en minimaal vannacht rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M's.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

because my dreams are bursting at the seams.

0: fout. Knaldi.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be. Knaldi.
2: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: M&M Live.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer begeleiden door de Straat van Hormuz. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd op zijn sociaal media kanaal Truth Social. Volgens Trump is die pauze er om te bekijken of er een overeenkomst kan worden afgerond met Iran over vrede en over de Straat van Hormuz. Eerder dinsdagavond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd dat de aanvallende fase in de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en dat de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zal wel voorlopig van kracht blijven. Oekraïne heeft dinsdagavond een drone-aanval uitgevoerd op het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim. Volgens Russische autoriteiten zijn er 5 doden gevallen. Oekraïne meldde eerder dinsdag dat in verschillende steden in totaal 21 doden waren gevallen door Russische luchtaanvallen. Rusland kondigde een staakt het vuur aan op 9 mei, de dag waarop Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Zelensky kondigde een staakt het vuur aan vanaf vannacht. En in Venetië gaat deze week de 61ste kunstbiennale van start. Het grootste kunstenfestival van de wereld is dat. Op de biennale hebben de deelnemende landen elk hun paviljoen. Ons land wordt vertegenwoordigd door performancekunstenaar Miet Warlop. Ook Rusland en Israël hebben zo'n paviljoen en over hun deelname is bijzonder veel controverse. Wat Rusland betreft, hun paviljoen is enkel deze week open voor de pers. Dat is een tussenoplossing, zegt onze cultuurman Joris Vergeijlen.
2: Dat heeft ervoor gezorgd dat er nu een soort van compromis à la Belge op zijn Venetiaans uit de bus is gekomen. Dus deze previewdagen, vandaag tot en met vrijdag, is dat Russisch paviljoen gewoon open. Ik ben er vandaag geweest. Je ziet daar Russische performers. Ik heb daar muziek gehoord. Ik heb daar Russische kunst gezien. Maar zaterdag, wanneer het echt opent voor het publiek, dan zal het paviljoen sluiten en dat blijft gesloten tot het einde van de biennale. Maar ja, al die beelden die zijn de wereld rondgegaan, dus op die manier denk ik dat Rusland misschien toch wel zijn slag heeft thuisgehaald.
0: Het weer nog. Vannacht regen in het centrum en het oosten van het land. In het zuidoosten kans op onweer met ook veel regen tot 30 liter per vierkante meter. Minima de komende uren rond 11 graden. Ook straks krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger en maxima tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Like.
1: Bij Cipari XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Cipari XL.
2: Love to see you shine.
3: M&M Live.

0: 4 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Als het van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke afhangt, dan mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Op dit moment bedraagt het deel dat je zelf betaalt bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft, betaalt nog minder, namelijk 1 of 3 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zei hij in Ter Zaken gisteravond.
1: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: In Brazilië heeft een tiener twee schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurt in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook nog twee andere mensen gewond. De vermoedelijke dader is een 13-jarige leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader. Zowel de jongen als de vader werden opgepakt. De regering van de deelstaat heeft alle lessen op openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort na het geweld. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd op een boot in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 3 mannen gedood, meldde het Amerikaanse leger. Volgens de VS ging het om drugsmokkelaars en voerde de boot op een gekende smokkelroute. Die informatie kan niet onafhankelijk worden gecheckt en de aanvallen zijn volgens experts ook in strijd met het internationaal recht. Sinds vorig jaar heeft het Amerikaanse leger zo al 185 mensen gedood in het Caribisch gebied en in de Stille Oceaan. Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka in de rebound de enige goal van de wedstrijd scoren. Arsenal naar de finale dus, en dat voor de 2e keer in de clubgeschiedenis. Het is een ongelofelijke nacht, zei coach Mikel Arteta na de match.
2: Het is een incredible night. We made history again together, and I cannot be happier, prouder for everybody that is involved in this football club. For the second time in our history, we are back in the Champions League final.
0: Arsenal speelt die finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Die match is vanavond. Vannacht nog regen in het centrum en het oosten. In het zuidoosten kans op onweer. En minima de komende uren rond 11 graden. Ook overdag krijgen we regen in het centrum en het oosten van het land. Elders wel opklaringen. In de loop van de dag wordt het dan overal wat droger. En maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: 5 uur goedemorgen, VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Trump pauzeert die operatie naar eigen zeggen om te kunnen nagaan of een overeenkomst met Iran kan worden afgerond over de Straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvallende fase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens Rubio is operatie Epic Fury klaar en zijn de doelen bereikt. Ook hij had het over de Straat van Hormuz en hoe de volgende stap een overeenkomst is met Iran over de heropening.
1: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens zou wel van kracht blijven. Het Nederlandse cruiseschip dat is getroffen door een mogelijke uitbraak van het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat meldt de Spaanse overheid. De bemanning en passagiers zullen daar onderzocht worden. Het schip ligt nu geblokkeerd bij de eilandengroep Kaapverdië voor de westkust van Afrika en ten zuiden van de Canarische eilanden. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. Wellicht zullen 3 mensen die ziek zijn vandaag geëvacueerd worden naar Nederland. Medische vliegtuigen zijn onderweg naar het schip. Voor minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke mag het remgeld, het geld dat je zelf betaalt bij een doktersbezoek, omhoog. Nu bedraagt dat deel bij een consultatie bij de huisarts 4 euro. Wie het financieel moeilijker heeft betaald, nog minder, 3 of 1 euro. Een lichte stijging kan voor de minister van Vooruit, maar dat extra geld moet dan wel gaan naar meer investeringen in de zorg, zo zei hij gisteravond in Ter Zake.
2: Voor mij kan dat, maar belangrijk is, wat doe je daar dan mee? En we hebben inderdaad eigenlijk die principiële beslissing hebben we eigenlijk al genomen in de regering. Ik heb namelijk zelf wel ook gezien, en mijn collega's in de regering ook, dat als je meer geld wilt om te investeren in het zorgpersoneel, dat is echt nodig. Als je een mooi sociaal akkoord wilt kunnen maken voor de verpleegkundigen, de zorgkundigen in de ziekenhuizen. Als je inderdaad meer geld wilt voor nieuwe medicamenten, ja, je moet het wel ergens vinden.
0: En voetbal, Arsenal heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Arsenal had genoeg aan een 1-0 zege tegen Atletico Madrid nadat de heenwedstrijd op 1-1 was geëindigd. Na een schot van rode duivel Leandro Trossard kon Saka het enige doelpunt van de wedstrijd scoren. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Vandaag eerst regen in het centrum en oosten van het land, elders opklaringen. In de loop van de dag wordt het overal droger, bij maxima tot 14 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen.
1: Zijn wij.
0: Sander en Imaan, we komen er straks terug aan.
1: Maar welke song laat jou opstaan en gaan?
0: Stuur het nu door in de app van M&M. Dat rijmt niet. Dat is jammer.
2: M&M.
3: Make life sing.
4: Make life sing.

0: zijn meer onthaalouders gezocht. Om meer opvangplaatsen voor baby's en peuters te creëren, zijn er meer onthaalouders nodig. Want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu ook geen opvang vinden. Dat zegt Ferm, een organisatie die ook kinderopvang aanbiedt.
1: De vraag naar kinderopvang blijft stijgen, terwijl het aantal opvangplaatjes en het aantal onthaalouders in Vlaanderen daalt. Er worden wel extra opvangplaatsen gecreëerd in groepsopvanglocaties, maar die kunnen die daling niet opvangen. En daarom vinden we het natuurlijk belangrijk om aandacht te geven aan die opvangvorm van onthaalouderen.
0: De overheid heeft nu geld voorzien voor nieuwe onthaalouders en er bestaat ook een werknemersstatuut waardoor onthaalouders meer zekerheid krijgen dan vroeger.
2: The operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation.
0: De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Donald Trump pauzeert die operatie omdat hij het nodig zou vinden om te kunnen nagaan of er een akkoord met Iran mogelijk is over de straat van Hormuz. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Marco Rubio, al gezegd dat de aanvalsfase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens hem zijn dus die doelen bereikt en ook had hij het over dus die straat van Hormuz en hoe de volgende stap voor een akkoord moet zijn.
2: We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
0: In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid nadat het de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. Wolken en regen vandaag, die wisselen elkaar af. Enkel in het westen blijft het wel meestal droog, maar het is nog altijd fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
3: M&M.
4: Ook deze woensdagochtend zijn ze uit hun bed geraakt.
3: Sander.
5: Hi.
3: En Imaan.
6: Aanwezig.
3: Doen van je opstaan en gaan.
7: Het is 6 uur, het is 6 mei, ik heb al 6 slokken koffie op. En jij mag 6 berichten sturen in de app van M&M.

0: Nee, Brian, ik wou niet de duivel oproepen.
1: Opstaan en gaan.
2: Ja, mijn zes berichten, ja, zes mei.
0: Ik heb drie keer zes na elkaar gezet in een 666. Het getal van de...
2: Ja, goed, hè? Hij is daar nu.
0: Nee, was
2: de
0: niet...
2: duivel.
0: Nee.
2: Oh, dag mee, de duivel. Hey, ja, nee. Sorry, dat is niet de bedoeling. Je kan terug beschikken.
0: We zijn al onze gelovige luisteraars kwijt, hè?
2: Ah, nee, hè? Want als je gelooft...
0: Wat de duivel is.
2: Dan geloof je ook in de duivel. Oh. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
2: Anyways.
0: Ja, welke song laat jou opstaan en gaan? Laat het gerust even weten in de app van M&M. Intussentijd stel ik twee vragen aan die man die ik iedere ochtend aan haar stel. De eerste, hoe was het op je elektrische vouwfiets genaamd? De duivel. ik bedoel Voldemort.
2: Ik ga heel eerlijk zijn.
0: Oh.
2: Ik ben echt verschrikkelijk moe vandaag.
0: Ja? Je bent niet met de fiets gekomen.
2: Jawel. Ik ben wel met de fiets gekomen. Maar... ik denk dat mijn lichaamstemperatuur vandaag geen goede maatstaf is voor de rest van de wereld.
0: Of,
2: ken het dat je zo... Ja. Je lichaam is warmer als het slaapt, denk ik. Hm? Ja. Je hebt toch alleszins warm als je zo net bent opgestaan.
0: Ja.
2: En ik ben nog altijd niet zo supergoed wakker.
0: Ja.
2: En ik heb het gevoel op de fiets dat ik echt gewoon in een roes ook heb gefietst. Dus ik...
0: Ja, jammer, want we hebben al gemerkt dat mensen echt wel kledingvoorschriften afleiden van wat je hier nu zegt, wat dus vandaag niet.
2: Ja, het was een beetje in het West-Vlaams, noemen we dat smukken. dat is niet echt motregen, dat is zo meer...
0: Ah ja, ik had hetzelfde.
2: Wat zeg jij daartegen?
0: Ja, ik zal motregen zeggen, maar het is te veel voor wat het maar was.
2: Ja, maar ik was aan het rijden motregen.
0: En ik zag in mijn achteruitkijkspiegel... precies rook uit mijn auto komen. Ik dacht, oei, rook. En dan dacht ik, nee, dat is blijkbaar toch ergens waterdamp of zo die op de baan ligt. Maar het viel niet op of zo.
2: Nee, exact. Dus het is heel subtiel. Ja. Ik heb geen handschoen aangedaan. Ik had niks rond mijn oren. Gewoon mijn sjaaltje rond mijn nek. Ja, dat was oké, maar opnieuw, ik denk dat ik het warmer had dan dat jij misschien gaat hebben vanmorgen.
0: Tim stuurt, is het niet gewoon de dauw dat jullie bedoelen?
2: Nee, want de dauw ligt...
0: Dat is te licht, hè?
2: Nee, en de dauw komt niet uit de lucht. Nee. Komt, toch?
0: Ja. We zoeken verder naar het juiste woord. We zoeken verder naar de droom die Imaan vannacht heeft gehad.
2: Ja, dan mag je nog wat blijven verder zoeken. Ik weet het niet meer.
0: Ben je je droom vergeten?
2: Ik was opnieuw, sorry dat ik het blijf benoemen, zo moe vanmorgen toen ik wakker werd. Dat ik normaal gezien... onthoud ik een sleutelwoord.
0: Ja.
2: En dat triggert dan de herinnering van mijn droom. Op dit moment.
0: Zeg.
2: Ik heb geen sleutelwoord gezocht.
0: Okay.
2: Ik heb geen sleutelwoord uitgevonden zelfs.
0: Okay.
2: Ja, dus ik weet oprecht niet meer wat ik heb gedroomd.
0: Nee. We hebben denk ik wel echt oprecht het woord gevonden nu voor...
2: Miseren.
0: Ja, Jens stuurt het en Stefanie. Dat is
2: miseren.
0: Het. Miseren, hè.
2: Ja.
0: Ja, voilà.
2: Eigenlijk wel.
0: Dankjewel daarvoor. En volgende zoekopdracht is... een schijf.
2: Ja.
0: Denk maar na. Stuur het op.

0: Radio, de Bauza, Noorse Boys. Maar een goede song. Magnetic. Dat pianootje, dat maakt het af. Hè. Leen, nog 11 dagen, hè?
1: Ja, dat klopt, dat klopt.
2: Opstaan en gaan.
0: Ben je echt aan het aftellen?
1: Ja, toch wel. Omdat dat echt wel iets is uit de puberteit. Dus aanhalingstekens, nostalgie, hè.
0: Ja, gaat zo de interne bakvis terug naar boven komen die avond?
1: Misschien wel, ja.
0: Ja, vooral duidelijkheid, het gaat over het concert van Nio en Aiken, waar je naartoe gaat. Je bent heel grote fan van één van de twee, of van allebei, of van...
1: Toch iets meer van Nio. Die liedjes spreken mij wel wat meer aan.
0: Ja, Nio is wel echt, die heeft goede songs, hè.
3: Ja. Dat is waar. Ja. Dat is zeker waar. Hoe ziet jouw dag eruit vandaag, Leen?
1: Ik ben nu onderweg om de ochtendtour te doen. Ik ben thuisverpleegkundige.
0: Mm-hmm. Moet je er veel doen? Veel stops?
1: 26 deze ochtend.
0: Oh, wauw. Is dat altijd zoveel?
1: Ja, ongeveer wel, ja.
0: Oh, damn.
3: Elke keer als ik mijn thuisverpleegkundige spreek, dan denk ik...
0: Ja.
3: Respect.
0: Oh, maar hoe lang ben je gemiddeld bij de mensen dan?
1: Dat hangt af natuurlijk, hè. Welke zorg dat je moet geven...
0: Amai.
1: Als het spuitje is, een beetje korter dan als iemand was, natuurlijk.
3: Ja,
1: maar pakt wel uw tijd om een babbeltje te slaan.
3: Okay. Bieden die allemaal een koffietje aan?
1: Ja, maar ik drink geen koffie.
3: Oh, dan moet jij 26 keer zeggen, nee, sorry, ik drink geen koffie.
1: En dan zijn ze allemaal, hoezo drink je geen koffie?
3: Oh, ja, nee,
0: dan is het gesprek wel begonnen.
3: Dat vind ik wel echt het ergste aan uw job eigenlijk. Dat jij 26 keer op een dag moet zeggen, ja, nee, ik drink geen koffie. Nee, ik lust dat gewoon niet. Oh. Gelukkig moet je hier maar één keer zeggen op welke schijf jij kan opstaan en gaan, Leen. Zeg het eens.
1: Ik wil graag met Independent van Nio aanvragen.
3: Ah ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk. Van Lasse, en even voor alle bezoeken die je vandaag...

0: Straks hoor je onze big hit van Cameron Whitcomb. Nog eens Kingdom. Of Fear. Zometeen.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.
13: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI. Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Drift Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar
14: €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
16: Profel.
17: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
18: Mannekes.
19: Pompie.
18: Ik voel me de max.
19: Wij ook.
20: Altijd als we in de gamma zijn.
21: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
20: Oh my god.
18: Ziet die nieuwe potten gamma superieur verf.
21: Die zijn nog verbeterd, hè.
20: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
21: Geven ze korting
18: 30% op alle verf.
20: Dan pak ik 10 potten mee.
18: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
20: Ja, ja.
22: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
18: Gamma, jouw verfexpert.
23: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
24: Dit is deze week de M&M Big Hit.
25: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: straks hoor je hier de song waarmee Meteor kan...
1: opstaan en gaan.
0: Ja.
2: Oh. De M&M Ochtendshow.
3: Een heel goeiemorgen. We krijgen 14 graden en een nat dagje vandaag.
0: Voor de verandering, hè?
3: Voor de verandering.
0: Oh, dat is wel een keer leuk. Want de plantjes is van water krijgen.
3: Ah, dat
0: leuk.
3: Is goed.
0: Oh, fijn.
3: Goed dat je het zo bekijkt. Ja, het wordt constant een afwisseling tussen wolken, regen, huh? Wolken, huh? Regen, wolken.
0: Het is compleet nieuw, ja.
3: Ja, you get it. Ja,
0: echt fijn. Ja. Echt fijn.
3: Hoe meer je het eraan, hoe minder ik u begint te geloven.
0: Ah.
3: Precies.
0: Nee, maar ik vind het gewoon echt fijn.
3: Ja, echt fijn. Ja. We krijgen alleszins, als u wil binnenblijven, Sander, een heel gevarieerde tv-avond vanavond.
0: Okay.
3: We hebben bijvoorbeeld de Campus Cup op VRT Canvas. Het is burgerlijk ingenieurs van de UGent die het opnemen tegen de studenten van Batak Radio.
0: Ah.
3: Thomas Moore.
0: Ja.
3: Dat is wel goed voor ons, hè, hopelijk.
0: Ja, toekomstige radiomakers allemaal.
3: Exact, exact. Ja. Dat zien we vanavond. Voor de mensen die houden van een goede renovatie huisgemaakt, is vanavond nog eens te zien op VTM. Voor de mensen die houden van nostalgie, is het op Play Brieven aan Samson met Victor Verhulst. Voor de voetbalfans weten we de tweede finalist vanavond van de Champions League.
0: Oef.
3: Bayern München tegen PSG. Ze zenden het uit op VTM 2 vanavond. En voor de meerwaardezoekers is er ook nog Pano. Het gaat over rugpijn vanavond.
0: Ja, maar zo chronische rugpijn. En ja. alle manieren waarmee ze er geld proberen uit te slaan.
3: Ja, het gaat interessant zijn. Het gaat schrijnend zijn, maar interessant. Hm. En voor de mensen die houden van gewoon goede muziek, de concertfilm van Billie Eilish in 3D is vanaf vandaag in de zalen te zien.
0: Ja, je hebt die gezien, hè?
3: Ik heb die al gezien.
0: Ja, in het bijzijn van Billie Eilish en...
3: James Cameron.
0: Ja,
3: die het heeft geregisseerd. Ah, ja. De regisseur van Titanic en The Terminator. No biggie, no big deal. Ja.
0: Was het de moeite? Nee, zeker. Het was zo...
3: Was het de moeite, vraagt hem. Het was niet eens een film, het was een ervaring.
0: Ja, ik zag vanmorgen ook 4 sterren op 5 in de krant voor die film. Dus.
3: Ja.

Goedemorgen, Meteor hier. Zeg, het nummer waarmee ik goed kan opstaan en gaan is de tegenpartij van Clouseau. Eerst en vooral de fantastische boodschap die erachter zit. En ten tweede, power, power, power. Dus goedemorgen, geniet ervan. Opstaan en gaan!

0: Clouseau en de tegenpartij hoor je niet vaak meer. Maar dankzij Meteor deze ochtend wel nog eens. Het is de schijf waarmee hij kan opstaan en gaan. Die van jou is ook nog altijd welkom in onze app. 6:30 intussen. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu ook geen opvang vinden. De VS zal even geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. De Amerikaanse president Donald Trump wil zo kunnen nagaan of er een akkoord met Iran mogelijk is om die straat van Hormuz te heropenen. En Arsenal heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het klopte Atletico Madrid gisteravond met 1-0 nadat de hinmatch op 1-1 was geëindigd. En het is voor Arsenal de tweede Champions League finale ooit. Meer over dit nieuws straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: En het stralende zonnige weer?
1: Dat is ver te zoeken, denk ik. Maar veel wolken en toch vooral regen nog. Maar in het westen misschien kan je het zonnetje wel bespeuren. Daar zal het wel droger zijn. Maar vooral fris wel. 14 graden.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar het is extra aanschuiven op de kleine ring richting zuid. 20 minuten schuif je daar aan van Rogier tot de Troontunnel. Daar is momenteel 1 rijstrook dicht.
0: Zometeen een ontbijtje voor ons allemaal, een jelly roll.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
9: M&M.

0: jelly roll. Dat is een dikke nek.
1: I'm good, I'm good, I'm good. I'm good,
2: I'm good. Chris Kemmers.
1: Hallo.
3: Goedemorgen. Hallo.
1: Je hebt een foto van je spel doorgestuurd, hè, vriend?
3: Ja, van de graafmachine waar ik vandaag moet mee werken, ja.
1: Ah, okay.
4: En graaf jij daar diep mee?
1: Ja, ik denk het wel, hè.
3: Hallo.
4: Ja.
1: Je graaft er diep mee, hè, want het is voor, je stuurde dat het voor grondwerken nutsleidingen zijn.
3: Ja, inderdaad.
1: Hoeveel zijn het er? Ik bedoel, is het gewoon water?
3: Ik heb nog geen exacte brief ingekregen voor vandaag, maar dat komt er straks aan, dus...
4: Ik ga een stomme vraag stellen, sorry Chris. Wat zijn nutsleidingen?
1: Oh ja, water, elektriciteit.
3: Dat kan gas zijn, elektriciteit, netwerk, een beetje van alles.
4: En wat is nuts?
3: Water. Dat noemt zo.
4: Ja. Ah.
1: Nutsvoorzieningen, hè?
4: Nuts.
3: Ja.
4: Van nut, inderdaad. Van nuttig.
1: Ja,
4: ja.
3: Ja, inderdaad.
4: Oké. Dat was mijn stomme vraag van vandaag.
1: Ja, dat is allemaal oké. Is dat jouw kraan? Dat wil ik weten. Heb je een vaste kraan? Of?
3: De kraan op de foto is niet mijn vaste machine.
1: Ah, oké.
4: Dat is een geleende machine.
3: Nee, het is van een collega. Maar ik heb wel een vaste machine.
4: Gebruikte jij vaker de kraan van je collega?
3: Als er iemand ziek is of iemand moet vervangen worden of iemand verlof heeft, ja, dan...
4: Dan krupte jij erop.
3: Dan gaat dat zo.
4: Ja. Ik snap het.
1: Oké, laatste vraag die ik heel graag nog wil weten. Het heeft nu heel veel geregend. Het gaat ook veel blijven regenen. Maakt het dat moeilijker vandaag, je job? Of makkelijker? Of?
3: Wel, hier in Oostende valt het best mee. Maar er zijn sommige plaatsen waar het echt moeilijk gaat, ja.
1: Ja, dat is waar. In het westen van het land, beter weer tegenwoordig. Dus dat is wel goed. Chris, wat kunnen we voor je draaien? Voor alle grondwerken.
3: Fioco, Aflito van Fioco.
1: Ja. Heel goed. We doen het even voor de graafwerken.
5: Opstaan.
3: En gaan.
1: Voorzichtig, hè.
3: Ja, merci.
4: Joe.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. M&M Live.
2: Hip hip hoera.
3: Ja, wij niet specifiek. Toen zei dat we echt supergoed bevriend zijn met de jarige van vandaag. Ah, ja. George Clooney bijvoorbeeld.
4: Ah, dat is mijn beste maat.
3: Ah, ah oké. Okay, ja, dan heb je iets te vieren. Ja. Hij wordt 65 vandaag. Ah. Dries Mertens, ook uw bestie toevallig?
4: Ja, tuurlijk.
3: Ah, ja, ja. Ja, ja die wordt 39. Hm? Ruud Beekmans.
4: Oh.
3: Goed bevriend mee?
4: Zeker.
3: Ja, ja, uw bestie. Ja. Hè? 44 ah, wordt hij. Stef Goossens.
4: Zwakke Pelkmans, uit Thuis.
3: Zwakke. Ja. I love Zwakke.
4: Ja, ik ook.
3: Tenminste niet. Die krijgt een nieuwe voordeur vandaag. Wordt 60. Michel van den Branden, van The Sky is the Limit.
4: Ja, de stellingbouwer, ja.
3: Ja, die wordt 65 vandaag. Maar ook luisteraar Alisa uit Merksplas is jarig vandaag.
4: Eens kijken of ze wakker is of we een cadeau mogen uitdelen. En of ze klaar is voor de dag.
5: Piep, piep, piep.
3: Hoera!
4: Toch een twijfel, hè, hallo. Alisa?
5: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, dat is altijd raar, hè. Ja. Zo opnomen, hier. Ja, maar je hebt dat goed gedaan. Het is jouw verjaardag vandaag. Proficiat.
5: Ja, klopt. Dank
3: je
5: wel.
3: Je wordt 21. Wat ga je doen voor jouw 21ste verjaardag? Maak ons op.
5: Ik ga een feestje geven voor mijn vriendinnen. Helemaal in Italië-stijl. Met allemaal hapjes en een Aperol spritje. En ik heb gezien dat het goed weer is, dus dan in het zonnetje.
4: En waar heb jij gezien dat het goed weer is?
5: Op het weerbericht gisteren.
4: Oh.
3: Alisa, het gaat regenen vandaag.
4: Ja, het gaat.
5: Ja, maar niet vandaag, hè. Zaterdag.
4: Ah! Oké. Dat is beter ook.
3: Jij gaat het zaterdag dit weekend vieren. Is het omdat je vandaag een te drukke planning hebt dan?
5: Ja, ik heb dus mijn stage. Ik zit in mijn laatste jaar. Ik studeer Human Resource Management en ik doe mijn stage bij AstraZeneca.
3: Oké.
5: Het is heel leuk daar.
3: Oh, Sophia, ja, ik hoor het aan jouw stem dat je echt heel gelukkig bent, precies. Dus dat fijn is om daar naartoe te gaan, Sabine. Is het jij die straks voor een tractatie zorgt of is je stageplek zo een plek die voor jou een tractatie gaat zorgen?
5: Ik heb een tractatie bij straks.
4: Italiaans iets? Of,
5: Nee, gewoon koffiekoeken.
4: Ja, ook
3: gewoon,
4: goed.
3: Gewoon. Dat is lekker, hè? Gewoon, welke koffiekoeken?
5: Ja, heel lekker. Ja. En gewoon een mix van alles wat.
3: Okay.
4: Zijn er met pudding bij? Ik vraag het voor de collega's.
5: Ja, heel goed. Ik denk dat er wel pudding bij is.
4: Ja, heel
3: goed. Oh. Zit er ook zo'n dubbele chocoladekoek bij? Zodat er zo'n chocolade van bovenop zit?
5: Ja, ik denk het wel. Het is een mix, dus ik moet ze zelf nog gaan halen.
3: Ik moet ze nog gaan halen. Oké.
5: Ja.
4: We hebben ook iets voor jou. Het is geen koffiekoek, het is geen Italiaans feest, het is beter. Het is een kakalender. Een verjaardagskalender die op het toilet kan hangen, waar iedereen dan de verjaardag op kan invullen. Dat is het beste, hè?
5: Zalig. Ja. Keigoed.
4: Heel mooi.
5: Geweldig.
4: Ja, amai. Complimenten blijven maar komen. Geniet van de verjaardag en van de kakalender.
5: Dankjewel.
4: Alsjeblieft.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ben je nog aan het kijken naar Temptation?
1: Ik heb eigenlijk nooit gekeken naar Temptation. Okay. Dus... Nee.
0: Ik kan er niet over babbelen.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Een heel goede aflevering gisteren op streams.
1: Ja?
0: Ja, het is echt, het is aan het gebeuren gewoon, snap je?
1: Wat is aan het gebeuren? Het cheaten?
0: Op het mannenresort is echt iedereen zo wat een misstand ingaan. En op het vrouwenresort.
1: Wat?
0: Ja, het contrast is gewoon zo groot. Daar waren ze zo wat kampvuurliedjes aan het zingen met de verleiders. Die verleiders hebben zoiets van, wanneer kunnen wij een keer in je hang schieten? Echt, het is heel grappig.
1: Oké, okay, ja, tof.
0: Ja. Iets anders. Sta me toe om de laatste nieuwe modetrend nog even mee te geven. Ja, ja.
1: Fashionista Sander is weer aan het werk.
0: Exact.
1: Heel blij, ja.
0: De kans is groot dat je je nu aan het klaarmaken bent voor deze woensdag. Je staat in de badkamer of zo. Wel, als je dus echt volledig mee stylish aan de dag wil beginnen vandaag, luister goed. Ga voor een bob.
1: Bob.
0: Niet de persoon, maar de haarsnit.
1: Ah.
0: Want wat lees ik? De bob is het kapsel van 2026.
1: Maar.
0: Ja, Margot Robbie heeft tegenwoordig een bob.
1: Ja, dat is waar.
0: Je moet wel opletten als je voor de bob gaat, want ik lees... De boblijn is de moeilijkste snit die er is.
1: Oei.
0: Ja, een geslaagde bob bij de kapper begint bij het goede jargon. De ultra short bob valt op de kaaklijn en is mooi bij een hoekig gelaat.
1: Ja.
0: Voor een rond gelaat ga je voor de blow-dry bob.
1: Is die korter of langer?
0: Die valt boven de schouders.
1: Langer dus.
0: De butterfly bob.
1: Oh.
0: Is dan weer een versie met heel veel laagjes en heel veel volume.
1: Oké. Okay. Nou. Tof.
0: En ja, als ik dan toch bezig ben over de laatste nieuwe modetrends. Je hebt onlangs die nagels laten doen, toch? Hè?
1: Ja.
0: Ja, wat het is met motiefjes en zo.
1: Rood, met motiefjes, met roze. Het is de eerste keer ever dat ik mijn nagels heb laten doen. Ja, heel blij mee.
0: Ja, het is wel volledig niet in de mode.
1: Ah. Gedaan.
0: Nee, de nieuwste modetrend op vlak van nagels, geef ik ook even mee.
1: Ja?
0: Dat is gewoon heel simpel rood, zoals de bomma vroeger. Echt gewoon rood met een parelmoeren finish. Dat geef ik ook even mee.
1: Ik krijg daar zo'n Marianne Bastiaanse vibe van.
0: Ja, zonder de sun, maar Marianne Bastiaans, ja.
1: Maar,
0: het is de icoon uit thuis, ja.
1: Marianne Bastiaan?
0: Bastiaans.
1: Bastiaans. Niet Bastiaansen?
0: Niet Bastiaansen.
1: Echt?
0: Tuurlijk niet.
1: Ah. Excuseer.
0: Maar dus effectief, ja, het is zoals vroeger eigenlijk. Het simpele rode nagellak is helemaal aan het terugkeren.
1: Ja, en zo'n bob was eigenlijk ook zo'n beetje een oma-kapsel eigenlijk. Hè?
0: Als je het niet aan.
1: Als je het zo bekijkt, dus eigenlijk moeten ze gewoon allemaal oma's worden.
0: Ja.
1: Oké, okay, dus mijn nagels rood en mijn haar af.
0: Als het even kan.
1: Oké. Okay.
0: Dankjewel.
1: De mooiste bob hier op M&M vind ik wel die van Kouter.
0: Heeft hij een bob? Ah ja, ja, ja, altijd, altijd al. Hè.
1: Ja, dat is toch mooi?
0: Ja, dat is mooi, dat is goed gedaan.

0: Kygo en Whitney Houston, Higher Love. Bring me een Maureen straks na 7 uur. En ook mijn favoriete hit van het moment.
1: Altijd goed.
2: En de juiste boodschap.
0: Turn the lights off?
2: Ja, nou, die dure prijzen en zo.
0: Ah, ja, met
2: sparingen, hè.
0: Ah,
2: ja.
0: Wegsparen.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1+1 gratis en nog veel.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. 14 nieuws. Met Jannik Aerts.
1: Er zijn meer onthaalouders nodig. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen. Dat zegt Ferm, een organisatie die ook kinderopvang aanbiedt.
2: Veel mensen weten bijvoorbeeld nog niet dat er ondertussen ook een nieuw werknemersstatuut bestaat. Nu met het nieuwe statuut dat er bestaat, is het zo dat onthaalouders vast inkomen krijgen, aangevuld met een onkostenvergoeding. En eigenlijk alle voordelen waar een andere werknemer van kan genieten. Dat maakt het nu wel veel aantrekkelijker.
1: Het Nederlandse cruiseschip waarop 3 doden vielen door het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. De bemanning en de passagiers zullen daar onderzocht worden. Het Hantavirus is een zeldzaam virus dat wordt overgedragen door knaagdieren zoals muizen en ratten. En om een grotere verspreiding te voorkomen ligt het schip nu al een tijdje geblokkeerd bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. Er zijn nog enkele mensen ziek. 3 daarvan worden vandaag geëvacueerd naar Nederland. Er zijn ook medische vliegtuigen onderweg naar het schip. De Verenigde Staten zullen even geen schepen meer helpen om door de Straat van Hormuz te varen. Amerikaans president Donald Trump pauzeert de hele operatie omdat het nodig zou zijn om te kunnen nagaan of er een akkoord met Iran mogelijk is om de Straat van Hormuz te heropenen. Gisteravond had de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio al gezegd dat de aanvalsfase van de oorlog tegen Iran voorbij is. Volgens hem zijn de doelen bereikt. Ook had hij het ook dus over die Straat van Hormuz en over de volgende stappen in de vrede.
3: We would prefer the path of peace. What the president would prefer is a deal. A full opening of the strait so the world can get back to normal. That's the route he prefers. That is so far not the route that Iran has chosen.
1: In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won met 1-0 gisteravond van Atletico Madrid nadat het de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale is vanavond. In het volleybal heeft Mazeik ook de tweede wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. De Limburgers hadden ook al die eerste wedstrijd gewonnen. Als ze Roeselare nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is ook fris vandaag bij temperaturen tot 14 graden. Morgen is het opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
4: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E313 naar Hasselt moet je 20 minuten extra vertragen van Ham tot Beringen. Daar staat een defect voertuig. En op de E40 van Brussel naar Leuven is het wat aanschuiven bij Sterrebeek door een ongeval op de linkerrijstrook.
0: De pop. M&M. Goedemorgen, Maureen.
5: Goedemorgen.
0: Is het een beetje toe, hè?
5: Beetje.
0: Een beetje. Oh.

0: ochtendshow. Ja, de neus van Maureen zit een beetje toe, maar je mag hem openzetten. Net zoals je hart vanmorgen. Want je gaat verliefd worden op de songteksten van Pommelien Thijs. En uiteraard ook op Toby Alderweireld, want oh, hij is zo perfect. Hè?
1: Het was

0: boodschap van dit lied echt zo mooi. Zo turn the lights off. Met die dure energieprijzen.
1: Ja.
0: Ja,
1: zo actueel.
0: Ja, zo mooi, hè. Schijfje.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Een heel goede morgen. Hopelijk heb je je regenbroek mee vandaag, want het wordt geen vetten hè, vandaag.
3: Oh.
1: 14 graden, regen, wolken, regen, wolken, regen.
3: Ja, maar in de auto vind ik dat nu niet zo praktisch.
1: Oké, okay, jij gaat met de auto, ik ga met de fiets. Leuk leven voor u. Leuk leven. Ik ging zeggen, gelukkig is onze sunshine hier, Maureen. Ik neem mijn woorden terug. Goedemorgen.
3: Ja, maar het is een matige morgen voor mij.
1: Ja, ik hoor het.
3: Ik leef nog steeds samen met een 1-jarige die naar de crèche gaat. Ja? En die brengen geregeld dingen voor mij mee. Zoals tekeningen, steentjes, plaatjes en bacteriën.
1: Oh, tof dat ze.
3: Ja. Ik ben dan even mee verkouden. En ik dacht echt dat we erdoor waren. Het goede weer in april, de paasvakantie. Ja, niet dus.
1: Ja, nee. Nee, tot de laatste was je dan nog wakker gisteren. Ben je een beetje vroeger gaan slapen met jouw verkoudheid?
3: Ja, dat was de bedoeling, maar dat is altijd mijn bedoeling. Nooit.
1: Oh, heb je naar Robin van die radio geluisterd dan gisteravond?
3: Nee, heb ik niet gehoord.
1: Ah, wel, je hebt wel iets gemist. Daar gebeuren altijd speciale dingen.
3: Ja, ja, dat is mooi gezegd.
1: Hij heeft gisteren zijn huisdokter gebeld. Dat is misschien nog interessant, ook voor jou, Maureen.
3: Ja, ja.
1: Hij heeft geprobeerd enkel pommelien thijslevers te gebruiken.
0: Oh boy.
4: Hallo, Hanne, het is mijn Robin hier van Jade.
5: Dag Robin, hey. Hallo.
4: Hallo, zeg, hey. Sorry, is het tijd? Wat denk jij?
5: Tijd voor?
4: Ah ja, sorry, nee, of dat is te vroeg voor een eerste stap? Ja, sorry, het is een medische vraag dat ik heb. Alles voelt zo wat ongewoon.
5: Waarover heb je het?
4: Alles voelt dus zo ongewoon. Dus alles voelt zo wat ongewoon. Verkeerde plek. Maar wel juiste persoon. Zei jij toch, Hanne, Hendrik?
5: Ja,
4: ja, ja. Just. Ja. Amai.
5: En wat is het probleem?
4: Amai, sorry. Had ik iemand nooit ontmoet. Want ik weet nu niet hoe ik het moet, hoe ik zonder moet. Het voelt een beetje alsof dat mijn hart mijn hoofd verraadt. Maar ik doe dat nu toch, nu dat je voor mij alleen dat je staat.
5: Oké.
4: Okay. Krijg je de spijt?
5: Sinds wanneer heb jij dat?
4: Sinds ik jou hier heb ontmoet.
5: Uh-huh. Ja.
4: Mm-hmm. Een avond. Het is avond, hè?
5: Ja.
4: Het smaakte nog nooit zo goed. Is dit anders? Is dit anders?
5: Dit, wat anders?
4: Ja, ik verander. Ja.
5: Wat is dit? Is dit een grap?
4: Nee, het is donker en er wordt gedronken.
5: Ja.
4: En alles wat er overblijft.
5: Ja, zeer poëtisch allemaal. Ja, mooi.
4: Ja, het voelt een beetje alsof dat mijn hart mijn hoofd verraadt. Maar ik doe het nu toch, nu dat je voor mij staat. Maar het is, weet je waarom dat ik bel, hè, Hanne?
5: Maar, nee.
4: Alles voelt zo ongewoon. Maar alles, hè, voelt zo ongewoon. Sinds dat ik jou hier heb ontmoet. En het is avond en die smaakte nog nooit zo zoet.
5: Dat is een heel mooi gedicht, Robin.
4: Mm-hmm. Ja, alles voelt.
5: Misschien moet je daar een liedje van maken.
1: Misschien, effectief. Hij moet daar iets mee doen. Zoals, ik zeg maar iets, 5 AFAS-dooms vullen.
2: Dit was Pommelien Thijs. Live in de AFAS-doom. M&M.
1: Je kan het concert van Pommelien Thijs trouwens nog steeds herbeluisteren via VRT Max. Dat klonk live fenomenaal. Fantastisch. Dus ik dacht, misschien nu al een beetje herbeleven. Ben je klaar?

0: Shakira.
1: Shakira, ja.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Hebben jullie dat gezien, dat een Vlaming bepaalt hoe het optreden van Shakira eruit ziet trouwens?
0: Nee.
1: Huh? Ja, Klaas van Tomme, dat is een man die haar concerten regisseert. Dus welke beelden je zo op alle schermen ziet als zij aan het optreden is, dat is, ja, die komt van bij ons. En niet alleen van haar, hij doet bijvoorbeeld ook de shows van Beyoncé.
3: Oh. Oké. Okay.
1: Dat is toch straf?
3: Oké. Okay.
1: Ja. Hey, maar pas op, wij moeten niet onderdoen, want wij hadden onlangs ook een wereldster te gast voor onze podcast 22 minuten stomme vragen. Mega Toby, oftewel Toby Alderweireld. Al zou je het niet zeggen, hè, Iman, want die man was toch de bescheidenheid zelf.
3: Oh, ik hou van Toby.
1: Ja.
3: Ik vind dat echt zo'n...
1: We houden allebei van Toby.
0: Ja, sorry. We know.
3: Ik weet dat het heel stereotyp is, zo twee vrouwen die dan zo... Oh, Toby. Maar hij is echt gewoon zo vriendelijk.
1: Ja, maar het gaat mij ook niet om Toby's in kathedraal.
3: Nee,
1: het gaat mij om Toby. Kathedraal. Ja, dat zeggen mensen vaak. Die heeft een kat op lijf en die heeft een kathedraal getatoeëerd. Dat boeit ons niet.
3: Nee, dat was gewoon lief. Ik hou van
1: lief. Ja, inderdaad. Goeie gast. Enfin, je moet zelf maar eens gaan checken via VRT Max of het podcastkanaal van je voorkeur. Maar ik heb ook wat bewijslast mee, want zelfs toen we vroegen naar zijn nummer 1 wens, zei Toby Alderweireld dit.
4: Ik zou heel graag, en dat is super algemeen, mega goede band met mijn kinderen hebben. Maar ook op latere leeftijd. En ik hoor ook vaker dat geen zekerheid is. Tradities, mijn super nostalgisch persoon, tradities erin zitten, elke zondag bij ons thuis komen eten of zo, dat is echt nummer 1. Dat zou ik super graag willen. En ik zou ook niet weten hoe ik zou reageren als het er niet zou zijn.
1: Hey, say no more, Toby. Dan gaan wij dat gewoon voor jou toch even oplossen. Beetje helpen.
5: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve
1: mensen zonder familietradities. Ja. Heb jij een familietraditie? Eet jij bijvoorbeeld ook elke zondag samen zoals Toby dat graag wilt? Laat het dan zeker even weten. Ik weet van Hakim Shattar dat hij zijn kinderen elk jaar interviewt op hun verjaardag. Dat ideetje zag ik ook al eens op Instagram. Ik ken grootouders die met hun kleinkinderen een reis doen naar hun keuze als ze 18 worden. Ook super tof. Onze redactrice Jos die doet elk jaar een voetbaltoernooi met de familie. Ook leuk. Dus laat vooral weten, doe jij aan familietradities of heb je er geen? Shoot in de app van M&M.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een...
8: wegwijzer.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: M&M.
9: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: I know you want me. Gisteren zat Maureen nog bij de opnames van familie. Vandaag heeft ze wat familie in de show gesmokkeld.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
2: mensen zonder familietradities.
1: De M&M Ochtendshow.
2: Ja, het is geen goeiemorgen voor mij. Ik heb dat eigenlijk niet.
0: Ja, ik was aan het denken dat ik dat niet had, maar nu zie ik allemaal berichten binnenkomen en denk ik, ah ja, toch wel.
2: Ah ja,
0: eigenlijk best wel. Ja, bijvoorbeeld, ik zag hier een familiebarbecue, dat zijn we nu ook aan het doen, sinds een jaar of vijf. Of...
2: Jij hebt dat zeker in het leven geroepen.
0: Nee, maar ik vind het wel top. I love barbecues. Ja.
2: En dat is altijd op dezelfde dag toch? Of gewoon jaarlijks?
0: Ergens in de zomer. Het is wat met tante. Dus de familie van mijn vader, de Gillissen, daar zijn heel veel vrouwelijke familieleden, dus die hebben nichtjes daar geïntroduceerd.
2: En
0: ja, sinds een paar jaar zijn de neven dus ook welkom. Maar het voelt nog altijd meer als nichtjesdag aan dan als familiedag.
2: Oh, maar wel heel leuk, want wij hebben ook een beetje nichtjes- en neefjes-traditie. Wij werden allemaal een beetje samen groot bij oma, maar we zien elkaar niet super vaak meer. Dus wij doen om de zoveel tijd is pannenkoekendag.
0: Ah, ja.
2: En dan bakt oma nog eens pannenkoeken nu het nog kan. En dan gaan wij samen pannenkoeken.
0: Eten is toch verbindend, hè?
2: Eten is heel verbindend. Zoals bij Suzy bijvoorbeeld. Die stuurt in de app van de M&M dat die elk jaar op 15 augustus een grote familie barbecue doen met familie Vervoorten. Dat zijn 60 à 70 mensen.
0: Oeie.
2: Dat is heel veel vleesjes op de barbecue. Ik hoop dat ze zo meer dan één barbecue hebben staan alleszins. Anders kan het heel lang duren. Céline die stuurt in de app van M&M dat ze naar zee gaan bij Pasen met het gezin, met de neven en de nichten ook effectief. En dan is er ook nog Rian. Wacht hoor. Jawel, wel een goeiemorgen, want je hebt een familietraditie.
3: Ja, goeiemorgen. Hallo. Wij gaan elk jaar met mijn moeder, vader en mijn zus en alle kinderen aanhang erbij naar de Efteling. Dat doen we eigenlijk al 20 jaar of zo.
0: Wauw, leuk.
2: Zalig. En met hoeveel mensen zijn dat dan?
3: Dan zijn we ongeveer met z'n 12, 13.
0: Oh ja, dat is nog behapbaar. Ja.
2: Maar supergezellige traditie.
3: Ja, dat is haalbaar inderdaad. Dat is zo gezellig druk.
2: Ja, en blijven jullie dan met jullie 12, 13 altijd bij elkaar? Of is het zo van, ik ga nu even naar deze attractie en ik ga nu even naar daar?
3: Ah, wel, ik had eigenlijk verwacht dat ze zo gingen splitten. Omdat ik heb ook nog een zoontje van 1 jaar die dan het Sprookjesbos doet.
2: Oh.
3: En mijn oudste, die zijn 21 en 20. Dus ik verwachtte van, die willen alleen maar attracties doen. Maar die blijven eigenlijk gewoon altijd bij ons.
2: Dat is wat je wil van familietradities, hè? Effectief. Arno, een goeiemorgen. Hoe zit het bij jou?
4: Een goeiemorgen, Sanne Marien en Maan.
2: Hey.
4: Bij mij is het ook een... Ook bij Pasen telkens, dat wij met de hele familie naar de paasbrunch gaan. Ik ben een man of 30, 40, in een zaal, de grootste tafel. En daar begint je dan een pintje te drinken, een wijntje te drinken. En Maureen gaat dat zeker weten, de paardenprocessie raken erover. Dus dat begint al heel vroeg, dus daar wordt dan afgesproken.
2: De wat? De paardenprocessie?
5: Ja, wacht.
2: Hakendorf?
5: Ja, dat is een beetje... Kijk, dat is een dingetje. In Hakendorf is er een processie. En wat het leuke daaraan is dat iedereen ook een café kan opendoen. Een gelegenheidscafé. Dus dan heb je cafés in mensen hun garages, mensen in tuintjes.
2: Ja.
5: En wij doen dat dus ook. Dus Arlo, wij zien elkaar daar waarschijnlijk ieder jaar. Dus we gaan eens dag moeten komen zeggen tegen elkaar.
4: Voilà.
5: Maar goede familietraditie. Tradities. Dikke merci om ze te delen. Kan Topi maar inspireren. Hè. Gaat het, man?
2: Ik had niet verwacht dat we deze in de ochtend ging draaien. Dat is mijn favoriet van het nieuwe album van Bruno Mars. Risk It All. Oh, daar word ik zo goed zit van.
0: Amai.
2: Oh, wacht. Dat ik dacht dat jij dat kreeg. Sorry.
6: Goedemorgen.
1: Dit is
6: de M&M Ochtendshow.

0: Zwaaimaan.
1: Maar juist Pitbull, nu deze Bruno Mars, die je zo leuk vindt.
2: Ik heb zo slecht geslapen. En ik kan echt wenen van hoe gelukkig dit mij maakt.
3: Oh, maar dat is zo leuk.
2: Dat is echt muziek, kan dat met je doen, hè, 's ochtends.
3: Ik ben blij voor jou. Ja.
2: Dank je, guys.
1: Half acht intussen, Jannik, je hebt de hoofdpunt.
4: Ja, er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. De komende 3 jaar bijvoorbeeld moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bijkomen, omdat veel baby's en peuters nu ook geen opvang vinden. Het Nederlandse cruiseschip waarop 3 doden vielen door het Hantavirus mag binnen enkele dagen aanmeren aan de Canarische eilanden. Dat virus, ja, om de verspreiding daarvan te voorkomen, ligt dat schip al een tijdje geblokkeerd bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika. En in het volleybal heeft Mazeik gisteravond ook de 2e wedstrijd om de landstitel gewonnen van Roeselare. En als ze Roeselare nog 1 keer kunnen kloppen, dan is Mazeik de nieuwe kampioen. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
1: En dan nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Opnieuw zwaar bewolkt weer vandaag met op vele plaatsen regen. In het westen, daar is het droger met stilaan ook opklaringen. Het is fris met maxima van 10 tot 12 graden en een kille noordenwind. Morgen meestal droog, maar nog altijd veel wolken en tot 14 graden. Vrijdag meer zon en tot 19 graden.
1: Ah, leuk. Vrijdag zon. Leuk. Ja.
2: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de E313 naar Hasselt moet je een kwartier extra inrekenen van Ham tot Beringen. Daar staat een defect voertuig. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten vertragen tussen Wemmel en Vilvoorde.
3: Zodat je aan Wenen denkt, ja, het nummer van Bruno Mars.
2: Exact.
6: Win jij zo meteen €50 concertbudget?
1: Ja, kan handig zijn voor je weekendplannen. Bazaar staat dit weekend bijvoorbeeld in de Lotto Arena. Maar je kiest zelf natuurlijk wat je doet met je prijs. Als je wint, want de eerste stap naar de overwinning, dat is sowieso nu het uitkiezen van een hitquiz-thema voor zometeen. Dit zijn je opties van morgen.
2: FC de Kampioenen, The Hard Edition. Oh. Aaron Blommaert. Oh, die songtitel bestaat al.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau.
2: Go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
7: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
6: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
7: Wat zie je die giraf daar?
6: Of Zoo Plankendaal.
7: Oh, zo schattig.
6: Nu bij dag allemaal.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.

0: nieuwe muziek ook nu vrij, hè?
1: Ja.
2: Het heet I'd Love to Be in Love.
0: Ja, de nieuwe van Milking komt er ook aan trouwens. Was er al een klein teasertje van. Hopla.
2: Vrijdag.
0: We komen hem voorstellen hier in de show trouwens. Dus ga goed zijn, Liam Madison. Nu eerst de muziekquiz waarbij 3 juiste antwoorden 50 euro concerten goed kunnen opleveren. We spelen hem vandaag met Sven Nijrink, 37 jaar, uit Vichten.
2: Goedemorgen Sven.
3: Goedemorgen.
2: Oh, zo goed gezien Sven. Wat brengt de dag dat jij zo goed bent opgestaan?
3: Oh, ja, wat brengt de dag? Ja, een beetje werken en dan nog proberen een beetje te genieten van de dag. Want ik heb wel een korte dag vandaag.
2: Ah? Hoe komt het?
3: Ja. Ja, het is een afwerkingskeer dat ik moet doen vandaag. Dus ik denk een uurtje of 4, 5 en dan zit het dagje erop.
2: Mm, perfect, dan kan er wel een hitquizje bij, zegt.
3: Voilà.
0: Oké. Okay. Zo meteen gaan we spelen. Eerst moet er een thema gekozen worden natuurlijk. Dit waren je opties.
2: FC De Kampioenen, The Hard Edition. Aaron Blommaert. Oh, die songtitel bestaat al.
0: Wat heb je gekozen?
3: FC De Kampioenen Hard Edition.
2: Oké. Sven, ik zou willen dat je me overgave ook wel herhaalt. Dus welk thema heb je gekozen?
3: FC De Kampioenen Hard Edition.
2: Hele goed. Ja. Ben jij een grote kampioenenfan dan?
0: Ik hoop het.
3: Ja. Ik hoop het ook. Laat ons zeggen dat ik toch met de zon elke avond toch wel een aflevering of 2, 3 kijk op de VRT.
2: Oké. Okay. Heb je een favoriete aflevering?
3: Ja, alle afleveringen met onze welgekende Zaltgania.
2: Met DDT. Ja, ik heb gezien dat hij zo'n afscheidstournee gaat doen en dat hij terug in de rol van DDT kruipt.
3: Hey. Klopt.
2: Misschien kan Sven het concert te goed daarvoor gebruiken. We gaan het zien. Eerst nog winnen natuurlijk.
0: Dat is waar. Straks dus. 3 vragen uit het thema FC De Kampioenen. The Hard Edition. De eerste vraag heeft sowieso iets te maken met dit lied. Dus luister goed.

0: Maar doe maar.
1: Mee.
0: Doe maar.
1: Of the world!
0: Oké.
1: We spelen hem vanmorgen met goedgezinde Sven, die er nog altijd bij is, hè, toch?
2: Ja hoor, zeker en vast.
1: Hopla, kort dagje, dus perfect om mee te spelen met de M&M Hitquiz hier vanmorgen. 3 vragen juist beantwoorden, je wint 50 euro concertengoed. Zou je dus graag willen uitgeven, mogen we dat al zeggen, aan de tour van DDT?
2: Ik speel eigenlijk mee voor mijn vrouw. Zij zou toch graag eens een meteoortje meepikken.
1: Een meteoortje? Ja.
0: Hij was hier gisteren nog.
1: Ja. Goeie gast. Maar je hebt wel gekozen voor het thema FC de Kampioenen. The Hard Edition. 3 vragen uit dit thema. Moeilijke thema, kan ik nu al zeggen.
0: Ja, ik heb ooit een thema gemaakt. En toen kreeg ik de opmerking dat niet moeilijk genoeg was.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Ik heb het moeilijk gemaakt. Hè?
1: Ah, het is echt wel moeilijk.
0: Oei, oké. Okay. Ja. Geef Sven nog wat moed voor dat.
3: Ja, het is voor de fans. Hè?
1: Okay. Maar we gaan beginnen met de eerste vraag. Die is nog behapbaar, vind ik zelf. Het gaat over het lied dat je net te horen kreeg. Of dat kan toch een tip zijn, want... Sven, hoe heet de girlband van Carmen, Doortje, Bieke en Pascal?
2: De Championettes.
3: Heel goed. Die eerste is al binnen.
0: Ik ben ook nog een championet geweest, sowieso op een trouwfeest.
3: Oh. Wat?
0: Ja. Wij deden altijd zo'n act op een trouwfeest en ik was een van de championets.
3: Soms zeg jij iets uit jouw leven en dan denk ik, wie ben jij?
0: Leuk. Beetje onvoorspelbaar. Ja.
1: Sven, laat u niet afleiden. Hè. Je bent goed bezig. Tweede vraag. Komt-ie.
2: Dankjewel, Sander.
1: Toen Bieke en Markske trouwden, vond Bieke maar geen goed lied voor hun openingsdans. Maar Mark heeft toen besloten om zelf samen met de kampioenen een lied op te nemen. De vraag is, hoe heet dit lied?

0: heet het lied?
1: Ja. Dat is weer zo'n dubbeltje op zijn kant, hè. Ik ga toch gokken. Jij wordt mijn vrouw.
2: Oh, nee.
0: Ja, maar het is een hard edition. Het is de hard edition, jongens.
2: Nou, is vinden dit gewoon het lied?
1: Och, ja.
3: Dat klinkt zoals, ik wist het wel, maar ik was het even kwijt.
2: Ja, ja.
1: Ja, zoiets, ja.
2: Dat is ook de titel van de aflevering.
1: Ik heb die aflevering vorige week nog gezien.
2: Svenneke!
0: Ja,
2: sorry,
0: ja, dit vraagt, het vraagt om een thema FC de Kampioenen.
4: De Medium Edition.
0: Ga ermee aan de slag.
1: Als het vorige keer te gemakkelijk was, zeg ik nu toch wel tegen jullie: jongens, het is veel te moeilijk.
0: Oké, we nemen het mee.
3: Maar je weet wat ze zeggen, Sven.
0: Een slechte hitquiz is een goed tweede deel van je dag.
1: Een goede kleine werkdag.
0: Exact dat ik bedoel. Ja, ja. Straks kan je thuiskomen en gewoon genieten van het goede weer, baden in de zon.
3: Dat is een leuke les.
1: Welke zon, Sander?
3: Duw hem nog dieper in de put. Hij is fan. Goeie.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.

0: gestuurd. Jenny is zo goed, ze rockt elk liedje. Ja, ze heeft een punt wel.
1: Ze heeft een punt, ja. En Tame Impala stond gisteren nog in de AFAS Dome. Zonder Jenny wel, jammer. Ah.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Angèle is trouwens een grote fan van Tame Impala, zag ik. Mm. Ja, ze is in Parijs gaan kijken, ze is ermee op de foto gegaan, was helemaal in de wolken. En het is een goede periode trouwens om een fangirl te zijn. Harry Styles, niet vergeten, start bijna met zijn Together Together Tour. Het derde album van Olivia Rodrigo komt eraan, dat is in juni. En de concertfilm van Billie Eilish is vanaf vandaag te zien in de cinema. Elke reden dat ik vind om daarover te beginnen, pak ik met twee handen. Hè. Hit Me Hard and Soft, The Tour live in 3D. Krijgt goede ratings, zag ik, dat is heel fijn. Om te zien. Want soms heb je zo een beetje een, hoe zeg je dat, een besmeurde
0: mening. Ja, ja,
1: mening als fan. Omdat je eigenlijk gewoon alles leuk vindt wat dit persoon maakt. Maar het is echt, echt, echt leuk. Gefilmd door James Cameron, de regisseur van Titanic, The Terminator, Avatar. En hun samenwerking is zo leuk, zo schattig. Je ziet dat ook in de film terugkeren, de behind the scenes van die film. En het feit dat het in 3D is gefilmd, het lift het echt gewoon naar een nieuw niveau. Het is alsof dat je niet naar een scherm aan het kijken bent, maar echt naar zo een raam eigenlijk, een venster in het concert opnieuw. Sorry.
0: Ja, klinkt echt goed, ja.
1: Het is echt leuk, ja.
0: Ja. Moet je niet nog eens zeggen dat je erbij was op de première?
1: Ik was er misschien wel bij op de première, ja. In Londen met Billie Eilish en James Cameron.
3: Jullie kennen elkaar.
1: Wij zijn besties.
0: Ik wil zeker niet de sfeerspons zijn hier vanmorgen, maar gisteren namiddag, jongens, was er plots dat trieste nieuws over Hans Otte.
1: Ja, ja, ik heb het zien passeren.
0: De televisiepresentator, ik ben er een beetje mee opgegroeid ook, besefte ik bij het nieuws. Zo, ik keek heel graag naar De Blok bijvoorbeeld, vroeger presenteerde die.
1: Ja, het is
0: heel veel programma's,
1: een gezicht dat je wel snel herkent.
0: Ja.
1: Dus inderdaad, als kind, als de tv opstond, dan ik herken zijn gezicht daar zeker van.
0: Ja, en vooral, onlangs was hij nog te zien bij De Verraders, met onze Lotte en Dorian ook, die in datzelfde seizoen meededen. En uiteraard hebben ze het er gisteren ook even over gehad toen hun programma Bloot begon hier op M&M gisteravond.
4: We zijn er het hart van in, om het nog maar met een paar woorden uit te drukken, maar ja, we willen er toch iets van zeggen over het overlijden van Hans Otte.
3: Ja.
4: Goh, wat een afschuwelijk nieuws. En voor ons doet dat heel naar, want we hebben met hem in De Vraters gezeten en ja, we hebben daar echt wel fantastische herinneringen aan.
3: Ja, heel veel mooie herinneringen aan hem ook.
4: Hij was
3: De allerliefste.
4: Oh,
3: heel zorgzaam ook. Ja.
4: Heel zorgzaam, vroeg altijd hoe het met je ging. Was de eerste om te troosten als je tranen had.
3: Ja,
4: wat
3: gedaan.
4: Zeker in dat programma is. En heel grappig. We hebben zo vaak met hem strijk gelegen om de manier waarop hij dingen zei. Hij was ook heel creatief. Was iemand die talent, want dat wordt ook overal geschreven, heel hard ondersteunde. En dat voelde je zelf ook. Mm-hmm. Dat hij nooit complimenten tekort had om aan iemand te geven, om het zo te zeggen.
3: Yeah.
4: Dus Hans Otte, het gaat je goed. Je hebt van dit medium mee iets wonderlijk mooi gemaakt. En we zijn heel blij dat we jou hebben leren kennen in De Vraders.
0: Ja, dat is wat je overal hoort. Dat echt gewoon een lieve, lieve man was die iedereen echt alles gunde. Veel te vroeg overleden, hè, 55.
1: Ja, veel te jong.
0: Doe me toch. Schoon gezegd wel. Wanneer.

0: Thomas Gray en The Rumors.
1: Dit komt er nog aan.
2: Bij Sander, Maureen en Iwan.
0: Ja, bezoek van iemand van het ZSG. Daar wordt deze week in Thuis veel over gepraat. Staat voor het Zorgcentra na seksueel geweld. Ze helpen slachtoffers op een iedere mogelijke manier.
3: Vanavond op VRT1.
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano.
5: Auw.
4: Chronische rugpijn.
6: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
4: Behandelingen zonder resultaat.
7: Het heeft nooit niet geholpen.
8: Nee. Op VRT 1 brengt PAMO de gebrekkige zorg voor rugpatiënten in beeld. Op VRT Canvas strijden weer nieuwe studenten voor de felbegeerde Campus Cup. En op VRT Max vind je het eerste deel van de docu-reeks The Michael Jackson Story. Veel kijkplezier straks.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
13: Ik heb wel al een beetje geproefd.
14: Maar dat was echt maar de helft hoor.
12: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
2: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
15: OCMW's vragen extra geld om te kunnen blijven helpen. De federale regering heeft beslist dus dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en ook bijkomende opdrachten opgelegd. En de druk is te hoog. Dat zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
16: Sinds januari zijn er duizenden mensen extra bij de OCMW's komen aankloppen. Daarbovenop zijn er ook nieuwe regels ingevoerd. En dat maakt dat de druk nu bijzonder hoog is. We willen de mensen die komen aankloppen blijven helpen, maar men moet wel rekening houden met het welzijn van de maatschappelijke werkers zelf ook. Die moeten hun job goed en graag blijven doen.
15: Er zijn dringend meer onthaalouders nodig, want er zijn er de laatste jaren steeds minder. Dat zegt koepelorganisatie FERM. De komende 3 jaar moeten er in de kinderopvang meer dan 11.000 plaatsen bij komen, omdat veel baby's en peuters nu geen opvang vinden. Er wordt wel geïnvesteerd in extra plaatsen, ook bij onthaalouders, maar het is moeilijk om mensen te vinden die de job willen doen. Nochtans is het een mooi beroep, zegt FERM.
17: Je bouwt een unieke band op met die kinderen. Je ziet dan eigenlijk groot worden van baby tot de eerste schooldagen. En dat maakt dat je eigenlijk samen met de ouders de kindjes grootbrengt en de toekomst dan mee vormgeeft. En dat is het unieke aan het werk. Onthaalouders die werken vaak alleen bij hun thuis. Dat is typisch daaraan. Maar onthaalouders staan er zeker niet alleen voor. Er is eigenlijk een heel netwerk opgebouwd om onze onthaalouders te ondersteunen.
15: De VS zal voorlopig geen schepen meer helpen om door de straat van Hormuz te varen. Daar varen veel schepen door die gas en olie vervoeren. Maar sinds de VS en Israël een oorlog zijn gestart tegen Iran eind februari, blokkeert Iran die vaarroute. Amerikaans president Donald Trump had nu zondag gezegd dat de VS schepen zal begeleiden, maar dat stopt nu. Volgens Trump moet er een deal komen met Iran om die belangrijke straat van Hormuz te heropenen. En tot dan blijven de Amerikanen ook de Iraanse havens blokkeren. In Brazilië heeft een tiener 2 schoolmedewerkers doodgeschoten. Dat gebeurde in een school in Rio Branco, een stad in het Amazonegebied. Er raakten ook 2 mensen daarbij gewond. De vermoedelijke dader is een jongen van 13 en ook een leerling van de school. Hij gebruikte het wapen van zijn papa. Zowel de jongen als de vader zijn opgepakt. De overheid heeft daar nu door het geweld alle lessen op de openbare middelbare scholen voor 3 dagen opgeschort. In het voetbal heeft Arsenal zich als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het won gisteravond met 1-0 van Atletico Madrid nadat de heenmatch op 1-1 was geëindigd. Arsenal speelt de finale tegen Bayern München of de titelverdediger Paris Saint-Germain. Hun halve finale wordt vanavond gespeeld. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag wel af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is wel fris vandaag nog altijd bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het opnieuw droger en zonniger en dan halen we zo'n 15 graden.
5: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
18: En het is vertragen op de gebruikelijke plekken, maar toch ook nog extra opletten op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Het gaat ook langzaam naar Brussel op de A12 in Wilrijk door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring is nog wat aanschuiven van Strombeek tot Wemmel door een ongeval op de linkrijstrook. M&M.
0: Berichtje in de app, mama Isaura zou jarig zijn vandaag. Ze wordt 42 en luistert altijd. Dus gelukkige verjaardag.
19: Yay, nog 2 minuten snoezen. Ik skip wel het ontbijt. Zeg, waar zijn mijn oortjes?
20: Zijn die nu weer kwijt?
19: Ging de zon niet schijnen? Ik heb mijn regenjas niet aan.
20: We verwachten wel wat buien, dus voorzichtig op de baan.

0: Straks hebben we het over die afkorting die je thuis kon horen de voorbije dagen. ZSG, dat staat voor Zorgcentra na Seksueel Geweld.
1: En we krijgen ook bezoek van een nieuwe artiest, Sander Blommaert. Want, jawel, ik kan nu al verklappen, Sander, jij gaat Aaron zingen vandaag.
2: Oh boy.

0: Swedish House Mafia en Don't You Worry Child. Ik val in herhaling, denk ik, maar...
1: De M&M Ochtendshow.
0: Het zijn heel spannende soaptijden. Marien, jij zat gisteren nog op de set van Familie.
2: Mm-hmm.
0: Daar is weer wat gebeurd waarvoor ze dan een politieinspecteur nodig hadden.
2: Ja, ik kan een tip geven. Kogelgat.
0: Oef.
2: Heftig, hè?
0: Ja. Ah, nou, Wannes is er ook niet deze week bij Club Goudhaar, want die heeft opnames voor de thuisseizoensfinale. En ja, die belooft wel heftig te worden. Zo heftig dat ik graag even een kleine trigger warning wil meegeven voor het volgend gesprek. We gaan het hebben over seksueel geweld. Dat ligt misschien gevoelig. Als je dat liever niet wil horen, kan je altijd uiteraard terecht bij M&M Hits. Maar we vonden het wel belangrijk om het er even over te hebben. Want deze week is dokter Judith uit Thuis zelf in het ziekenhuis terechtgekomen. Ze werd aangevallen, mogelijk zelfs verkracht. In de aflevering van maandag had ze het daarom over het ZSG.
3: Ze mogen mij echt nog niet verzorgen. Moet eerst naar het ZSG.
0: Ja, we hebben Lieselot Ooms van het ZSG bij ons. Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Zo is het toch, hè?
4: Helemaal juist, ja.
0: Wat doen jullie precies?
4: Wij zijn er voor acuut seksueel geweld, is te zeggen na acuut seksueel geweld. Wat wil zeggen binnen de 7 dagen na feit van het zijn verkrachting of een aantasting van de seksuele integriteit, kunnen slachtoffers bij ons terecht. Heel laagdrempelig en eigenlijk voor verschillende dingen. Wij doen de eerste opvang, dat is een heftige gebeurtenis. Dus ja, het is belangrijk om daar even bij stil te staan, om een luisterend oor te bieden. Daarnaast, als er een bezorgdheid is, medisch bijvoorbeeld, als je bezorgd bent, heb ik een SOA opgelopen, een mogelijk ongewenste zwangerschap, hè, morning after, noodanticonceptie, dat doen wij. Daarnaast ook psychologische opvang uitgebreider, als blijkt dat iemand meer ondersteuning nodig heeft. We zetten heel erg in ook op nazorg. Het is niet omdat iemand bij ons komt voor een aanmelding dat wij zeggen als die terug naar huis gaat, hè, want wij zijn geen hospitaal, om het zo te zeggen. Mensen blijven niet bij ons overnachten. Dan houden wij die nog even vast ook. Wij bellen die nog weken, maanden nadat ze bij ons zijn geweest, om zo even in te checken. Hoe gaat dat met jou? En daarnaast forensisch. Dat is ook een belangrijke taak van ons. Als een slachtoffer zegt van ik wil dat forensisch onderzoek, wat betekent ik wil dat er bewijsmateriaal verzameld wordt in een eventuele samenwerking met de politie. Het is niet omdat iemand vandaag beslist ik wil dat, ik wil een klacht neerleggen, ik ga daarmee naar de politie, dat moet gebeuren. We kunnen op dat moment wel aan sporen onderzoek doen en die veilig bij ons in de diepvries bewaren om dan eventueel op een later tijdstip over te dragen aan de politie.
5: Ja. Hoe gaat dat in zijn werk, zoiets? Wat is zo de eerste stap dat je moet doen, want jullie krijgen waarschijnlijk een telefoontje of een berichtje. Gaan jullie naar die persoon? Komt die persoon naar jullie?
4: Die persoon komt naar ons. Hè. Er zijn in elke Belgische provincie is er een ZSG. We openen in 2026 nog 3 nieuwe ZSG's bij. Dus dat iedereen in de mogelijkheid is om dichtbijzijnd ergens terecht te kunnen. Soms gebeurt dat aan een telefoontje dat iemand zegt, ik heb jullie opgezocht op de website, kan ik komen? Soms staat er ook iemand plots voor de deur. In Antwerpen, want ik werk in het Zorgcentrum van Antwerpen, gebeurt een aanmelding ook regelmatig via de politie. Dat als er iemand op een politiekantoor binnenstapt of er is een tussenkomst van de politie, dat ze onmiddellijk naar het ZSG komen. En dat is ook het goede, want tot voor die ZSG's er waren, kwam je terecht in een ziekenhuis waar artsen, verpleegkundigen niet altijd begaan waren met het thema. En we hebben ook allemaal een opleiding genoten om daarmee aan de slag te gaan. Dat is niet de huis, tuin en keuken verpleegkunde, om het zo te zeggen. Dus het is wel belangrijk dat die opvang goed gebeurt, als in... Een beetje correct, sensitief werken met slachtoffers, wat dat daar gebeurd is.
0: Ik vermoed dat dit nu een deprimerende vraag is, maar hoe druk hebben jullie het?
4: Ja, dat is heel jammer. Het feit dat er 3 moeten bijkomen in het nieuwe jaar is heftig. We hebben in 2024 zo'n kleine 5000 slachtoffers gezien in al die ZSG's samen. In Antwerpen hebben we er vorig jaar 802 mogen opvangen.
0: Mooi. Ja. Heftige cijfers.
5: Ja, goed dat jullie er zijn. Dat laat zien waarom dat jullie nodig zijn. Vorige week lazen we nog in het nieuws dat er in ons land nu een nieuwe techniek is ontwikkeld, waardoor je tot 5 dagen na de feiten een dader zou kunnen identificeren, terwijl dat daarvoor 48 uur was. Dat is voor een keertje hoopvol nieuws. Want ik las ook dat mensen vaak geen aangifte doen of pas heel lang na datum. Hoe komt dat?
4: Ja, daar zit zoveel schaamte en taboe rond. Dat is niet zo gek, hè. Daarom zijn wij ook zo blij dat dat nu aan bod komt in Thuis. Er is nog altijd zoiets van, heb ik dat niet zelf uitgelokt? Hè? Of de raad van een goed bedoelde mama, papa, vriend, vijand die zegt, maar op dat uur, wie loopt er nu ook daar rond? Of, ja, maar waren die niet een beetje te zat en waren die niet een beetje allebei te dronken?
5: Ja, victim blaming. Ja,
4: wij zijn heel erg bezig met dat weg te werken. Met duidelijk aan te geven, jij hebt daar niet om gekozen. gekozen. Als iemand beslist om een serieus stukje zijn frak te drinken, is dat iets anders. Hè? Dat is uw verantwoordelijkheid. Daar heb je misschien zelf voor gekozen. Hè? Mm-hmm. Dat je je Lazarus drinkt, maar niet wat dan mogelijk kan gebeuren. Hè? Niemand heeft gevraagd om ongewenst, ongewild, aangeraakt of aangeraakt.
5: Het begint al gewoon, zodra iemand het gevoel heeft, moet er iemand naar die persoon luisteren.
4: Helemaal waar.
5: Ja. Absoluut. Ja, bij ons nog steeds in de studio, Lieselot Oms van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld. Als je zelf een vraag hebt, laat het gerust weten, want ze blijft nog even bij ons. En je kan trouwens zelf ook altijd contact opnemen met het ZSG via zsg.belgium.be.

0: Sienna Spyro. En Die on this Hill. Zometeen gaan we verder praten over het ZSG.
1: De M&M Ochtendshow.
0: Zorgcentrum na seksueel geweld. Ik heb het leren kennen door thuis, oprecht. Hè? Ik had er nog nooit van gehoord.
2: Ja, het is goed dat het gebeurt, want mensen beginnen ook te sturen in de app. Iemand die anoniem wil blijven vertelt dat hij ja, dat een vriendin heeft, die op haar 14e is aangerand. En ja, nog erger eigenlijk. En dat hij daar elke dag mee moet leven, dat seksualiteit heel moeilijk is voor die persoon. En ja, dat ook gevolgen heeft voor andere personen in die omgeving. En het is misschien goed om te weten dat ook zo'n personen bij jullie terecht kunnen, hè, Lisa?
3: Ja, absoluut. Steunfiguren noemen wij dat. Als iemand zijn mama meebrengt, zijn beste vriendin meebrengt, dan vinden we dat belangrijk om ook daar aandacht aan te geven. En ook zij kunnen van ons de dagen, weken nadien nog een telefoontje verwachten of rekenen op psychologische bijstand. Als
2: ja.
3: Willen.
2: Ja, tof dat je dat zegt. Het is trouwens ook gratis toegankelijk, dus zeker geen angst hebben om die drempel te nemen. Chloe vraagt nog, wat moet je gestudeerd hebben om bij jullie aan de slag te kunnen?
3: Er zijn verpleegkundigen en psychologen bij ons aan de slag. Wij hebben allemaal een basisdiploma verpleegkunde en wij krijgen een opleiding voor we aan de slag gaan in het zorgcentrum om ons thuis te voelen en om adequaat te kunnen werken binnen de forensische verpleegkunde. En dan zijn er ook zeven, bij ons in Antwerpen zijn er zeven fantastische psychologen ook aan de slag. En dan is er een medisch coördinator. Maar mijn diploma verpleegkunde of psychologie, kom je al ver.
2: Voilà, Chloe, hopelijk weet je daarmee genoeg. Ik besef zelf dat ik eigenlijk heel weinig weet over wat er moet gebeuren na seksueel geweld. We zijn er nog totaal niet. Er moet ook nog een mythe daarover overboord. En we praten zo meteen verder met Lieselot.
4: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
7: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
7: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
7: Ah, dat is duidelijk.
6: Ja.
8: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
9: Peugeot. Fever Dream van Alex Warren.

0: staat op 1 in je M&M 50 tegenwoordig. Alex Warren en zijn Fever Dream.
1: De M&M Ochtendshow.
0: We hebben nog steeds Lieselot Ooms op bezoek van het zorgcentrum na seksueel geweld, het ZSG. Het gaat er vaak over deze week in Thuis. Is dat trouwens op jullie vraag dat dat in Thuis aan bod is gekomen? Of?
2: Het is zo, enkele jaren geleden of seizoenen geleden is Britney slachtoffer geworden van een verkrachting. En ik weet dat wij toen, of een aantal collega's, een lezersbrief of een kijkersbrief, of hoe moet ik het noemen, gestuurd hebben naar de VRT om te zeggen van, oh, hey jongens, weten jullie eigenlijk dat er een zorgcentrum naast seksueel geweld is? Want hoe dat Britney dat daar heeft moeten doorstaan, dat is eigenlijk niet representatief.
0: Ja, ja.
2: En enkele maanden geleden kregen wij de vraag van de schrijvers om ons uit te nodigen, samen met de collega's van Sensoa, onder andere, om eens te komen vertellen over wat wij precies doen. En voor ons was het toen niet duidelijk wat gaat er gebeuren, wie. Ja. Maar zij wilden zich heel duidelijk informeren. En zo blijkt, want ze hebben het echt... Ik denk dat de acteurs weinig vrij spel hadden, dat de tekst letterlijk echt geciteerd werd zoals ze hem hebben in moeten studeren. Want het is echt... het vertegenwoordigt echt onze werking.
0: Ja, maar het is goed dat het aan bod komt. Want ja, ik zeg het, ik kende het niet. Ik heb het een beetje leren kennen door gewoon naar Thuis te kijken. Het viel me trouwens op dat dokter Judith, als zij dan op het spoed binnenkwam in Thuis, ze wou haar niet laten helpen voor haar hoofdwonden die ze had opgelopen. Ze wou meteen naar het ZSG gaan voor die sporen te bewaren. Is dat echt zo belangrijk dat je meteen actie onderneemt?
2: Het is belangrijk. Wij spreken dan over sporenbewarend handelen. Bijvoorbeeld de kledij die je aan hebt op het moment van de feiten, die kan je best bewaren in een papieren zak en meebrengen naar ons in zaken DNA-onderzoek. Maar natuurlijk, het medische primeert wel. Als Judith nu een gapende hoofdwonde had gehad, is het wel belangrijk dat daar eerst naar gekeken wordt. Maar we hopen eigenlijk ook zo dat wij hier vandaag nu zijn en dat dat in Thuis aan bod komt, dat ook spoedartsen, verpleegkundigen in ziekenhuizen weten van oké, hier is mogelijk sprake van seksueel geweld. Het is wel belangrijk dat we niet zomaar onze onderzoeken doen, dat we een beetje ons bezinnen voor we daarmee aan de slag gaan. Ja.
3: Absoluut, ja. Ik ben berichtjes aan het lezen ondertussen. Sarah die stuurt, we zijn zo trots als team ZSG Antwerpen dat het thema zoveel aandacht krijgt. Ja, terecht ook. Bij ons, Lieselot Ooms van het Zorgcentrum na Seksueel Geweld, een thema waar ik van de ene verbazing toch wel in de andere val. Want ja, ik dacht ook vaak dat het altijd onbekende daders waren. Maar als ik dan zie dat in 62,1% de dader een bekende is voor het slachtoffer, ja, dat wist ik ook niet. Hoe vaak dat voorkomt in je intieme kring eigenlijk. Remco stelt er ook nog een vraag over. Hoe zit het met mannen? Want meestal denk je direct aan vrouwen bij seksueel geweld.
2: Ja, als ik daar straks sprak over een taboe dat we de wereld moeten uithelpen van heb je het niet een beetje zelf gezocht of was je niet te uitdagend gekleed, dan is het ook heel belangrijk om te zeggen ook mannen worden slachtoffer van seksueel geweld. We zien in onze ZSG's dat 90% die zich aanmelden een vrouw is. En dat is sowieso ondergerapporteerd, dat cijfer. Dat kan niet kloppen. Ook mannen worden echt slachtoffer, kunnen slachtoffer worden van seksueel geweld. Maar we zien dus dat 90% inderdaad een vrouw is. En inderdaad, in 62% van de gevallen is het een bekende dader. Hè. De man uit de bosjes, dat zien wij dus minder in onze dagelijkse realiteit dan in Thuis. Het is goed dat het op die manier gebeurt, maar inderdaad, iemand uit je omgeving.
3: Ja. Ik ken zelf iemand die vele jaren na datum pas ervoor uitgekomen is. En ik wil gewoon even zeggen dat het nooit te laat is om je verhaal te doen. Het is nooit te laat om gehoord te worden. Dus als je twijfelt, doe dat niet. Het is gratis. En het is heel toegankelijk.
0: Het is goed dat we het zien in Thuis. En het is goed dat we er hier vanmorgen over gehad hebben. Lieselot, merci.
2: Heel graag gedaan.
0: Ik ga het nog eens meegeven. Als je zelf nood hebt aan een babbel of je wil ergens terecht kunnen, het ZSG is er dus. ZSG.belgium.be. Of als je nood hebt aan een babbel, dan is er ook altijd teleonthaal voor je op het gratis nummer 100. En 6 of de chat via teleonthaal.be. Merci.

0: Espresso. En Nate Smith, I Like It. In over 8:30, Yannick, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, OCW's vragen extra geld en steun om te kunnen blijven helpen, want de federale regering die heeft eerder beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen nog altijd heel veel mensen naar het OCMW voor een leefloon. De wekenlange staking bij Bpost heeft het bedrijf al 15 miljoen euro gekost. Veel postbodes die staakten nu vooral omdat hun werkuren gaan veranderen. Ze moeten van 's ochtends meer naar later op de dag verschuiven om meer pakjes te kunnen bezorgen. En dan in Brazilië heeft een tiener 2 schoolmedewerkers doodgeschoten. En de vermoedelijke dader is een jongen van 13 en ook een leerling van die school. Hij gebruikte het wapen van zijn vader en ze zijn dan ook alle 2 opgepakt. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Nog even naar Weerman Bram. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Opnieuw zwaar bewolkt weer vandaag met op vele plaatsen regen. In het westen, daar is het droger met stilaan ook opklaringen. Het is fris met maxima van 10 tot 12 graden en een kille noordenwind. Morgen meestal droog, maar nog altijd veel wolken en tot 14 graden. Vrijdag meer zon en tot 19 graden.
0: Zin in vrijdag.
3: Je vertraagt op de normale plaatsen op de weg, maar op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne. Het gaat ook extra langzaam naar Brussel op de A12, 10 minuten in Wilrijk door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel 25 minuten vertragen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op de buitenring van Brussel wat aanschuiven van Strombeek tot Jette, want daar zijn 2 aanrijdingen gebeurd.
0: Ik heb tegenwoordig 2 Rays in mijn leven. Ray uit Temptation Island, die ik eigenlijk niet super goed kan uitstaan. En mijn andere favoriete Ray, de song.
4: M&M. Rate the song.
5: We zitten toch al de hele tijd te zeggen dat de songs van Sabrina, de song van Sabrina en Madonna ons meepakt naar de jaren 80. Super vertrouwd aanvoelt. En wel, ik weet nu ook waarom. Want het idee hebben ze gepikt of geleend bij een 80s hit over het goede leven. Ja, als je deze song hoort, dan voel je dat helemaal in Bring Your Love.
0: Nee.
5: Hoor je het?
0: Toch een beetje.
5: Ja, een beetje. Ja. Je hoort zelfs bijna op de achtergrond. Good life, good life. Enfin, ze zeggen wel eens, beter goed gepikt dan slecht uitgevonden. Maar is dat effectief zo? Dat gaan we samen beslissen. Punten mag jij geven. Die gingen al alle kanten uit en niet altijd de goede richting. Van een 7,5 tot een 5,5. Dus laat je vooral horen in de app van M&M.
4: Rate the song.

0: Mm-hmm. Dat is toch wel leuk hoe dat zal zeggen, hè?
1: Ja. The song.
0: Ja. Ja, maar ik ben wel precies een van de weinigen die er heel enthousiast over is. Hanne die stuurt een 0 op 10, just een drag queen show. Ik snap niet waar dat daar een 0 op 10 aan is. Ik vind dat net heel positief. Sandrino die stuurt een 3 voor mij, een 0 van Shari. Die stuurt, nope, niet de vibe.
2: Allee.
0: Kim die stuurt een 5 op 10. Het is niet mijn ding, maar het is niet zo dat ik het zou skippen. Maar ik vind het dan wel weer leuk, geeft het een 7,5. Burn vindt het een 4 op 10 waard, vindt het saai. Die zegt, heb je het...
3: Zeg het maar.
0: Hebben ze het bewust traag gehouden zodat Madonna nog kan volgen met de danspasjes?
3: Dat is streng, maar we zijn een democratie.
0: Het is eerlijk. Sarah geeft het nog een 6 op 10. Dat leidt niet genoeg af van de kinderliedjes die op de achtergrond staan bij haar. Nee, bij haar, denk ik.
2: Ja, ja. Ja.
0: Als en Katrien geeft het wel nog een 7. Doet mij denken aan Ariana Grande en Yes And.
3: Oh, snap ik.
0: Snap ik ook wel. Maar ja, je hoort het al, hè. Heel denderend zijn de scores niet. En het krijgt geen 5 op 10.
2: Oei.
0: Dat wil zeggen dat hij niet doorgaat. En Brahim speelt straks na 12 uur een nieuwe song die jij opnieuw mag beoordelen. Dat is die keer Self Aware van Temper City. Ja, kun je misschien al kennen van TikTok. En dat is dus voor na 12 uur bij Brahim, maar straks... Binnen een paar minuten al, dan hoor je Sander Gillis en zijn engelengezang.
2: Maar...
0: Ja, een song valt weg en Sander moet het gat op, de juiste, op het juiste tempo vullen tot de song terug invalt. We stoppen de bandenronde dus met deze week de keuze tussen deze songs van Aaron Blommaert. Ja, wil je Sander horen egotrippen of toch liever een zonde horen begaan?
2: Zo hoog.
0: Maak jouw keuze nu in de app van M&M, want dan moet je het straks al weten.
4: Pop-icoon Madison Beer komt naar België.
1: Op 28 mei in de Lotto Arena in Antwerpen.
4: Een show vol emotie en hits die je niet wil missen.
1: Madison Beer live.
4: Tickets en info via livenation.be.
1: Samen met M&M.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan...
7: Abdij.
6: Glimlachten ze terug. En een week later, aan
7: Buil,
6: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan...
7: ULB.
6: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
7: Aan Marie-José.
6: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
8: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Oei, oei, je parkeert er nu onder een boom.
12: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
11: Oh, Pascal, je bent een held.
12: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
12: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.

0: De Imagine Dragons geloven er al in. Jij ook, Sander?
1: Nee.
2: Willen of niet, zometeen zal Sander toch de magische woorden moeten uitspreken. Hit it. Maar je krijgt gelukkig hulp van luisteraar Gael. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Welke song wil jij, wil jij Sander graag eens horen brengen van Aaron Blommaert?
3: Ego-trip.
2: Oeh.
3: Ben ik heel benieuwd.
2: Oké. Okay. Weet je, Gael, trouwens, waarom we Aaron hebben voorgesteld vandaag als song?
3: Ja, want morgen is zijn listening party, dus ik ben heel benieuwd
2: daarnaar
3: en naar zijn nieuw album.
2: Ja, dus absoluut. Ja, volgende week komt dat uit, zijn nieuwe album, maar morgen organiseert Club Kouter effectief al een exclusieve listening party. Je kan er trouwens nog bij zijn, hè. Gewoon even inschrijven via VRT Max. Denk je dat Sander de song gaat hitten, Gael?
3: Ik ben benieuwd. Ik gok op een 70% kans.
2: Okay. Dat is erdoor.
1: Maar dat is meer dan mijn
2: middelbaar. Dat is erdoor. Maar ja,
0: meer dan de rated song.
2: Het moet eigenlijk 100 zijn om het te hitten, natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Hè? Allee, Sander, take it away.
1: Ja, ja, ja. Hey, mag ik op mijn eigen tempo, alstublieft?
0: Ja, als je niet langer dan 5 seconden uw tijd pakt.
2: Kom aan, Sander Blommaert.
1: Oh, ja, maar het is ook zo snel allemaal en zo hoog al die...
2: Ha, we kennen Aaron Blommaert, dus het kan potentieel...
1: Ja, die is waarschijnlijk naar M&M aan het luisteren, want we hebben het hier altijd over zijn listening party, dus dat is extra druk. Bon, hit it.

0: sorry, waarom is niemand hier enthousiast? Dat was het goed, hoor. Wat in de war?
1: Maar er waren zoveel O's. Ik weet niet of je de juiste O gehit hebt. Ik denk niet dat er bonko paste,
0: Sam. Ik denk het wel, hoor.
1: Ik denk het niet, hoor. Kyle, wat denk jij?
2: Ik vind van wel. Ik vind dat jij het heel goed hebt.
1: Ja, jouw voorspelling was goed. Het was 70%.
0: Maar nee, maar het was de boemkop.
1: Nee, ik wil even de VAR.
0: Ja, ik ook. Ik

0: is altijd, jongens. Ik ben altijd even af het tempo en dan opeens terug bonk erop. En ik zat er bonk op en jullie zijn niet enthousiast genoeg naar mijn mening.
1: Woehoe! Ik ben gewoon kaarten, hoor.
0: Ja,
1: maar ik neem deze L en ik geef de win aan jou, Sander.
0: Dank.
1: Het leven met Sander Gillis is een curveball, dat onthoud ik.
0: Maar dank u voor het compliment.

0: Haven en I Run. Ik zou weglopen van een feest waar drie van mijn exen zijn. En ik zeg het, omdat het met gala was.
1: Ja.
0: En Rosalia had daar drie exen rondlopen. Blijkbaar. Ja, ik ben zelf echt niet helemaal mee. Maar Harry Styles dus ook blijkbaar.
1: Ah,
0: nee, drie, nee,
1: ja,
0: niet zozeer exen, maar ja, vriendinnen. Allee, of ja, twee exen en één huid. Ja, je snapt wat ik bedoel. Het
2: was moeilijk.
1: Wie was er allemaal? Dingen? Jenner?
0: Ja,
1: Kendall Jenner?
0: Ja, ja. Olivia Wilde.
1: Olivia Wilde was die daar ook. Heb ik niet zien passeren. En Zoe Kravitz zijn geroomerde verloofde.
0: Ja. Ik geef het maar even mee voor ik Watermelon Sugar mag gedragen.
1: Dank je wel.

0: Dit komt er nog aan.
1: Als je hem op M&M laat staan.
2: Hilde de Paardenmaker. Ja, de actrice die je kan kennen uit series die beginnen met een L. Denk aan Lisa en Louise.
3: Oh,
2: ja. Ja.
3: Vond ik zo leuk vroeger.
2: Ja, ik ook.
4: Maar nu doet hij vooral yoga.
2: Is dat waar?
3: Ja, dat is waar.
2: Nog meer gaan we bijleren, want ze zit erbij bij Club Koutar straks om 4 uur. Want Wannes is nog steeds bezig met de thuisopnames en is er niet bij. Daarom een andere acteur of actrice deze week. Gisteren Vincent Banitsch nog, heel interessant.
3: Ja.
2: Ik moet nog even meegeven, als we het over Club Koutar hebben, dat die listening party van Aaron Blomhart er dus ook aankomt. We hebben het er juist al over gehad. Tickets kan je vinden op het M&M.

0: young. Maak elk.
1: Die was, die ligt hier nog altijd.
0: Momenten, Max.
2: Kende dat? Je hebt een berg kleren die al dagen ligt te roepen om opgeplooid te worden. Alleen al van er naar te kijken zakte moet u in de schoenen. En je weet, als je eraan begint, dan zet je wel even zoet. Op zo'n moment kun je echt wel iets gebruiken dat het wat plezanter maakt.
0: Zoals een aflevering van Thuis op VRT Max bijvoorbeeld. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
4: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Een beter cadeau-idee? Check smartfoto.be. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Heel goedemorgen, het is 9 uur.
0: 14 nieuws.
7: Binnen 10 dagen wil Bpost alle pakjes achterstand wegwerken. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf 15 miljoen euro gekost hebben. Dat is een schatting. Dat komt onder meer door extra kosten die Bpost heeft door de achterstand van brieven en pakjes. Heel wat postbodes staakten wekenlang tegen de verschuiving van de werkuren van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. En Bpost legt uit wat de schade nu inhoudt.
8: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren.
7: In Vlaanderen is de achterstand wel zo goed als volledig weggewerkt. Sinds maandag wordt er ook geen enkel postsorteercentrum nog geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie wel opnieuw samen. OCMW's vragen extra geld om te kunnen blijven helpen. Want de federale regering die heeft eerder beslist dat mensen nog maximaal 2 jaar een werkloosheidsuitkering kunnen krijgen. En daardoor stappen veel mensen nu naar het OCMW voor een leefloon. Tegelijk krijgen de OCMW's nieuwe regels en ook bijkomende opdrachten opgelegd. Ze hebben het dus moeilijk en ze vragen dan ook extra steun en geld, zegt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.
9: Er zijn sinds begin van dit jaar al duizenden mensen bij het OCMW komen extra aankloppen door deze maatregel. Nu, op zich staan wij nog altijd achter deze maatregel, maar we moeten hem natuurlijk goed kunnen uitvoeren. En vandaar dat wij aan de federale minister vragen om geen bijkomende druk op de OCMW's te zetten, geen nieuwe maatregelen in te voeren en ook te zorgen voor een goede financiële compensatie van de OCMW's.
7: De dader van de dodelijke aanrijding eergisteren in Leipzig in Duitsland wordt geplaatst in een psychiatrische instelling. De man, een Duitser van 33, reed met zijn auto aan een hoge snelheid verschillende mensen aan in het centrum van Leipzig en daarbij vielen 2 doden. Mogelijk ging het ook op een man op straat. Tot eind april verbleef de man eigenlijk al in een instelling, maar toen zouden er geen redenen zijn geweest om hem daar te houden. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog. Het is wel fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
6: Dankjewel, Yannick Aerts.
10: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: M&M.
6: En zo, vrienden, vliegen we er samen in met regen of geen. Zometeen met heel veel muziek, vooral Jennifer Lopez.

van M&M stuurt. Hey, wat leuk. Het is alweer woensdag. En dat betekent dat we dichter bij dat weekend komen. Dat is waar. En is het gaan we vieren, vrienden. Vandaag deze woensdag 6 mei met een pak goede muziek zoals je gewoon bent hier. Loco Loco, even zot doen straks met Gordo. Maar eerst throwback naar de 80's met deze parel van Human League.

0: Ik zie je in de app, Nele. Nele van Damme. Is mee aan het genieten vanuit Brugge. Ik word hier zo vrolijk van, stuurt ze. Het zal wel zijn. Hey, maar welk lied doet jou echt volledig wegdromen en meezingen met de radio? Hey, stuur die maar even door in de app van M&M. Titel en artiest is voldoende. Welke song heb jij nodig daar?
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
9: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
8: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.

0: Benson Boone. Stay. Beautiful Things.
1: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
0: Gefeliciteerd, Steffi van Hoven. Het Isegem is jarig vandaag. Geniet van jouw verjaardag. En ze gaat ons doen bewegen op deze met een throwbackje naar Eminem Back to the 90s en Nelly's The Final Edition. Dit is 5. Keep on moving.

Nina Black, Loud, I Don't Know. In de M&M app weet Maarten het wel. Merci stuurt hij voor al die fijne muziek. Dat maakt het werken in de regen toch wat gezelliger. Hey vriend, heel veel succes daar ook aan iedereen die daar door weer en wind aan het werken is. Nu op de scheurende gitaren van Three Doors Down.

0: schuiven we aan tafel bij Niall Horan en zijn dinnerparty. En we gaan ook even naar Amsterdam met Fleming. Maar eerst naar de weg bij ons. 117 kilometer file op dit moment. E314 van Nederland naar Lummen. Daar vertraag je zo'n 25 minuten van Park Midden-Limburg tot Houthalen. Daar is de linkerrijstrook versperd door een ongeval. Naar Antwerpen ook wat files op de E17. Een kwartiertje van voor Kruibeke. E19 zo'n 25 minuten vanaf Sint-Job. E313 een kwartier vanaf Rans. En op de A12 een kwartier van Schelle tot Wilrijk. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je een kwartiertje van Sint-Anna-Linkeroever tot Deurne richting Gent, kwartier van Antwerpen-Noord tot Merksem. Er staat een defecte auto op de linkerrijstrook. Naar Brussel, daar gaat het langzaam. Op de A12, 10 minuten in Wilrijk. Komt door een ongeval. En op de E40 een kwartiertje vanaf Berthem. Op de binnenring rond Brussel, 20 minuten vertraag je er. Van Wemmel tot Vilvoorde. In Brussel zo'n 20 minuten in de file aan de werken in de Wetstraat. En op andere plaatsen nergens meer dan zo'n 10 minuten.
1: Hi. M&M.

0: en M&M.
1: Hoe vaak denk je aan ons?
2: Nooit. En dat is een half jaar geleden.
3: Ik zou ze zeggen, 3 keer in het jaar zeker.
1: En jij? Denk jij ook zo weinig aan je ziekenfonds?
4: Als we ze nodig hebben, ja. Maar anders betaal ik het.
5: Mijn ziekenfonds?
4: Ja.
5: Denk je?
4: Ja.
2: Nooit.
1: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit wel aan jou. LM. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
6: Fantasia Festival.
7: Op zaterdag 11 juli in Hammezogge.
6: Met Omdat Het Kan en Average Rock.
7: Andro Medic, Heel Kleine, Poef, André Hazes, Koen, Mark with a K en Guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
6: Tickets via fantasiafestival.be.
7: Samen met M&M.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
11: Amai, dat wordt vlammen.
10: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
12: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
14: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
13: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
14: Wat zie je die giraf daar?
13: Of Zoo Plankendaal.
14: Oh, zo schattig.
13: Nu bij dag allemaal.
6: M&M, repeat, doen we niet.
7: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde

De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

Anouk. Dat is wel een schijf dit, hè. De 90's niet kapot te krijgen gewoon. En ook Dave is volledig los aan het gaan. Terwijl ook keihard aan het werken zie ik in de app van M&M. Ook Neeltje laat weten, lekker wakker worden met al die schijven. Het zal wel zijn zometeen. Onze meteoor was gisteren nog te gast. In de ochtendshow komt eraan naar deze van A-Lock.

belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

samen met Babette. Meteor, een 1 op een miljoen. In de M&M-app zie ik een bericht van Kilia de Beukeleer, die een deken aan het haken is. Goed bezig. Wat ben jij allemaal aan het uitspoken op deze met regen overgoten woensdagvoormiddag? Ben je benieuwd? Mag het altijd laten weten in de app van M&M met een foto erbij. Is altijd leuk. Walking out

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Goedemorgen, het is 10 uur.
5: 14 uur.
4: Dit is Yannick Aerts.
6: Binnen 10 dagen wil Bpost alle pakjesachterstand wegwerken. De wekenlange staking bij Bpost zou het bedrijf nu al 15 miljoen euro gekost hebben. En dat is nog maar een schatting. Dat komt onder meer door de extra kosten die Bpost heeft, dus door de achterstand van brieven en pakjes. Heel wat postboden staakten wekenlang tegen de verschuiving van hun werkuren van 's ochtends naar later op de dag om meer pakjes te kunnen bezorgen. Bpost legt uit wat de schade inhoudt.
7: Bijvoorbeeld de verloren inkomsten, hè, omdat we natuurlijk minder post en pakjes hebben kunnen betalen. Ook de boetes bijvoorbeeld door tekortkomingen in onze dienstverlening. En ook de bijkomende kosten natuurlijk die we moeten maken om de grote achterstanden momenteel weg te werken. We schatten dat dat toch nog een tiental dagen zal duren.
6: In Vlaanderen is die achterstand wel zo goed als weggewerkt. Sinds maandag wordt ook nog geen enkel postsorteercentrum geblokkeerd. Maar een echt akkoord is er nog altijd niet. Vandaag zitten de vakbonden en de directie opnieuw samen. De verplichte sluiting 's nachts van bars, winkel en bordelen in de Brabantwijk in Schaarbeek lijkt na een maand al resultaten op te leveren. Er zijn minder diefstallen met geweld, minder zwerfvuil en er is ook meer rust op straat. Dat zegt de waarnemend burgemeester van Schaarbeek. Sinds begin deze maand moeten handelszaken tussen 1 en 6 uur 's nachts sluiten en de meeste zaken doen dat ook. Voorlopig lijkt dat dus ook positief te zijn. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en ook de brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben dan ook het moeilijk, vertelt Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Krivits.
8: Als je gaat vissen op zee, dan verbruik je heel veel energie. Dat is niet alleen brandstof, maar ook koelinstallaties, de verlichting, het feit dat je moet leven aan boord. Dat wordt een pak duurder. En we zien dat heel veel vissers hun inkomsten op dit moment heel aanzienlijk zien dalen. En dus voor die vissers die een inkomen met meer dan 1/3 zien dalen, voorzien we tijdelijke ondersteuning.
6: Dit jaar trekt de minister daar maximaal 3 miljoen euro voor uit. De maatregelen komt er nadat de Europese Commissie steun aan vissers had mogelijk gemaakt. Wolken en regen wisselen elkaar vandaag af. Enkel in het westen blijft het meestal droog bij temperaturen tot 14 graden. Morgen wordt het opnieuw droger en zonniger bij 15 graden.
5: M&M.
4: Succes, Stefanie de Vulder. Die is aan het strijken. Moet ook gebeuren, laat ze weten in de app van M&M. Dat zal wel, maar wel met goede muziek van zometeen Calvin Harris en Olivia Rodrigo.
5: M&M.

Blessings. Een blessing met Calvin Harris op Tomorrowland. En ook goed bezig in de app van M&M. Anna, die aan het strijden is voor die deadline van het ontwerp. Succes.

0: uw voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
2: Laat ze zien zijn. Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten...
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Oh, maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
1: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Intussen kijkt Andries in de M&M-app uit naar de zomervakantie op reis. En wel, misschien kijk jij uit naar de zomervakantie voor Pukkelpop van Somber. Die komt met Homewrecker zometeen. En Bazaar en Pommelien thuis, die staan ook voor je klaar. Met Hou Mij Vast. Eerst naar de weg daar op de E314 van Nederland naar Lummen. Daar moet je even voor Genk-Oost opletten voor een defecte auto op de linkerrijstrook. In Brussel staat een kwartiertje in de file aan de werken in de Wetstraat. En op andere plaatsen nog wat kleinere vertragingen.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
7: Gelukzakken?
6: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
7: Ah, chansaars.
6: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
11: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
12: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
11: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
13: MNM. Repeat. Doen we niet.
14: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer...

Born to love ya. Vrienden, zeer benieuwd. Morgen is het alweer donderdag 7 mei. Ben jij dan toevallig jarig? Hey, of misschien weet je iemand of ken je iemand die morgen jarig is op 7 mei. Laat even van je horen in de app van M&M als dat geval is. Want de vrienden van de ochtendshow willen jou heel graag een cadeautje doen. Hey, laat maar weten.

0: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Hoogstraten aardbeien.
3: M&M Live.

ain't worried. In de M&M-app, shout-out naar klas 4TC. Elise laat weten dat ze altijd vanuit de klas meeluisteren. En wel nu, naar Reggie en Laura Tesoro.

Bruno Mars. Locked out of heaven. Intussen berichtje in de app van M&M. Van onze Dominique uit Wevelgem. Eerste keer dat ik die M&M hier heb geïnstalleerd. Kijk vriend, dat is geweldig. Welkom bij de M&M-familie. En geniet nu van Eric Prydz en Piano.

0: 11?
1: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
0: Momenten, Max.
2: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
0: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
2: de max.
3: Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
4: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Een heel goedemorgen. Het is 11 uur.
7: 14 uur.
6: Dit is Yannick Aerts.
8: Het parket wil 2 Joonse mannen vervolgen voor illegale besnijdenissen. Vorig jaar voerde de politie enkele huiszoekingen uit in de Joodse buurt in Antwerpen in een onderzoek naar rituele besnijdenissen. Speurders namen onder meer messen in beslag en lijsten van Joodse kinderen die recent besneed waren. Het parket wil de 2 nu laten vervolgen voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. De zaak moet nog wel voor de raadkamer komen en die moet nu beslissen of er effectief een rechtszaak komt. Vlaamse vissers die veel inkomsten verliezen, die krijgen binnenkort financiële steun. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de energie- en ook de brandstofprijzen sterk gestegen. Veel vissers hebben het dan ook moeilijk verteld, Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Krewits.
9: De Iran-crisis zorgt ervoor dat de kostenstructuur voor onze vissers aan het exploderen is. Vandaar dat we met de Vlaamse regering beslist hebben om toch steun te verlenen en ervoor te zorgen dat onze vissers blijven uitvaren om te zorgen voor verse vis op ons bord. Het moet hier een echt grote inkomstendaling zien met meer dan 1/3.
8: Het gaat dit jaar om maximaal 3 miljoen euro. De Europese Unie betaalt het grootste deel daarvan. De rest komt van Vlaanderen. De Duitse politie heeft vanmorgen huiszoekingen gedaan bij leden van 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om 36 verdachten in heel Duitsland. De organisaties zijn zeer gewelddadig en hebben ook al eerder te maken gekregen met de Duitse veiligheidsdiensten. Ze worden ook beschouwd als terreurorganisaties. Zo wilden ze aanslagen plegen op opvangcentra voor asielzoekers. Er is voorlopig nog geen sprake van arrestaties. Wolken en regen wisselen elkaar nog altijd af en dat zal ook in de loop van de dag nog zo zijn. Enkel in het westen van het land blijft het meestal droog, maar het is wel fris bij temperaturen tot 14 graden. Morgen opnieuw droger en zonniger bij zo'n 15 graden dan.
7: M&M.
6: Hopla, yo, geniet ervan. Gaat genieten van een soep, stuurt hij in de app van M&M. Samen met Olivia Dean en de Chainsmokers gaat dat goed komen daar.
7: M&M.

Thomas de Lange is er ook bij. Dat zie ik in de app van M&M. Of je nu hard aan het werk bent of aan het chillen bent, ik zorg voor de muziek. Straks de big hit van deze week, eerst Chesto, The Business.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Medimarket. Medimarket wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Mannekes! Pompie! Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
2: Oh my god! Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
7: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdwijnt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Wat ziet de giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
11: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
10: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Kai Stak uit Kortrijk begint morgen aan de laatste examenperiode van een opleiding en wil iedereen van de hele klas alleen maar heel veel succes wensen. Wij kunnen dit, zou wel zijn. Met goede muziek nu ook wel. Throwback naar de 90s met Tupac. Dit

Weeknd, Blinding Lights. Zometeen Avicii met Hey Brother. Dikke, dikke, dikke partyschijf. Maar eerst naar de weg en daar valt het allemaal goed mee. Alleen op de E19 van Brussel naar Frankrijk. Er is nog zo'n 20 minuten vertraging tussen Lheureux en Bergen. Komt door een ongeval.

0: zin in een nieuwe keuken?
1: Nu een kookplaat met ingebouwde dampkap en montage cadeau. Grando, Grando,
2: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
5: Amai, dat wordt vlammen.
4: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
6: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
7: Mijn haren omhoog?
6: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
7: Ah ja, dus mijn factuur?
6: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: M&M, repeat, doen we niet.
11: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song op M&M.

0: Is It Any Wonder van Keen. Schrijf.
1: Dag, liefste luisteraars van M&M. Het is Aaron Blommaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blommaert.
0: Ja, it's crazy. Volgende week gaat het echt gebeuren. Dan dropt hij zijn debuutalbum Oorsprong. Doet hij in de depot in Leuven. Maar jij daar, lieve luisteraar en grote fan van Aaron Blommaert... kan dat studioalbum volledig exclusief morgen al ontdekken... samen met Aaron Blommaert. En dat dankzij Club Kautar. Want... Club Kautar trekt naar Leuven en neemt mee Aaron Blommaert, zijn nieuw studioalbum en jij daar. Inschrijven doe je via het M&M-kanaal op VRT Max. Zorg dat je het niet mist, want het gaat een feestje worden. Zometeen ook met DNA.
3: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Heel graag, tot donderdag.

Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur.

One Direction. Best song ever. Zaterdag 27 juni, Life is Life. Nu, hier, Suzanne en Freek, met Halverwege.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano. Vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws. Helemaal helder.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Een heel goede middag, het is 12 uur.
4: 14 uur.
7: Dit is Nicky van Driessen. Waar is onze Nicky? Wij horen onze Nicky nog niet. Even kijken wat hier aan de hand is. Nope. Nee, wij horen jou niet. Nee. Wij horen onze Nicky niet. Nee. Even kijken wat er aan de hand is. Misschien wel muziekje dan?
4: M&M.
7: Intussen even uitzoeken waarom wij onze vriend Nicky niet horen. Komt goed. Maxima Babit komen eraan. Eerst Clean Bandit en Jazz Glynn.
4: M&M.

vrienden, iets over 12 uur. En als het goed is, dan hebben we onze Nicky van Driessen nu met het nieuws. Nee, het is nog altijd niet goed. Dus we gaan even uitzoeken wat er aan de hand is hier.

Maxim. En ik kom hoe dan ook vanavond niet thuis. Hoe dan ook? Hoe dan ook. Hé, hey, het is aan jou. M&M. Rate the song. Ja, jij beslist mee hier bij M&M of een song meer of minder laten horen door er punten op 10 op te geven. Dit keer, ja, het is de moeite. Temper City, Self Aware. Ja, het is een song die plots volledig viraal ging op TikTok. Heel veel mensen dachten van, hé, dat klopt hier niet, dat is hier AI. Maar de band die bestaat dus wel degelijk echt. Ze maken al 5 jaar lang muziek achter de schermen voor onder andere artiesten. De zanger van de band maakt ook al solo muziek sinds 2020. Maar dus dankzij ja, zotte promoties op TikTok. En een hele TikTok-campagne is de boel daar volledig aan het ontploffen. 80 miljoen keer gestreamd al. Maar hoe goed is die song? Voor jou, dat wil ik hier heel graag weten hier bij M&M. Dus mag je door of niet? Punten op 10 en je ongezouten mening heel graag voor deze Self Aware van Temper City. Rate the song.

Alright, then proceeding. M&M. Rate the song. Ja, dat doe je in de app van M&M. Dat blijft er ook maar binnenstromen. Katrien die stuurt... Ja, ik begrijp waarom deze volledig viraal is gegaan. Het zou ook perfect kunnen gedraaid worden in mijn koffiebar. Aha, dat volg ik. Roel die gaat voor de 8 op 10. Is ook wel helemaal fan. Net zoals Jolien die zegt... Wat een leuke vibe. 8 op 10 voor mij. Goeie flow. Blijft daar een beetje hangen. Zegt Stefanie dan wel weer. Die climax, daar wacht ik een beetje op. 6 op 10 krijgt hij toch. 10 op 10. Prachtige stem, zegt Anne. Nog 8, 7, een minder goede reactie. Dat kan ook. Je kan, het kan, nee, niet smaakt. Dat kan, dat mag. Want jij hebt het hier voor het zeggen. Maar als ik alles op een hoop gooi... Ja, overwegend positief hoor. 8 op 10. En dus goed genoeg om door te kunnen gaan hier in Rate the Song. Dankzij jou. Merci ervoor. Vrienden, samen throwbacksken beleven nu. Met een song die echt niet kapot te krijgen is. ABBA. Gimme, gimme, gimme. Nu, hey, geniet.

0: hem voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Dit net viert feest met Like Me.
8: Tijd om te leven.
9: Wij komen
10: tijdens het Hemelvaartweekend naar Plopsaland te pannen.
9: Met een groot optreden, een ontmoeting en de Plopsapparade.
8: Want ik ben Like Me.
9: Vier mee met Like Me in Plopsaland.
8: Tot dan!
9: Van 14 tot en met 17 mei.
7: Meer info op kidnetvoorouders.be en plopsa.com.
11: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: M&M.
13: Wat was het deze week op het internet? Niet dat ik het wou, want normaal

Paulien Thijs, Rob of eronder. Een beetje met de tiramisu van Brent in de app van M&M. Verse tiramisu aan het maken en terwijl aan het genieten van heel veel goede muziek. Die heb ik voor je nog van Katy Perry, de Bausa en TMRV krijg je nu met Leather Jacket. Veel plezier straks met DJ Anke Goerge.

De Bouwse met Magnetic. Een hele goede middag. En op de weg vrij rustig hoor. Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle is het 20 minuten file rijden door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland dan 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En dat is het eigenlijk, vlak.

Misschien was jij gisteren wel in de AFAS Dome. Want Tame Impala die stond daar. Die is momenteel een uitverkochte tour aan het doen doorheen Europa. Gisteren stond Antwerpen dus op het programma. En die AFAS Dome die werd echt omgedoopt tot een rave tent. Was daar met rode lasers, een overload aan confetti-snippers, een uitstekende lichtshow, heb ik allemaal online gelezen. En Dracula, deze, die zat ook in de set, al relatief vroeg. Maar het was wel een amazing sessie daar in heel die AFAS Dome van voor tot achter. Dit is de remix met Jenny Bae.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.

die postte deze week op haar Instagram allemaal korte teasers van een song die er gaat aankomen. I'd love to be in love. Als je op haar link in bio klikt, dan kan je ook al een stukje horen.

echt fantastisch. Heel benieuwd. Wanneer die song gaat uitkomen en hoe die ook volledig gaat klinken. Maar altijd goed als Judith iets uitbrengt en iets maakt. Dit is Lost Frequencies met The Feeling. Een hele goede middag.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

uit Ronsen. Die is pakjes aan het bezorgen. Hij moet 130 adressen doen vandaag en hij heeft er al 70 gedaan. Ja, kijk, dan zit je toch al over de helft. Komt helemaal goed, lieve Jannik. Goed bezig daar. En Matthias uit Deinzen, die is ook goed bezig. Ja, die is momenteel aan het genieten in de werfkeet met een pastasalade en gewoon naar M&M aan het luisteren. Hey, dat wordt beter met zo'n vrolijke song als deze erbij.

0: Your husband is coming.
1: Ze heeft misschien geen husband, Ray, maar wel twee geweldige zussen waar ze de hele wereld mee rondtoert. Ik heb ze gezien in de AFAS-Dome begin februari. Zo goed. Echt, als je ooit de kans krijgt om Ray live eens te zien, moet je zeker en vast eens doen. Nu Benson Boone nog met In The Stars. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de Pro van Profel. Dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
3: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
8: Goedemiddag, het is 1 uur.
9: 14 nieuws.
8: Met Nicky van Driessen.
10: Het parket wil twee Joodse besnijders vervolgen. Twee Joodse mannen zullen door het Antwerpse parket vervolgd worden voor opzettelijke slagen en verwondingen tegen minderjarigen en het onwettig uitvoeren van geneeskunde. Vorig jaar waren er huiszoekingen in de Joodse buurt daar naar rituele besnijdenissen. Speuters namen onder meer messen en lijsten van Joodse kinderen die recent besneden waren mee. De raadkamer zal nu moeten beslissen of er ook een rechtszaak van komt. In Gent zijn 7 mannen veroordeeld omdat ze zonder toestemming naaktbeelden van een vrouw verspreiden. En opvallend is dat die vrouw zelf wordt verdacht van de moord op haar man en in de gevangenis zit op dit moment in afwachting van haar proces. De mannen beweerden dat het om beelden van een anonieme pornoster ging, maar de rechter oordeelde dat het wel degelijk om haar ging. Daarom moeten ze haar elk enkele duizenden euro schadevergoeding betalen. Het cruiseschip waar het Hantavirus op is vastgesteld mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. De president daar weigert dat. Spanje had het eerder wel toegestaan. Het schip zou er over een dag of 3 kunnen arriveren bij Tenerife. 3 passagiers zijn intussen van boord gehaald en onderweg naar Nederland. 2 hebben symptomen van dat virus. De 3e had nauw contact met iemand die symptomen had en er is aan overleden. De overheid in Zuid-Afrika zegt ook op dit moment dat bij 2 patiënten die daar liggen in het ziekenhuis een variant is vastgesteld die bij nauw contact uitzonderlijk van mens op mens kan overgaan. In de straat van Hormuz is een containerschip van een Franse rederij beschoten. Daarbij zijn ook gewonden gevallen. De beschieting gebeurde gisteravond voordat president Donald Trump aankondigde dat hij Project Freedom zou stilzetten. Dat is het project waarbij de VS schepen helpt om door de straat van Hormuz te varen. En dan nog positief nieuws, want in Brussel heeft drugshond Bob er zijn eerste werkdag op zitten. Amper 2 jaar geleden trof de politie de verwaarloosde hond aan in een ondergelopen kelder. De politie ving de Mechelse herder dan op en gaf hem daarna ook een opleiding tot drugshond. Bob leerde om verboden middelen aan te duiden met zijn snuit zonder te blaffen en zal daar nu ook op die manier carrière mee maken bij de politie. Het wordt stilaan droger weer, wel veel wolken tot 15 graden deze namiddag. Morgen lokaal eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt weer met in de namiddag opnieuw buien.
8: M&M. Het is hier met de grote popsterren te doen, zometeen Harry Styles. Eerste vrouw die Pukkelpop gaat platspelen deze zomer, Sarah Larsson.

Harry Styles, want de roddelpers beweert dat ze verloofd zijn. Maar kijk, volgens mij heeft die man het wel te druk om nu te trouwen. Dat gaat volgens mij nog even duren voordat huwelijk er effectief gaat komen. Bon, ik kijk hier naar buiten. Ik word er niet echt vrolijk van. Ik hoop jij ook niet. Maar misschien dat deze umbrella wel

0: succes.
1: Kompie.
2: Ik voel me de max.
1: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
1: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
1: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
1: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle rozeewijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
8: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
8: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
9: Ah, dat is duidelijk.
8: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
14: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
13: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
15: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
13: Doen we wel. Argenta.
16: Zo simpel kan het zijn.
17: Bij IC Paris Excel snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris Excel.
18: Let's see you shine.
19: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
20: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
19: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
20: Oh, zie die giraf daar.
19: Of Zoo Plankendaal.
20: Oh, zo schattig.
19: Nu bij dag allemaal.
21: M&M.

Selena Gomez met Back to You. Eddie uit Schoten die zegt, ja maar Anke, je moet geen regenplaten spelen, hè? Enkel zonnige willen we. Geen probleem Eddie, dat kan gefixt worden met onze eigen huis-DJ, DJ-licious, elke vrijdagavond tussen 10 en 11 hier tijdens M&M Party op M&M. En nu met de nieuwe song uit, met de one and only Milo. En dat katapulteert je meteen terug naar een zorgeloze zomer als kind. Dit is Forever.

Brussel is het nog vertragen op de E429 tussen Tubeke en Halle. 20 minuten na een ongeval dat daar gebeurd is. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland. Een kwartier tussen Linkeroever en Deurne. Richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E313 een kwartier vanaf Massenhoven. En nog in Geraardsbergen is de Wijngaardbrug te

Ed Sheeran die loopt sinds vorige week rond met een broske. Hij zet dan op zijn Instagram: ja, ik heb mijn haren geschoren. Ik wilde dat scheren als teken van een frisse start. Want er zijn een hoop nieuwe dingen in mijn leven op dit moment. En ik vind het geweldig om het zo te houden. Maar ja. Het ziet er best nog wel fresh uit, inderdaad. En jij mag natuurlijk doen wat je wil met je haar, Ed Sheeran. Dit is Bad Habits. En hopelijk misschien ook nieuwe muziek binnenkort.

0: boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: M&M, repeat, doen we niet.
5: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit twee keer dezelfde.

Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Olivia Rodrigo die heeft een nieuwe tour aangekondigd. Helaas is ons land toch weer al overgeslagen. Wel, Amsterdam en Londen staan er op de planning. De tickets die zijn morgen te koop. Maar hou je vast, want online is er al heel wat kritiek omdat de prijzen blijkbaar al extreem hoog zijn. Van 112 tot bijna 300 euro. Dus je bent gewaarschuwd. Het is haar nieuwe.

0: Mine.
1: Dag, liefste luisteraars van M&M, het is Aaron Blomhaart hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blomhaart.
4: De fans van Aaron zitten echt op hete kolen, denk ik. Want volgende week vrijdag dan gaat zijn eerste album uitkomen. Oorsprong heet het, met 6 nieuwe nummers op. Waaronder ook Tranen van Goud. Dat is een nummer waar je ook niet zo heel lang meer op gaat moeten wachten om dat al volledig te horen. Want deze vrijdag komt dat al uit en dat klinkt zo.

0: haar nummer samen met Zoe Livé. Dat is een zangeres uit Nederland. Dus heel benieuwd hoe die song gaat klinken. Maar allee, het goede nieuws is, jij kan die nummers dus al van dat album op voorhand horen. Want we doen dus een exclusieve listening party hier op M&M. Bij Club Kouter kan je dat winnen. Dus moet je je snel inschrijven via het VRT Max kanaal. En dan ga je gewoon samen met Aaron zijn allereerste album ontdekken. Nu donderdag al. Morgen dus, voilà. Dus spannend. Dus als jij erbij wil zijn morgen, dan moet je je nu even inschrijven via VRT Max.
1: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
2: Heel graag. Tot donderdag. Yo.

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle parfums, 10% korting en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl. Dat kan tellen.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Goedemiddag, het is 2:00.
7: 14 uur.
6: Nicky van Driessen.
8: Duizenden varkens sterven bij een brand. In Temse in Oost-Vlaanderen is een grote brand uitgebroken vanmiddag in een varkensstal. Op het moment van de brand waren er ongeveer 3000 varkens in de stal. Zij konden niet meer gered worden. De brandweer heeft de brand intussen onder controle en is ook aan het nablussen. De gemeente vraagt wel door de vele rook om ramen en deuren in de buurt nog dicht te houden. Wat de oorzaak is van de brand is ook nog niet gekend. Door de droogte in april zijn de grondwaterstanden in Vlaanderen verder gedaald. Ondanks de regen van de afgelopen dagen staat het grondwater nu op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag. En dat is ongewoon voor de tijd van het jaar. Structurele maatregelen zijn er nog niet nodig, maar de Vlaamse Milieumaatschappij volgt de situatie wel erg nauw op.
9: Wij hebben een oproep gedaan naar waterloopbeheerders, naar landbouwers ook, om het water zoveel als mogelijk in de grond te laten trekken. En voor burgers ja, zouden wij willen vragen om geen water te verspillen. Dat is een goed idee het hele jaar door. Zowel met grondwater, maar ook met regenwater en met kraanwater. Want Vlaanderen kent een heel lage waterbeschikbaarheid.
8: Het cruiseschip waar het Hantavirus op is vastgesteld mag dan toch niet aanmeren op de Canarische eilanden. 3 passagiers zijn intussen van boord gehaald en onderweg naar Nederland. 2 hebben symptomen van het virus. De 3e had nauw contact met iemand die er vermoedelijk aan is overleden aan boord. De overheid in Zuid-Afrika zegt nu ook dat bij 2 patiënten daar die in het ziekenhuis liggen een variant van het Hantavirus is vastgesteld die bij nauw contact uitzonderlijk van mens op mens kan overgaan. Het Israëlse leger voert opnieuw bombardementen uit in het zuiden en oosten van Libanon. Daarbij zijn al zeker 4 mensen gedood, onder wie de burgemeester van een dorp. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op doelwitten van Hezbollah voor het schenden van het staakt het vuren. Eerder vandaag had het Israëlse leger de inwoners van 12 dorpen al gewaarschuwd om hun woningen te verlaten. Het is stilaan droger weer deze namiddag. Wel nog veel wolken, tot 15 graden. Morgen krijgen we lokaal eerst wat zon, maar daarna weer vaak bewolkt weer met na de middag ook buien.
6: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
7: M&M.
6: Gelukkig komt het zonnetje er toch wat door op de radio met de zonnige Shakira.

Voor iedereen die in een middagdipje zit na het eten. Hopelijk je moves like Jagger even boven gehaald. Maar hey, anders, dan moeten we gewoon even elkaar gezamenlijk daaruit sleuren. Wat denk je daarvan? Dus gooi die M&M-app even open op je telefoon. Stuur me een fotootje door van jouw luisterplek. En dan kunnen we elkaar toch een beetje steunen daarin. Ik zal voor de goede muziek zorgen intussen. Stuur me door in die app.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de gamma zijn!
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
6: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, zijn een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken.
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: Fantasia Festival.
15: Op zaterdag 11 juli in Hammezoggen.
14: Met Omdat Het Kan en Average Rob.
15: Andro Lerix, Lil Kleine, Poef, André Hazes,
14: Koen,
15: Mark Whittaker en guests, Reggie featuring Linda en vele anderen.
14: Tickets via fantasiafestival.be.
15: Samen met M&M. M&M.

zo is het toch een beetje zomer. Met Rihanna. Heerlijk om jou te zien meegenieten van thuis of van op je werk. Zoals Thijs Stak uit Kortrijk, die is thuis in de living, want die begint morgen aan haar allerlaatste examenperiode van de opleiding. En ze is dus nu vol een bak aan het studeren voor die examens. Hey, proficiat, Thak, Thijs. Ja, dat is altijd iets om naar uit te kijken, hè, die allerlaatste examenperiode. Dus ontzettend veel succes. Je gaat dat keigoed doen, dat weten we allemaal. Sophie van Deun die is grote snoeptaarten aan het maken. Ik zie rode kersjes liggen op haar foto. Dat is het beste ever. Dus het gaat een heel lekkere taart worden, Sophie. Dave die is weer volop kamionetjes aan het poetsen. En Devony Willen uit Kluisbergen die stuurt Jaden, de zoon daar, die is voor de eerste keer zelf tiramisu aan het maken. Ja! Dat verdient ook een applausje, uiteraard. Dat gaat ook lekker zijn, hè, zo'n tiramisu. Wel moeilijk, denk ik, om te maken. Je moet zien dat dat niet schift en zo. Maar bon, veel succes. We gaan gewoon even lekker met z'n allen een pauzemomentje nemen en lekker meezingen met Bryan Adams.

zijn Rumours op de weg. Momenteel 121 kilometer file op de Antwerpse ring richting Nederland. 40 minuten vertragen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. In de Kennedy-tunnel is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Richting Gent ook 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Kruijbeke ook 20 minuten. Naar Brussel op de E429 tussen Tubeke en Halle 25 minuten file rijden. Naar Nederland dan op de E314 een kwartier tussen Zolder en Park Midden-Limburg door een ongeval ook. En nog in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect.

less and treat you better. Goed nieuws voor iedereen die houdt van een goede throwback. En vooral goede dance uit de Nillies. Zoals deze track bijvoorbeeld. I can't get no sleep, sleep, sleep, sleep. Ja, uiteraard, hè. Faithless en Insomnia, voor sommigen een heilige song niet aan te komen. Maar Bebe Rexha heeft zich er toch aan gewaagd. En ze heeft die song uit 2002 gewoon in een nieuw jasje gestoken. Dit is haar versie New Religion.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Een beter cadeau-idee? Check smartphoto.be.
7: Voor optimale bescherming tegen de warmte... Of tegen het geluid van regen... Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
8: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens... en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op ikea.be.
10: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici Paris XL.
11: M&M, repeat, doen we niet.
12: Tijdens jouw werkdag hoor je nooit 2 keer dezelfde song.

geleden kwam de biopicfilm uit van Michael Jackson. Michael heet hij. Ja, vooral bestaat hij uit de eerste helft van het leven van Michael Jackson. Vooral toen hij nog met de Jackson 5 samen was. De film eindigt al in 1988. Dus de fans denken dat er ook nog een deel 2 moet aankomen. Die film heeft intussen al 360 miljoen euro opgebracht. Dat is wel heel zot. Dus bon, als je hem eens wilt gaan kijken, zeker wel eens een aanrader. Er is Wooden Temptation en Somebody Like You.

0: Fever Dream van Alex Warren staat op nummer 1 in de M&M 50.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
2: Ons nieuw keuken. Totaal geen stress gehad. Grando heeft echt alles uit onze handen genomen. Wij moesten alleen maar kiezen.
3: Voilà,

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. M&M Live.

0: Mis niets van je favoriete series en de nieuwste topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
1: de max.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Een hele goede middag, het is 3:00.
5: VRT Nieuws.
4: Met Nicky van Driessen.
6: Brussels Airlines moet de brandstofvoorraad goed in de gaten houden. Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken en blijft ook waakzaam. Er is op dit moment wel geen probleem met brandstof voor vliegtuigen. Door het conflict in het Midden-Oosten klinkt het. Brussels Airlines kan wel niet ver vooruit kijken daardoor, ook niet naar de zomervakantie. Maar toch wil topvrouw Dorothea van Boxberg klanten geruststellen.
7: I think actually that customers really can buy their tickets. If we have to cancel a particular flight, we will try to bring them on another flight. And in the worst case, the ticket would be refunded.
6: Ze zegt, mocht er voor een bepaalde vlucht toch een kerosinetekort zijn, dan zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze gewoon hun geld terug. In Temse in Oost-Vlaanderen zijn bij een grote brand in een varkensstal zo'n 3000 varkens om het leven gekomen. Ze konden niet meer op tijd gered worden. De brandweer heeft de brand intussen onder controle en is aan het nablussen. De gemeente vraagt door de vele rook wel om ramen en deuren in de buurt dicht te houden. De oorzaak is nog altijd niet bekend. Na de kurkdroge aprilmaand staat het grondwater in ons land op ruim 6 op de 10 meetplaatsen laag tot zeer laag. Vooral in Oost- en West-Vlaanderen en de Kempen, zelfs met de regen van de afgelopen dagen. Dat is veel meer dan gemiddeld rond deze tijd van het jaar, zegt de Vlaamse Milieumaatschappij.
8: We hebben op heel wat plaatsen lage tot zeer lage grondwaterstanden. Nu, gelukkig heeft het de voorbije dagen behoorlijk wat geregend, waardoor dat grondwater ondertussen opnieuw toch wel gestegen is. Het heeft wel onvoldoende geregend, maar dat geeft toch wel een beetje zuurstof om de komende periode tegemoet te gaan.
6: En de Britse prinses Kate maakt opnieuw alleen een officiële buitenlandse reis na haar kankerbehandeling. Volgende week trekt ze voor 2 dagen naar Italië. Ze bezoekt daar een provincie waar er extra geld is geïnvesteerd in de ontwikkeling van jonge kinderen. Dat is iets waar ze zich al langer voor inzet. De vrouw van de Britse troonopvolger, prins William, kreeg begin 2024 te horen dat ze kanker had. De ziekte is momenteel onder controle dankzij chemotherapieën. Stilaan droger weer overal, wel veel wolken. We halen tot 15 graden. Morgen lokaal eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt weer. Met na de middag ook weer regen.
5: M&M.
4: We hebben zoveel goede songs hier in de playlist. Zometeen mag je meezingen met Bruno Mars. Eerst Taylor Swift, er is Anti-Hero. Goedemiddag.

kan dat gebruiken. Want die stuurt, ik zit met een lumbago thuis, maar de muziek verzacht echt wel de pijn. Ik heb het eens even moeten googelen wat dat nu weer is, zo'n lumbago. Dat is blijkbaar echt hevige pijn van onder in je rug. En ze zit daar echt gewoon mee thuis nu. Oh, ontzettend veel beterschap, lieve Katrien. Hey, wat ben jij aan het doen? Drop het

0: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenksets 1 plus 1 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd
1: voordelig. Knaldi. Zoete promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Smartfoto.be.
3: Hier, mama. Speciaal voor u.
4: Oh, dat had je echt niet moeten.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
3: Oeh, jij wou dat toch? Een gepersonaliseerde geurkaas.
5: Maar nee, schatteke. Een gepersonaliseerde geurkaars van op smartfoto.be.
3: Oei.
6: Voor een origineel cadeau of twee, check smartfoto.be.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Sim.
1: Maar wanneer wordt het gisteren?
0: Toch wel een beetje kerstvibes met zijn song Gisteren, maar niks is minder waar. Want, lieve mensen, Timo Ekspeel uit Maldegem, die zegt het is gebeurd. De zon die is daar aan het schijnen in Maldegem. Vind ik ongelooflijk. Hij is daar buksussen aan het scheren, het zonnetje in de nek en M&M op de headphone. Wauw. Niet gedacht dat de zon ergens nog ging schijnen vandaag. Maar bon. Ik moet zeggen, hier in Brussel is ze wel ver te bespeuren. Helaas, ook Anne Rubens uit Dendermonde die zit binnen. Die heeft net cupcakes gebakken met de kindjes. Ze zien er wel fantastisch uit, dat moet ik wel echt zeggen. Met dat van roze glazuur op, allemaal glittertjes en sprinkles erop. Heerlijk. Ik zou zeggen, als er zo'n paar over zijn, Anne, je mag er altijd een paar opsturen naar Brussel.

de verwachting van haar drie dochters. Haar dochters liever, die van een driedaagse komen uit Knokken met school. Ja, ik hoop vooral dat ze niet te veel file hebben op weg naar huis. Want het wordt daar ook wel drukker en drukker op de weg.

tunnel is een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook richting Gent. Een kwartier ook tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Verder is in Antwerpen-West de middenrijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Naar Antwerpen dan op de E17 vanaf Kruibeke, 45 minuten. Op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, een half uur. Op de E19 vanaf Kleine Bareel, 10 minuten erbij. Op de buitenring rond Brussel dan ook 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. In Brussel, in de Wetstraat, doorwerken een defect voertuig aan het kruispunt met de Kunstlaan. In Gerardsbergen is de Wijngaardbrug nog altijd defect. En voor de rest enkel kleine vertragingen.

0: Dit was een live versie die ze brachten in de M&M ochtendshow. Die volledige versie die kan je trouwens ook checken via VRT Max.
1: M&M.
0: Nu, zaterdag en zondag, dan staan ze trouwens in de Lotto Arena, hè, Bazaar. Als jij gaat, het gaat daar weer een ongelooflijk feestje zijn. Ik heb ze al een paar keer live gezien en het dak gaat daar telkens af. Dus ze gaan waarschijnlijk ook wel nieuwe songs brengen uit hun album Exit. Er is nog Pink.

Mathis uit Izegem, die zegt mijn collega Monique is grote Clouseau van. En dankt je voor dit nummer. Ja, vrolijke muziek, goede meezingers en jouw lieve berichtjes in de app van M&M. Dat maakt elke grijze dag een pak mooier. M&M. Zo bijvoorbeeld, Mirte de Kok uit Wervik. Die zegt, ik ben mijn stagemateriaal aan het klaarmaken om vrijdag op stage te vertrekken voor mijn eerste volledige week over te nemen in de kleuterklas. Hey Mirte, proficiat. Je gaat dat fantastisch doen. Heidi Vissenberg die is leuke geschenkjes aan het maken voor Moederdag in haar bolle winkel in Westmalle. Ik zie daar chocolade, flesjes, bubbels, gesuikerde aardbeien. Het ziet er fantastisch uit, Heidi. Ik zou het zo aan mijn eigen mama geven. Anne Rooms dan weer uit Hanne, die gaat de gezonde kant op. Die heeft net fruitsalade gemaakt. Ja, ook heel lekker. Ik moet zeggen, ik ben ook wel weer de gezonde kant aan het opgaan, want ik ben nog eens proberen beginnen met lopen. Een paar maanden geleden was zo de eerste poging, maar dan ging ik op vakantie en ja, je kent dat, dat verwatert zo'n beetje. Maar nu heeft mijn lief dus een schema opgemaakt om 3 keer in de week te gaan lopen op een lage hartslag wel, dus ik mag dan niet boven de 160 gaan. Dus in mijn beleving loop ik bijna achteruit. Maar kijk, ik hoop dat ik het nu beter kan volhouden. Dus zometeen na het werk hier, loopschoenen aan en gaan. M&M. En om mij al een beetje mentaal voor te bereiden en jou misschien ook, deze I Run van Haven.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.

dames die moeten hele week opnames doen voor de seizoensfinale van Thuis. Dus krijgt Kouter de hele week een leuk gezelschap van mensen die in soaps meespelen. Zometeen de vrouw die volgens mij al in alle soaps heeft meegespeeld. Mijn favoriet van haar had als intro-tune deze. Ja, misschien weet je al over welke soap ik het heb. Het was Louis Louise van een hele tijd geleden. Dus bon, zometeen, je gaat er wel eens over horen. Ik was er al sinds enorme grote fan van. Dus zometeen hoor je ze hier op de radio in Club Kouter.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen.
1: Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
6: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
5: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
6: Waar zie je de giraf daar?
5: Of Zoo Plankendaal.
6: Oh, zo schattig.
5: Nu bij Dag Allemaal. Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Goedemiddag, het is 4 uur.
9: 14 nieuws.
8: En hier is Nicky van Driessen.
10: Er is een groot datalek bij hogescholen en universiteiten. Namen van studenten en medewerkers, persoonlijke e-mailadressen, studentennummers en zelfs privéberichten zijn gelekt bij zeker 3 hogescholen en universiteiten in ons land. Bij ons zijn al zeker de VUB, Erasmus Hogeschool Brussel en Artevelde Hogeschool in Gent getroffen. Dat komt omdat de onderwijssoftware die ze gebruiken gehackt is en dat is een van de meest gebruikte leerplatformen ter wereld, met miljoenen studenten en duizenden scholen op aangesloten. Hoeveel data precies gehackt is wereldwijd of in ons land is niet bekendgemaakt. Meer dan 22.000 kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel deden mee aan de leesjury. Dat is meer dan 3.000 extra tegenover vorig jaar en dubbel zoveel als 5 jaar geleden. De leesjury is een netwerk van leesclubs voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar, vaak op school of in de bibliotheek. Onder begeleiding van een volwassene lezen ze dan elk jaar een selectie boeken, ze bespreken die samen en kiezen daarna zelf hun favorieten. Intussen zijn er bijna 500 van die leesclubs actief in Vlaanderen en Brussel. Brussels Airlines is maar verzekerd van kerosineleveringen voor de komende 4 tot 6 weken en blijft extra waakzaam. Er is op dit moment wel nog geen probleem met brandstof voor vliegtuigen door het conflict in het Midden-Oosten, klinkt het. Maar de luchtvaartmaatschappij kan wel niet ver vooruit kijken, ook niet naar de zomervakantie. Mocht er voor een bepaalde vlucht toch een tekort zijn, dan zullen mensen een andere vlucht kunnen nemen of krijgen ze hun geld terug. En een aantal chirurgen in Vlaanderen voert onnodig rugoperaties uit om er geld aan te verdienen. Dat blijkt uit een onderzoek van Pano. Verschillende patiënten getuigen hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Dat is crimineel, zegt pijnspecialist Bart Mordion van het UZ Leuven.
11: Ik zie hier regelmatig patiënten die heel verwonderd staan wanneer ik hun vraag zich even te ontkleden voor een grondig lichamelijk onderzoek. En ze met de opmerking maken, ja maar, u bent de eerste die mij dit vraagt. En daar word ik boos van. Het is echt crimineel om een patiënt een ingreep aan te bieden zonder een volledige analyse.
10: De volledige reportage is vanavond te zien op VRT 1 en VRT Max rond 20 voor 9 Pano. Het is droger weer op dit moment, wel veel wolken, tot 15 graden halen we. Morgen lokaal eerst opklaringen, daarna vaak bewolkt weer met in de namiddag buien. Vrijdag blijft het droog en zachter ook tot 19 graden.
8: Mona, hoe staat het op de weg vandaag?
12: Op de Antwerpse ring naar Nederland verlies je nu een half uur. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een half uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen op de linkerrijstrook. Maak daar zeker een reddingstrook. Richting Stabroek nog 10 minuten aanschuiven. Dat is van de Beveren tot in de Thijsmans-tunnel. En door die drukte ook lang aanschuiven richting Antwerpen. 15 minuten vanaf Kruijbeke, 20 vanaf Melzelen, 25 vanaf Antwerpen-Haven en 15 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel op de buitenring verlies je 15 minuten tussen Sint-Steven-Swoluwe en Vilvoorde. Door een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik links afgesloten. En in Gerardsbergen is de Wijngaardbrug defect. M&M.
2: Cautarella Louche.
8: Ook vandaag is het zonder wandelslag wat te doen, maar ik krijg wel bezoek van de queen van de dagelijkse Vlaamse fictie.

0: Welkom bij het nieuwe Club Koutaar. De show klinkt deze week een beetje anders, want Wannes Lacroix die moet heel de week draaien voor thuis. Ze zijn de seizoensfinale aan het draaien. Maar we weten allemaal dat Wannes Lacroix al eens graag eens wat extra informatie geeft. Dus daarom geeft hij elke dag een update van wat ze daar precies aan het doen zijn. Allee, of misschien niet heel precies, maar hij heeft toch een boodschap voor ons.
1: Ja, Koutaar. Dus het was vandaag met juichen en huilen tegelijkertijd. Dat wil dus twee dingen zeggen. Ofwel heb ik verdriet, ofwel heb ik iets te vieren. Wat zal het zijn? Robin wordt bijvoorbeeld aan zijn lot overgelaten. Oeh, lala.
0: Ja, het wordt nog heel spannend, maar omdat Wannes er niet is, heb ik elke dag wel een nieuwe sidekick geregeld die ook iets met dagelijkse fictiereeksen te maken heeft. En vandaag is het de queen van de dagelijkse fictiereeksen. Dag, Hilde de Waardemaker.
2: Wat een titel. Zoveel eer, dat kan ik niet aan met, zo met mijn handjes.
0: Maar het is wel echt zo, uw naam is ja, al een week hier wat aan het circuleren en iedereen zo, Hilde komt langs, Hilde, dat is echt. Ja, ik kreeg net nog een brief van een vriendin, is dat nu Hilde die bij u in de studio staat?
2: Echt?
0: Die is opnieuw aan het kijken naar Louise, dus die zit weer helemaal mee in de vibe.
2: Het is toch ongelooflijk hoe fel dat dan nog, allee, dat is al zo lang geleden, hoe dat dan nog leeft bij mensen. Ja, mensen kijken dat opnieuw nu, hè?
0: Ja, tuurlijk, ja. Maar dat is toch wel cool, denk ik, om te weten dat je daar deel van was. Hoe gaat het nu eigenlijk met jou?
2: Zeer goed. Eigenlijk beter dan ooit.
0: Dat is mooi. Dat is goed om te weten. We hebben het gisteren toevallig nog over jou gehad, hier op de radio. Maar daar kom ik straks op terug. Maar het is niks erg hoor. Iets moois, iets goeds.

0: Angel Face, Oscar and the Wolf.
1: Wat was dat?
0: Spelen ze meteen, wat was dat, de quiz waardoor je weer op de hoogte bent van wat er vandaag allemaal gebeurd is in de wereld. Hilde, ben jij iemand die het nieuws zowat in de gaten houdt?
2: Zowat heel van ver.
0: Ja. Maar het handige is, soms moet je niet altijd alles gezien hebben van het nieuws om onze quiz mee te kunnen spelen.
2: Maar ik ga niet meespelen.
0: Jij moet niet meespelen. Okay, maar de mensen die wel mee willen spelen, die mogen wat was dat sturen in de app van M&M. Ons weekrecord staat op dit moment op 6 juiste antwoorden. Dat betekent dat jij zo meteen minstens 7 juiste antwoorden moet kunnen geven. Maar dat gaat lukken, dat gaat lukken. En ik geef je ook heel graag een tip mee en die gaat als volgt vandaag. Als je graag meespeelt, dan stuur je wat was dat in de app van M&M.
3: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd.
6: Maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Medi-market. Medi-market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijs. Keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
10: wegwijzer.
9: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: van Natasha Bedingfield. Ja, het is tijd om te quizzen natuurlijk.
1: Wat was dat?
0: Spelen Wat was dat? De quiz waarmee je weer mee bent met alles wat er gebeurd is in de wereld vandaag. We hebben nog altijd iemand die in het begin van deze week 6 juiste antwoorden heeft gegeven. Dat betekent, Alix, dat jij er wel minstens 7 juiste gaat moeten geven.
2: Oei, ik ga mijn best doen.
0: Dat gaat sowieso wel lukken. Heb je de actualiteit een beetje gevolgd vandaag?
2: Een beetje tussendoor. Ik heb mijn best wel gedaan.
0: En wat is je zowat opgevallen?
2: Ik heb denk ik vernomen dat de walvis Timmy overleden is. En dan ja, nog een paar kleine zaken over de proteïneproducten in de Aldi.
0: Ah, dat heb ik zelfs gemist, denk ik. Hilde denkt ook, dit is allemaal compleet Chinees voor mij. Geen idee. Maar goed, Alex, dan heb je denk ik het nieuws beter gevolgd dan je dacht dat het ging zijn. Je speelt ze meteen dus mee. Je krijgt 45 seconden de tijd om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. Weet je een vraag niet, dan zeg je gewoon pas. En dan hopen we dat jij aan 7 juiste antwoorden kan geraken. Is dat duidelijk voor jou, Alex?
2: Yes.
0: Dan gaan we er zo meteen aan beginnen en jouw tijd begint te lopen van zodra ik de eerste vraag heb gesteld. Hier gaan we. Het Kardinaal Mercier College in Eigenbrakel is het decor van de nieuwe videoclip van rapper Young Lean, maar ze zijn niet blij met het gewelddadige eindresultaat. Maar welke zangeres schommelde ooit in een videoclip aan een gigantische metalen discobal aan haar onderbroek?
2: Miley Cyrus.
0: Yes. Déjà vu. Belgian cat Julie van Loo wordt aan de kant geschoven door haar ploeg. Welke sport met een oranje bal bespeelt Julie?
2: Basketbal.
0: Na een kurkdroge aprilmaand valt er de komende weken veel regen. Dat is goed nieuws, want het grondwaterpeil staat zeer laag. Noem eens een kleur uit de regenboog.
2: Rood.
0: De Vlaamse overheid is aan het onderzoeken of zelfrijdende Tesla's binnenkort op onze wegen mogen rijden. Wie is de grote baas van Tesla?
2: Elon Musk.
0: Cowgirl Ilona Berks uit Westerlo mag als eerste Belgische haar rodeokunsten gaan demonstreren in Texas. Geef ons eens je luidste yeeha.
2: Yeeha.
0: Dat vond ik ook goed. Op 12 mei worden alle vluchten van en naar Charleroi geschrapt door de nationale staking. Noem een buurland van Spanje.
2: Frankrijk.
0: Dat is juist. Dat ging vlotjes, Alex.
2: Oké, top.
0: Het waren wel... Ja, helaas, 6 juiste antwoorden. Dat is een exequo met wat we maandag hebben gehad. Dus je staat helaas wel niet bovenaan onze ranking. Het spijt me daarvoor.
2: Ah, spijtig.
0: Maar je kan altijd nog eens opnieuw meespelen. Geniet nog van de avond en merci om mee te spelen. Bye bye.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Tattoo van Loreen. Mona, is het even dramatisch als de voorbije dagen?
1: Ja, het begint eigenlijk toch wel. Want op de Antwerpse ring naar Gent sta je nu bijvoorbeeld 1 uur in de file. Dat is tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een ongeval met een vrachtwagen links. Maak daar dus zeker een reddingstrook. Ook richting Nederland 3 kwartier bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Staanbroek 15 minuten van de Beveren tot de Dijsmans-tunnel. Richting Antwerpen 15 minuten aanschuiven vanaf Kruijbeke. 25 minuten vanaf Melkselen en vanaf Antwerpen-Haven. En 10 vanaf Kleine Bareel. Rond Brussel valt het beter mee. 20 minuten aanschuiven op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 15 minuten filegolven tussen Dilbeek en Machelen. En dan hebben we nog een ongeval op de A19 van Kortrijk naar Ieper bij Wervik. Links is daar afgesloten en je verliest er 15 minuten. Kautar El Alou.

0: So Much Beauty van Lost Frequencies. Zeg Hilde, ik heb het daarnet al gezegd, maar we hebben het hier gisteren eigenlijk stiekem, allee, of misschien niet heel stiekem, want het was wel op de radio, hebben we het ook al over jou gehad. Mm-hmm. Ja, ik vertel je zo meteen hoe dat precies gebeurd is.
1: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dan zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit, hè, aan de ULB.
2: Allee, tot straks, hè, mama.
1: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
3: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
5: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Cheap Thrills van Sia. M&M. Wannes, die is er heel de week niet, want hij moet draaien voor thuis. Ze zijn de seizoensfinale aan het opnemen deze week. Maar daarom heb ik hier elke dag iemand anders bij me zitten. En vandaag is dat Hilde de Waardemaker. Een beetje de... Ja, ik ga het nu verkorten naar de soap queen. Maar ja, het is wel meer dan soaps waar jij in gespeeld hebt, hè? Toch?
1: Ik heb een beetje van alles gedaan. Seizoensfinale thuis trouwens ook ooit. Maar ik hoop...
0: Echt?
1: Wannes, ja, Wannes zit minder warme oorden in Australië.
0: In Australië? Nou, ah, jij zat toen in Australië.
1: Nee, we draaiden de seizoensfinale van thuis in Australië.
0: Toen was er nog een budget om dat te doen.
1: Ik zat daar als flying doctor werkelijk waar in Australië voor thuis te draaien.
0: Ik wist helemaal niet dat jij ook in thuis had meegespeeld.
1: Voilà, kijk, dan weet je dat nu. Kijk. Er zijn zoveel dingen dat jij niet weet.
0: Maar je hebt in heel veel dingen gespeeld. Ik heb er zelfs een mini-compilatietje van gemaakt.
2: Charlotte, stop! Ik ben het! Ik ben Louis! Er is iets gebeurd!
3: Wereld,
2: is dat
3: jij dan? Nee, schat. Ik kan niet beginnen bluiten. Je weet dat ik er niet tegen kan.
2: Maar ik ben zo blij dat ik je hoor.
3: Dan ga ik het.
2: Nee.
4: Popje, dat is heel lief dat je dat wilt doen, maar zeg jij zeker?
5: Dit is mijn mama. Zij is de liefste van de wereld. Haar kan ik niks weigeren.
0: Herkende je ze allemaal?
1: Ja, zeker wel. Wacht, dat was Louis-Louise, dat was familie en dat was Lisa.
0: Ja, goed hè. Ja, het gekke is, ik dacht van, oh, we gaan niet zoeken naar verschillende fragmenten. En dan zeiden ze, ja, maar dat is dezelfde stem altijd. We gaan niet herkennen van welke reeks dat is. Maar het is toch wel opvallend hoe makkelijk je het eruit haalt, hè.
1: Ja. Oh, wauw, dat is wel tof om te horen. Ik word daar een beetje emotioneel van.
0: Ja, dat was niet per se mijn bedoeling om hier tranen te zien, Hilde. Maar... ja, ik zei het gisteren al. Gisteren hebben we het over jou gehad. Want Vincent Banic, die zat hier. En hij vertelde over hoe hij zijn vrouw Bab Bulens heeft leren kennen. Dat is op de set van Familie gebeurd. En jij zat daar blijkbaar toch ook voor iets tussen.
6: Ja, wij zijn echt eerst heel goede vrienden geworden. Hilde de Baardmaker, die heeft ons gecoacht toen. Mm-hmm. En die zei, om het realistisch te laten lijken, probeert veel van elkaar te weten te komen en begint te carpoolen naar het werk. En zo kunnen we onderweg praten en leren elkaar op een snel tempo goed kennen.
0: Herinner je je dat nog?
1: Ja, het is hier goed. Trouwens, ik ben daar heel trots op. Goeie match. Ah, dat zijn zo'n twee schatten en die zijn nog altijd samen en getrouwd en zo lief voor elkaar.
0: Ja.
1: Dus ja, ik I love it. Maar dat was een zaligheid om mee te werken. Ik heb die gecoacht om... Ja, die moesten ineens koppel spelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar die moesten zo gezegd al wel een tijdje samen zijn en echt goed klikken. Maar oh, ja, dat is wel onwennig soms. En dan af en toe roepen ze mij van... Ik ben dan precies de... oude tanteke die dat kan of zo, als coach.
0: Ja.
1: Van, wat moet ze doen? Ik dacht, ja, weet je, moet gewoon een beetje die schaamte voorbij. Hè. Je moet echt gewoon echt elkaar in de ogen kijken en echt voelen van, oké, hoe is het met u? Hoe zit jij erbij vandaag? Niet alleen als fictief partner, maar gewoon als mens.
0: Ja.
1: Leer elkaar kennen, voelt hoe dat is met elkaar. En die hebben dat keigoed.
0: Ja, die hebben dat wel heel serieus genomen, dat kunnen we wel zeggen. Maar had je toen al door van, hier zou misschien wel iets kunnen bloeien tussen die twee?
1: Hallo, dat was een match made in heaven.
0: Toch? Want Vincent vertelde zelf wel van, ja, we hebben dat echt 3 jaar geheim gehouden op set, maar volgens mij had iedereen dat gewoon door, toch?
1: Iedereen had dat door. Sorry. Geheim. Hallo. Dat was zo obvious, dat straalde daar gewoon vanaf.
0: Ja, ik had dat ook niet altijd wegsteken natuurlijk, en verliefdheid. Dat is toch ook jouw langste rol geweest, hè, in Familie?
1: Ja, ik denk dat ik ging dan een keer een jaar doen. Ik denk dat ik daar 4 jaar ben blijven plakken.
0: Ja, en herinner je je daar nog zo de zotte momenten, de zotte seizoensfinales van, gezien we nu toch over Wannes zijn seizoensfinale bezig zijn?
1: Oh, ik vond dat eigenlijk heel... Wij zaten met dat familietje van Lisbeth, Benny en Jasmijntje, ik ben nu Stefanie, en wij zaten echt op zo'n eilandje apart. Ik vond dat eigenlijk heel cozy.
0: Mm-hmm.
1: We hadden een heel goede, zo, de goede vibe daar. Ik vond dat heel gezellig.
0: Ja.
1: Grote, rare dingen zijn er eigenlijk nooit echt gebeurd. We lagen heel veel in de zetel, zo gezegd, naar tv te kijken.
0: Ja, maar... Maar Familie, dat is toch een beetje zoals thuis. Mensen die ontvoerd worden. Allee, ik bedoel... Is die personage nooit door dramatische dingen moeten gaan?
1: Ik moet wel zeggen, ik heb zelf ook gevraagd aan de makers van, ik wil een uitzondering zijn. Ik heb geen zin om...
0: Ik wil gewoon normaal zijn.
1: Ja, ik wil dat het goed gaat een keer.
0: Ja, ja.
1: Mag het? Ook een keer gewoon leuk zijn en een goede relatie hebben? Mogen die nou blij zijn? Geen ruzie maken en heel de tijd liggen zagen tegen elkaar. Dus ze hebben dat wel gedaan. En ik heb die teksten ook echt heel consequent aangepast. Van Lisbeth, ga een positieve zijn.
7: Ah, goed. Ja. Goed wel.
1: Niet te veel zitten... Nee. Die ziet haar event graag. En die is er voor haar kinderen. En heeft zo verbindende communicatie.
7: Die mensen moeten er ook zijn in het leven.
1: Ja, hallo,
7: hè? Het is niet enkel drama, hè.
1: Tonen.
7: Toch, ja. Zeg, ja, want je bent er op een gegeven moment uitgegaan in de reeks. Je leeft wel nog, hè. Allee,
1: ja, ik
7: in
1: leef.
7: De fictieve Allee. Wereld daar.
1: Ja, het is echt een beetje aan het leven.
7: Zou je... Stel dat je het zouden vragen om terug te komen. Zou je het willen doen?
1: Goh, ik ben nu echt wel al een tijdje gestopt.
7: Mm-hmm.
1: En niet alleen mijn familie, maar gewoon mijn acteren. Hè.
7: Ja, ja.
1: En ik doe vele leukere dingen nog. Nog leukere dingen.
7: Ja.
1: Maar het... Ze hebben het mij wel een keer gevraagd. Ik ben één keer teruggegaan, zo een jaar of twee jaar na die vier jaar.
7: Mm-hmm.
1: En dan hebben ze mij nogal gevraagd. En nu onlangs nog een keer. Maar ik heb altijd gezegd van, je moet met een heel goed idee afkomen.
7: Ah ja.
1: Je moet mij overtuigen. En tot nu toe heb ik zoiets van, hey.
7: Ik vind dat wel een goede uitdaging voor de scenaristen. Om daar eens goed over na te denken.
1: Ja, als je het leuker maakt dan wat ik nu doe, dan kom ik misschien wel.
7: Voilà, bij deze hebben we dat de wereld ingestuurd. Voilà. Zeg, zo meteen gaan we het nog even hebben over jouw setgeheimpje. Want iedereen heeft er al zo eentje meegebracht deze week. Maar dat is voor straks.

0: Er zijn heel wat mensen die toch wel blij zijn met jouw komst in de show vandaag. Hilde, komt een berichtje binnen van Kim van Landschoot. Die zegt, jee, Hilde, wat een topdame.
1: Ja. Dank je, Kim.
0: En er komt ook een berichtje binnen van Kenza, die helemaal zot wordt in de app van M&M. Zegt, mijn Louise hart kan dit niet aan.
1: Oh.
0: Ben er niet goed van. Dus kijk, mensen vinden jou nog steeds even fantastisch. Ja, Wannes, die is er heel de week niet, want die is aan het draaien voor de seizoensfinale van Thuis. Daarom heb ik hier andere mensen die ooit al eens met dagelijkse ficties en soaps en zo hebben gemaakt. Dat is heel duidelijk, Hilde, dat jij daaraan hebt meegewerkt.
1: Ja, en kom graag een keer in uw clubje, hè.
0: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Je bent altijd welkom. Nu, van al die reeksen, zo Louis Louise, familie, er zijn er nog een heleboel andere. Welke vond je zelf het leukste om in te spelen?
1: Dat is altijd een moeilijke, hè. Kiezen is verliezen, hè.
0: Ja.
1: Maar ik vond het lolligste voor mij, waar ik de beste herinneringen aan heb, is wel Louis Louise, denk ik.
0: Ja?
1: Ja, daar werk ik heel vrolijk van. En wat heel graag gedaan.
0: Aan wat lag dat dan?
1: Ik denk omdat dat zodanig van de pot gerukt was. Dat idee alleen al om gewoon een man te zijn in een vrouwenlichaam.
0: Ja.
1: De uitdaging om dat te spelen ook. En het tempo, bedoel, telenovelles nog een keer sneller draaien dan gewoon een soap. En dat tempo lag mij wel. Allee, gewoon, ik had geen tijd om na te denken. Gewoon blijven gaan en een hyperfocus pakken en full-on in die flow gaan. En, mm-hmm. Ja, dat is, ik vond dat leuk.
0: Maar hoe snel zit dat tempo dan? Is dat echt met kledingwissels terwijl je aan het lopen bent? Of zit,
1: ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
1: Weet je, als je het vergelijkt met cinema, film, die draaien pakt weg 2 minuten goed materiaal op 1 dag. En voor een telenovelle is dat denk ik 25 minuten.
0: Amai.
1: Dus dat is veel meer. Dus je moet echt veel meer scènes draaien op een dag.
0: Ja.
1: En bij telenovelle hadden dan ook nog een keer 2 studio's tegelijk die aan het draaien waren. En als hoofdpersonage moeten in die 2 studio's zijn op een dag. Dus je crost van de ene studio naar de andere en letterlijk ondertussen een ander kleedje andere hakken, schoenen en blijven gaan. Dus ik vond dat wel tof, want een dag was zo gepasseerd en dat waren lange dagen. Maar die waren zo om.
0: Maar toch ook wel heftig, denk ik. Op het einde van de dag denk je toch, wat heb ik vandaag allemaal gedaan?
1: Zot. Dat was zo zot. Maar ik vond het heel leuk. Ik vond het echt heel leuk dat je zit in een drive. Hè. Je zit in die adrenaline en ik kan dat wel hebben. Zo'n beetje die energieflow, ik heb dat nodig. Want op een filmset, zo'n echte film, cinema, zit je zo vaak met de vingers te draaien en toen werk ik zot van.
0: Mm-hmm.
1: Dan verveel je dood. Zit te scrollen.
0: En dan is je focus misschien ook wel een beetje weg.
1: Ja.
0: Je zei het zelf, want het was een grote uitdaging om een man in een vrouwenlichaam te spelen. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe begin je daar zelfs aan?
1: Ik heb eigenlijk gewoon de Axel. Ik heb aan Axel gezegd, kom jong, weet je wat dat jij doet? Jij gaat gewoon hier op de set, in een decor, zo mijn loft zogezegd, van Louis Louise. Kom niet een keer gewoon alles doen wat jij doet. Gewoon binnenkomen, je sleutels wegleggen, iets pakken uit de frigo en je zetten in je zetel, alles.
0: Ja.
1: En ik heb die echt gekopieerd, er echt achteraan gelopen. Zo, helemaal gekopieerd. En het beste van alles, ik heb me daar zo hard mee geamuseerd dat je zo alles wat dat mannen doen, allee, toch Axel in dit geval,
0: mm-hmm.
1: Ik vond dat zo leuk, want dat was zo super nonchalant. Het was echt zo gsm weggooien zonder daarnaar te kijken.
0: Ah ja, ja.
1: Hele max. Ik vond dat zo leuk. Ik heb dat zo hard uitvergroot. En ik heb me daar heel goed mee geamuseerd.
0: Confronterend voor Axel misschien ook wel achteraf.
1: Uitvergroot een karikatuur van Axel maken. Heel leuk.
0: Maar wel leuk om wat te weten voor de mensen die het misschien nog eens opnieuw bekijken. Om eens met die blik te kijken van, vandaar komt dat dus. Je hebt ook beloofd, of iedereen belooft dat toch, die hier langskomt om een setgeheimpje mee te brengen. Wat is iets wat mensen misschien nog niet zo weten over jou?
1: Over mij niet weten. Ik denk dat ze al veel weten, maar geheim is dat misschien niet, maar ik dacht, allee, mensen hebben dan graag zo de juicy stuff en dan denk ik oké, intieme scènes en blablabla. Maar ik ben heel niet juicy over intieme scènes. Ik ben ook af en toe intimiteitscoach geweest.
0: Ja.
1: Ik vind dat ook wel belangrijk om te weten dat je achter de schermen dat daar ook wel aan gewerkt wordt. Nu veel meer dan vroeger. Ik heb 25 jaar dat vak gedaan. Maar nu vragen ze mij al, zou Boma bij wijze van spreken, om effectief de jonge actrices om eigenlijk te goed om te gaan met die scènes.
0: Mm-hmm.
1: En hoe af te spreken, intieme scènes. Wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Als een choreografie te bekijken.
0: Ja, want hoe specifiek spreek je zoiets door?
1: Zeer specifiek.
0: Ja?
1: Ja, en je gaat echt consent vragen. Je gaat eerst afspreken met de regisseur. Wat wilde jij? Wat wilde jij in beeld zien? En dat gaat echt over centimeters naaktheid. Hè? En
2: ja, ja.
1: Over als we benen kussen. Oké, ik ga mijn neus naar daar, jij naar daar. En hoe gaat die camera dan draaien? Dat je niet ziet dat dat niet echt bekken-bekken is, maar gewoon...
2: Ja, ja, ja.
1: Ja. Moet het u niet uit.
0: Nee, ik snap het, ik snap het. Maar dat is wel cool om te weten dat daar zoveel... Ja, zoals je zegt, en ik ben aan choreografie achter zit. Ja. Dat het niet gewoon is van, oké, begin maar en doe maar. We zien wel waar het eindigt.
1: Ik denk dat dat voor mijzelf al 25 jaar geleden was dat anders. En dat was, wow, het soort van overweldigd zijn op, zelf op de set. Van, oké, wat moeten we hier nu doen?
0: Ja.
1: Oké.
3: Mama, is mijn brood al klaar?
4: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
3: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
5: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste

0: this magic with you. Magic with you van DJ-licious. M&M. Club Kouter. De reacties blijven binnenkomen. Er is nog een berichtje van Lien die stuurt... Oh my god, het is echt heel de paardenmaker. Maar ik meen het echt, ja.
1: Oh ja, ik besta dus echt.
0: Jij bestaat echt. Je hebt echt in al die reeksen meegespeeld. Nee, zeer fijn om te zien dat andere mensen ook enthousiast zijn. Waar ik sowieso enthousiast om ben, is dat ik weer iemand mag toevoegen aan mijn clubje. Dat doen we elke dag. Dan voegen we iemand toe, maar ze moeten wel onder 3 voorwaarden vallen. Ja. Je kan niet zomaar lid worden van een club natuurlijk.
1: Dat is normaal.
0: Dus vandaag ben ik op zoek naar iemand die graag thee drinkt. Iemand die zijn naam altijd moet spellen, zo bij officiële instanties of zo. En iemand die naar familie kijkt. Ik weet dat we het heel vaak over thuis hebben op deze zender. Familie verdient ook eens even een momentje. Dus ben je de persoon die we zoeken, drink je graag thee, moet je altijd je naam spellen en kijk je graag naar familie, dan mag je je vooral melden in de app van M&M. Word je officieel lid van onze club en krijg je zelfs een sticker die bewijst dat jij lid bent van ons clubje.
2: Een sticker?
0: Ja, we hebben dat ooit al eens getest. Die is waterbestendig, brandbestendig.
2: Mag ik ook zo'n sticker?
0: Jij krijgt zeker zo'n. Jij krijgt er zelfs 2 van mij. Dus dat is perfect om op je auto te plakken of allez, op je gsm, op een drinkbus. Het gaat er niet af. Allez, ik geef het maar mee als op. Dus als je de persoon bent die we zoeken, dan mag je je vooral melden in de app van M&M. Stuur maar door. M&M. Club

0: Vanavond op VRT 1.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
2: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
1: Behandelingen zonder resultaat.
3: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Op VRT 1 brengt Pano de gebrekkige zorg voor rugpatiënten in beeld.
4: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
5: Ja, check die video van die overstromingen in Italië. Huh? En check meteen of dat nieuws wel klopt.
6: Onwaar.
5: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
4: Ah, oei, ja.
5: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram. VRT Nieuws, helemaal helder.
7: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
8: Gelukzakken?
7: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
8: Ah, chansaars.
7: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
9: Goedemiddag, het is 5 uur.
10: 14 uur.
9: En hier is Nicky van Driessen.
11: Privégegevens van studenten zijn niet gelekt bij het grote datalek. Want er is een datalek bij verschillende hogescholen en universiteiten in ons land, onder meer bij de VUB, Erasmus Hogeschool Brussel, Artevelde Hogeschool in Gent, Thomas More in Mechelen en de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Dat komt omdat de onderwijssoftware die ze alle gebruiken is gehackt. Er zijn mailadressen, namen en interne berichten verdwenen, maar geen privégegevens of wachtwoorden, zeggen de scholen. Volgens Ine van Zeeland, privacy-expert aan de VUB, lijkt het inderdaad allemaal mee te vallen. Het kan wel leiden tot nieuwe phishingpogingen. Het
12: kan dus gebeuren dat er op die manier wel bijvoorbeeld opdrachten worden verstrekt om geld over te maken naar een bepaalde rekening. Of dat er wordt geprobeerd om privégegevens van mensen of andere wachtwoorden alsnog los te krijgen of iemand zover te krijgen dat hij ergens inlogt, waarbij dan meegekeken kan worden om vervolgens ernstiger lekken te veroorzaken.
11: Een groep leerlingen van de school Heiligart van Maria Berlaar in de provincie Antwerpen heeft de titel Beste Feitencheckers van Vlaanderen gewonnen. Ze namen deel aan een wedstrijd van Mediawijs samen met meer dan 2500 leerlingen uit Vlaanderen en Brussel. Die wil jongeren bewuster maken van hoe vaak misleidende of fake informatie of fake beelden online te vinden zijn. De leerlingen leerden onder meer om nieuws kritisch te bekijken en feiten van fabels te onderscheiden, zegt een van de winnaars, Wout.
13: We moesten onder meer foto's herkennen dat ze gemaakt zijn met AI of niet. En artikels checken dat ze met die opspellingsfouten of dat deze dan echt of niet echt waren. Dat is goed om de jeugd te mobiliseren om het fake nieuws te herkennen, want er zijn toch veel mensen die daar intrappen en dan toch dingen geloven die niet echt zijn. Daardoor is het goed dat deze wedstrijd georganiseerd wordt.
11: Wie heeft het monument voor wielerlegende Eddy Merckx onthoofd? Want in de Brusselse gemeente Sint-Pieters-Woluwe hebben vandalen het hoofd van Eddy van een kunstwerk afgerukt. De politie bekijkt intussen al camerabeelden, maar een spoor naar de daders is er voorlopig nog niet, zegt een aangeslagen burgemeester.
14: Het is een schandaal, want Eddy Merckx is een symbool van eenheid, een symbool van belgitude en hij draagt zeer mooie waarden.
11: Eddy Merckx woonde als kind in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. En de zoon van de Noorse kroonprinses krijgt geen enkelband, omdat de rechtbank denkt dat de kans op herhaling te groot is. Marius Huibi zit in voorhechtenis op dit moment op verdenking van verkrachting en mishandeling. Hij had om huisarrest gevraagd, omdat iemand uit zijn familie niet naar de gevangenis kan komen door de slechte luchtkwaliteit. Vermoedelijk zijn moeder met de Marit, die aan een ernstige longziekte leidt. Volgende maand doet de rechter uitspraak in de hele zaak. Het weer, dat blijft droog vanavond. Vannacht temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken. Met na de middag ook enkele buien en zo'n 16 graden. Vrijdag blijft het droog weer en wordt het wat zachter. Net geen 20 graden.
9: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
15: Mona, het is toch weer drukker. 170 kilometer file ondertussen.
16: Ja, en nog steeds rond Antwerpen vooral. Hè. Dus richting Nederland op de Antwerpse ring 3 kwartier bij. Van Sint-Anna-Linkhoven tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 uur en 1 kwartier. Van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. Daar is de weg wel vrijgemaakt. richting Stabroek 10 minuten van de Beveren tot in de Tijsmanstunnel. En dan richting Antwerpen file rijden 20 minuten vanaf Kruijbeke, een half uur vanaf Melkselen en vanaf Antwerpen Haven, 10 minuten vanaf Kleine Bareel, 20 minuten vanaf Ranst en 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel valt het beter mee vanavond. Op de buitenring 20 minuten tussen Sint-Steven-Swoluwe en Vilvoorde. Op de binnenring 10 minuten file golven tussen Dilbeek en Machelen. En op de A19 van Kortrijk naar Ieper is bij Wervik links afgesloten door een ongeval.
15: We zijn dus op zoek naar iemand die graag thee drinkt, iemand die zijn naam altijd moet spellen en iemand die naar familie kijkt. Ben je de persoon die we zoeken? Ah, wel, dan belt hier maar in de app van M&M.

0: homewrecker van Somber. Ja, Somber gaan we niet worden vandaag, hopelijk. Al ben je misschien wel een beetje verdrietig omdat Wannes er niet bij is. Hij is een hele week aan het draaien voor thuis, want ze zijn deze week de seizoensfinale aan het opnemen. Maar heeft ons wel nog een boodschapje achtergelaten.
1: Ja, Kouter. Dus het was vandaag met juichen en huilen tegelijkertijd. Dat wil dus twee dingen zeggen. Ofwel heb ik verdriet, ofwel heb ik iets te vieren. Wat zal het zijn? Robin wordt bijvoorbeeld aan zijn lot overgelaten. Oeh, la la.
0: Dat is toch altijd zo vaag, hè, van die seizoensfinales. En dat Hilde, je bent zo al aan het knikken.
2: En dan moet je daar zo geheim houden tot dan, hè.
0: Ja, en dan vaak weet je het nog niet helemaal tijdens de seizoensfinale en moet je wachten tot na de zomer om dan pas het echte vervolg te weten te komen.
3: Ja, waarom anders?
0: Ja, ik weet het.
3: Ja,
0: ja.
3: Hoe noemen ze dat dan zo?
0: Cliffhanger.
3: Klinkt wel als een cliffhanger. Ja.
0: Hoewel dat je een cliffhanger aan het uitbeelden was, maar het woord niet.
3: Wat dacht je dan?
0: Ja, een cliffhanger, maar dus ja, het was duidelijk. Ja. Maar wist je het woord?
3: Ik was
0: het je was het weer. Ja, je wist wel dat dat het was.
3: Ja.
0: Nee, maar dat was wel goed. Zeg, we moeten ook nog iemand toevoegen aan ons clipje.
4: Welkom in de club.
5: Eva Anastasia Zekanek.
0: Hey, dag. Eva Anastasia.
5: Hallo.
0: Hoi. Hoe gaat het met jou vandaag?
5: Heel goed, dankjewel dat u het vraagt. En met u?
0: Zeer goed, zeer goed. Ja, tuurlijk. Ik vind dat maar een basisvorm van beleefdheid om eens te vragen hoe het gaat, toch?
5: Dat is wel waar. Dat kan soms wel je dag maken. Nee, gewoon beleefd zijn.
0: Zeker wel, zeker wel. Zeg, Eva Anastasia, heb je een beetje... Ja, ik ging zeggen, kunnen genieten van de dag, maar het weer was zo niet echt heel fijn of zo. Maar heb je het dan toch op je eigen manier een beetje plezant kunnen maken?
5: Ja hoor, ik heb leuke bezoekjes gehad. Allee, echt bezoeken gaan brengen, dus dat in orde.
0: Ah, kijk, dat is heel mooi. Dan gaan we meteen eens even checken of jij ook lid kan zijn van ons clubje. Jij drinkt graag thee, Eva Anastasia?
5: Klopt, ik ben anti-koffie.
0: Anti-koffie? Ja, dat zou... Ben jij anti-koffie, Hilde?
2: Nee, ik drink de twee. Dag Eva Anastasia, uit beleefdheid zal ik ook maar even dag zeggen. Hè? Dag Eva Anastasia.
0: Ja, Hilde is er uiteraard ook bij.
2: Ik drink ook graag thee. Welke thee heb je het liefst, Eva Anastasia?
5: Dat is nu... Ja, vroeger nam ik eigenlijk altijd wel munthee, maar als er zo speciale smaakjes zijn, sta ik daar wel zo voor open voor te proeven.
0: Oké.
5: Okay. Ja. Woorden maken heel veel.
0: Ja. Ja,
2: met honing of niet?
5: Zo, honing of zelfs zo hember, zo'n beetje uitgesproken.
0: Ah, ja, ja,
5: en dan
0: wel
5: een beetje van de achterwisseling.
0: En zo af en toe, misschien controversieel, maar zo een beetje melk erin, in de thee?
5: Ah, nee. Zo honing is ook inderdaad, maar melk heb ik nog nooit geprobeerd.
2: Dat is ook wel een keer tofs, hè. Dat ziet er mooi uit, vind ik. Ja, echt een wolkje melk dan.
0: Ja, en dat voelt zo meteen ook heel... De winters en zo. Ja, dat is wel echt voor de winter. Misschien, ja, of voor deze dagen. Ja. Het voelt eigenlijk een beetje als winter, laten we eerlijk zijn.
5: Ja, jammer is het niet
0: wel. Eva Anastasia, jij kijkt ook naar familie.
5: Ja, dat klopt.
0: Heb je het ooit gezien toen Hilde erin meespeelde?
5: Ah, wel, nee, ik was nog niet zo goed mee wie dat Hilde eigenlijk echt was.
2: Ah, het is te lang geleden. Hoe lang kijkt je al familie, Eva Anastasia?
5: Nu een goed 4 jaar. Ik ben nu bijna 5 jaar samen met mijn vriend. En door hem eigenlijk beginnen meekijken. Ah. En nu ja, ben ik in familie gerold, maar al ervoor nooit gezien natuurlijk.
2: Ah, oh, kijk, ik ben de ex van Benny. Allee, nee, ik niet.
5: Ik hoorde het, kijk.
0: Voilà, zo hoort het juist.
5: Ik moet babbelen, ik begon over Stefanie Koppens en toevallig was dat je dochter in familie.
2: Ah ja, voilà.
0: Ah ja, en wat is er nu op dit moment aan het gebeuren in familie? Want ik moet wel eerlijk toegeven dat ik helemaal niet mee ben.
5: Oei, dat is niet goed.
0: Sorry.
5: Voorlopig, dus Stefanie heeft een tijd geleden eigenlijk een moord gepleegd.
2: Wat?
5: Wel ter zelfverdediging.
2: Mijn dochter heeft een moord gepleegd. Helemaal... En ik weet daar niet eens van.
5: En zij zegt nu al... En ze zit nu al heel lang thuis met een enkelband. En zo is ze begonnen met een podcast. En nu is ze eigenlijk bezig met een soort moordonderzoek en een podcast. En daar is ze nu al het een en het ander in gevonden.
2: Schitterend.
0: Dat is crazy.
2: Daar veel groetjes.
0: Eva Anastasia, we gaan ook nog even door naar het laatste puntje. Jij bent iemand die jouw naam altijd moet spellen. Dat kan misschien wel eens liggen aan jouw achternaam Zekanek.
5: Ja, klopt.
0: Hoe spel je juist?
5: F-Z-E-K-A-N-E-C-Z.
2: Mij zijn al kwijt.
0: Van waar komt de achternaam ergens?
5: Dat is de Hongaarse achternaam.
0: Ja, als het zo achternamen zijn. Ik heb dat met mijn achternaam ook. Elalouche moet dat ook altijd spellen.
3: Gelukkig, lijkt me. Maar ja, ik de paardenmaker ook. Kiraje zonder C, twee woorden.
0: Ja. Ah ja, het is van elkaar. Het is niet de baardenmaker aan elkaar. Zie. Ik leer nog iets bij.
3: Wat, we hebben allemaal zo'n spellingsdingetje met onze naam, denk ik.
0: Eva Anastasia, moet ik zeggen natuurlijk. Ja, fijn. Die drie checks die zijn volbracht, dus dat betekent maar één ding. Welkom in onze club.

0: Kijk, Hilde, je kende ze nog niet, maar vanaf nu dus wel, hè, Olivia Dean.
1: Mooi.
0: Je gaat dat goed vinden, ik voel het.
2: Dag, liefste luisteraars van M&M, het is Aaron Blomaert hier.
3: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
4: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
0: Morgen komt Aaron Blomaert ook meedoen in deze show. Trouwens, eigenlijk ook onrechtstreeks een beetje ooit een collega geweest van jou, Hilde, want hij speelde mee in Familie,
5: ja,
0: maar wel na jouw passage.
5: Ja, ik denk, we hebben elkaar even gekruist, maar niet lang.
0: Nee, wel kijk, het is een kleine wereld. Maar hij brengt volgende week zijn debuutalbum uit... En ja, we gaan daar morgen eigenlijk met een paar luisteraars al eens exclusief naar luisteren. Maar ik vind het wel leuk om af en toe een kleine voorspelling te doen. En ik heb het gevoel dat jij, Hilde, goed bent in dingen voorspellen.
5: Een beetje, ja.
0: Ja? Ah, wel, we gaan dat zo meteen eens testen.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Slim naar Antwerpen presenteert...
8: De Wegwijzer.
7: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
9: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
7: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
10: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
11: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: M&M.
4: Make life
3: sing.

0: Britney Spears.
1: Dag, liefste luisteraars van M&M, het is Aaron Blomaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
0: De volgende week krijgen we eindelijk het allereerste album van Aaron Blomaert. We kijken er allemaal naar uit om al die songs te horen te krijgen voor de allereerste keer. Maar we kennen Aaron goed, dus we hebben een klein dealtje gemaakt. Sommige van onze luisteraars die kunnen morgen al aanwezig zijn op een exclusieve listening party van zijn album. Dat betekent dat je zijn muziek nog voor de rest van de wereld, voor de allereerste keer gaat mogen horen. Als je er graag bij wil zijn, dan moet je je vooral aanmelden via VRT Max en daar even laten weten waarom je er graag bij wil zijn. Nu, wat hij ons wel al gegeven heeft, aan iedereen eigenlijk, Hilde, is de volledige tracklist van zijn album. Die heeft hij zelf al bekendgemaakt. Maar het lijkt me wel leuk, ik heb het de voorbije dagen ook al met de andere gasten gedaan, om een kleine poging te doen om in te schatten hoe een van zijn nummers zou kunnen klinken.
4: Oké.
0: Als je er dan helemaal naast zit, is het grappig. Zit je er boem op, is het ook wel van wow. Dus, wat dacht je van het nummer Ren? Dat is kort, krachtig en misschien kan je daar wel iets mee.
4: Oké, okay. Moet ik dat dan nu zo doen? Als
0: je mag zingen, je mag het zeggen, je mag het...
4: Ren, Aaron Blomaert Ren.
0: Ja, ik ga je even een spannend muziekje geven. Mag ik dat?
4: Spannend, misschien zo'n uptempo, denk ik.
0: Ah, wil je toch uptempo? Wacht,
4: dan kan dat niet iets uptempo zijn? Is dat niet zoiets van...
0: Van, we lopen, ja, dat kan
4: ren,
0: ook.
4: Ren, ren.
0: Ik ga je een uptempo... wacht, hè. Wat dacht je van...
4: Direct, je bent zo goed met die computer, moet ik dat even zeggen.
0: Wat dacht je van zoiets?
4: Ja, is oké.
0: Ja, dat is goed.
4: Ja, tuurlijk wel. Okay. Ik ga niet heel dat lied verzinnen, hè. Echt al gedaan, hè.
0: Een klein stukje.
4: Dat Aaron een klein beetje kennende gaat zijn. Ren, ren, ren, zo snel als je kent. Terug naar mijn ma, naar al wat je kent. Zoiets.
0: Goed. Ja. Ja, het gaat ook wel, dat gaat zo wel over opgroeien en zo ook. Ja. Dus zijn mama, ook een belangrijk figuur in zijn leven. Dus dat heb je ook kunnen inschatten.
4: Goedendag bijna.
0: Dat was heel goed. Voilà, we zullen het morgen te weten komen. Met een paar luisteraars. En vanaf volgende week hoor je het dan echt. Dus ik zal het je bezorgen, Hilde, als het er een bonk op zou zijn. Maar, dus mocht je er nog heel graag bij zijn op die exclusieve listening party, dan ga je naar VRT Max en laat je dan vooral weten waarom je er graag bij wil zijn. En dan zien we elkaar morgen misschien wel.
3: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Heel graag, tot donderdag.
2: M&M.

0: Marco gelukkig nog niet zo loco op de weg als de voorbije dagen, Mona.
1: Nee, net niet. Maar ja, op de Antwerpse ring wil je er toch niet in staan, denk ik. Want richting Nederland vertraag je 1 uur. Dat is van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Naar Gent 1 uur, ook tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is nu een rijstrook dicht. En dat komt door een ongeval met een vrachtwagen. Maak daar dus zeker een reddingsstrook. Richting Stabroek 10 minuten aanschuiven. En dat is van de Beveren tot de Thijsmans-tunnel. Richting Antwerpen door die drukte nu toch ook wat langer aanschuiven. 20 minuten vanaf Kruijbeke. Op de E34 hinder in Vraassenen. Dat komt door een ongeval met een vrachtwagen ook daar. Verderop vanaf Melzele 20 minuten bij. 40 minuten vanaf Antwerpenhaven. 10 vanaf Kleine Bareel. 40 minuten ook vanaf Massenhoven. En 20 minuten file golven op de A12 vanaf Aartselaar. Rond Brussel valt het wat beter mee. Op de buitenring wel een half uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Stroombeek. Op de binnenring 10 minuten van Anderlecht tot in Vilvoorde. Nog steeds een ongeval op de A19 liever van Kortrijk naar Ieper bij Wervik. Links blijft daar dicht. En op de E314 richting Genk sta je 10 minuten in de file van Zolder tot Houten.

0: Made Woman van Judith. Zeg, ons Berre die heeft net een tour aangekondigd in Europa en ik vraag mij af hoeveel stress hij er al voor heeft. Zometeen eens vragen.
1: Een show vol emotie en hits die je niet wil missen.
2: Madison Beer live.
1: Tickets en info via livenation.be.
2: Samen met M&M.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
5: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
4: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verdient dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
5: Waar zie je die giraf daar?
4: Of Zoo Plankendaal.
5: Oh, zo schattig.
4: Nu bij dag allemaal.
6: Op zoek naar een uniek cadeau voor je mama, maar net iets minder uniek dan.
5: Is dat nu een camembert met mijn gezicht erop?
6: Een beetje.

0: Beauty and the Beat van Justin Bieber en Nicki Minaj. Zeg.
1: M&M. Club Koutar.
0: Ik heb er niet ongelooflijk veel mee te maken en ik ben ook nog maar 29 jaar, maar ik voel me wel al een beetje een trotse mama. Want kleine kindjes worden groot. Dat is het gevoel dat ik heb bij Berre, de artiest. Je kent hem, Hilde. Ik herinner mij nog de allereerste keer dat hij hier binnenkwam in onze studio als gestresseerd manneke om te vertellen over zijn TikTok-video's. En nu doet hij gewoon rustig een Europees tour. Dag, Berre!
2: Hallo!
3: Hi, dag Berre.
0: Mag ik een trots moedergevoel hebben of vind je dat een beetje raar?
2: Nee, nee, dat vind ik leuk. Ah, okay. Dat vind ik leuk.
0: Dat is goed. Zeg, Berre, herinner je het zelf nog zo de allereerste keer dat je hier de studio binnenwandelde?
2: Maar ik herinner vooral de stress inderdaad. Dat is nu al beter. Ja. Als ik bij jullie langs kom,
0: dat is, veel beter.
2: Is het meer een beetje thuiskomen. Ah. Maar ik herinner me wel die eerste keer dat ik echt... Zelfs de nacht ervoor aan het stressen was. Al was het gewoon om te vertellen over wat ik aan het doen was. Maar ja.
0: Maar kijk, ik wil nu niet zeggen dat dat het enige ding is dat iets heeft opgeleverd natuurlijk. Want het heeft vooral te maken met jouw talent. Want je kondigde vandaag en een nieuwe EP en een Europese tour aan. Proficiat.
2: Yes, dankjewel. Dankjewel. Ja, het was even veel bij elkaar. Maar we dachten, we zeggen het gewoon allemaal in één keer.
0: Ja. Hoeveel zin heb je erin om die twee dingen één uit te brengen en dan ook nog eens te doen?
2: Ja, super veel zin. Ik denk, we hebben nu al 3 shows een beetje nieuwe nummers uitgetest. En ik denk dat ze wel in de smaak vallen bij de mensen. Dus ik hoop dat dat nu ook zo gaat zijn. Ja. Maar ik ben vooral blij dat het nieuws naar buiten is. We zijn al maanden die tour aan het plannen. En ik ben gewoon heel gelukkig dat we dat nu met iedereen kunnen delen. En ik blijf het ook wel spannend vinden. Want het is gewoon wel een heel nieuwe stap. Maar wel een droom die uitkomt. Dus het kan niet misgaan.
0: Super tof. Dat is toch mooi? Mooi om te horen, hè? Heerlijk. Ik word daar gewoon echt gelukkig van.
3: Ja,
0: zeg,
3: pas.
0: Berre, welke plaatsen ga je allemaal passeren op je Europese tour?
2: Oei, een goede vraag. We gaan naar Nederland.
0: Ja.
2: Maar vraag me niet exact waar, nee, maar we doen 2
0: shows. Dat is oké, okay, gewoon
2: denk in Nijmegen en Utrecht, denk
0: Utrecht,
2: ik. En dan
0: gaan we naar. Ja.
2: Voilà, oké, okay, yes. En dan doen we 3 shows in Duitsland, in Keulen, Hamburg en Berlijn. Dan gaan we nog naar Polen, naar Warschau en dan naar Tsjechië. En dan keren we terug naar Gent. En we doen daartussen ook nog 2 shows in België. Ja. Dat was ik bijna vergeten.
0: En je gaat ook naar de UK, hè, een show?
2: Ja, in Londen ook vergeten. Ja, voilà. Wow. Dus je ziet dat ik er al maanden mee bezig ben, maar dat allemaal al vergeten.
0: Maar ik snap het. Er komt heel veel op u af. Maar eerst vooral die EP die gaat uitkomen. Wat gaan we daar allemaal zo wat op te horen krijgen? Wat voor vibe gaat de muziek hebben?
2: Ja, goede vraag. Ik denk dat ik iets, hoe moet ik het zeggen, echter terug wou gaan. Omdat ik zo voelde van bij heel veel nummers hang ik soms heel veel trelawaan. En ik wou gewoon iets meer die bandgevoel hebben. Het echte gevoel dat ik ook bij mijn live shows heb. Dus dat heb ik er proberen in te verwerken. En ik denk dat mijn eerste album heel veel stories had die vooral over mijzelf gingen. Maar ik ben nu misschien ook wel wat meer beginnen kijken naar de mensen rond mij. En op een manier hun verhalen ook te vertellen of zo. If that makes sense.
0: Oké, okay, ja, tuurlijk. Trotse moeder hier toch ook een beetje dan, hè? Heel is ook wel trots.
2: Ja, kijk, zalig.
0: Je gaat iedereen trots maken. Maar heb je daar stress voor om je Europese fans te ontmoeten? Want ja, in België ben je natuurlijk al even aan het groeien en aan het optreden. En heb je je fans al ontmoet? Heb je zo je Duits en je Brits al een beetje geoefend zo voor in de tussentijd?
2: Een klein beetje. Ja, we hebben natuurlijk wel eens meegegaan op support tour, maar dat is natuurlijk een heel ander gegeven, omdat er dan vooral fans van de mainartiesten staan. Dus ik vind dat het spannendste misschien, omdat we ook, ja, het is heel moeilijk om in te schatten wie gaat er in het buitenland naar die show komen. En hoeveel fans hebben we daar al, omdat je daar niet zo geconfronteerd mee wordt als in België, op een positieve manier.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, voor hetzelfde geld staan wij in Polen en komt er 10 man opdagen, maar
0: nee,
2: dat hoop ik natuurlijk niet.
0: Maar
2: daarom dat we zoiets hebben van, we gaan er nu gewoon voor gaan na de zomer. En als er fans zijn daar, dan zien we ze zeker op de show. Maar ik ben benieuwd, ja. Ik, ja. Ik heb er heel veel goesting in.
0: De fans zijn er sowieso, Berre. Daar maak ik mij nu eens echt geen zorgen in. Mochten mensen tickets willen, vanaf deze vrijdag om 11 uur gaan ze online, gaan ze live. Kan je ze kopen, dan kunnen ze van jou zijn. Dus probeer er zeker op tijd te zijn om die tickets te scoren. En wanneer gaan we dat album horen dan, of die EP?
2: Ik denk dat ik dat al mag zeggen. Ik denk dat het al online staat. Maar dat komt, denk ik, hè, ja, waarschijnlijk wel. Dat komt 22 mei uit.
0: Oké, dat is goed.
2: Nu hoop ik dat ik niks heb verklapt.
0: Dat
2: niet.
0: Ik ook.
2: Maar kijk, anders is het bij deze een primeur. Hey. Maar ik denk dat we het in vijf hebben gezet. Maar ja, die komt er heel binnenkort aan.
0: Ja, ja, kijk, dus, uw moeder mag je af en toe toch wel eens een primeur geven, hè, Berre.
2: Het is dat, het is dat.
0: Berre, ik wens u ongelooflijk veel plezier en superveel succes op die tour en met de release van jouw EP.
2: Dankjewel.
0: En geniet toch van je
2: merci.
0: Avond en tot snel, hè.
2: Dat zal ik zeker doen. Tot binnenkort.
0: M&M. Gelukkig.

0: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen.
1: Allee.
0: Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: M&M Live.

0: Thrill of It All van Berre. Voilà, mijn show die zit er eigenlijk zo goed als op. Nu, Hilde, ik weet niet of je nog goesting hebt om naar radio te luisteren. Het is sowieso de moeite. Straks om 8 uur is Robin van de radio. Ik ga je vertellen waarom. Ja? Het is internationale anti-dieetdag vandaag.
1: Oh,
0: dus ze gaan vandaag jouw lengte in eclairs weggeven.
1: Oeh, ik ben niet zo'n eclair-eter. Okay, ik ben wel heel lang, dus als iemand graag eclairs eet, laat het mij weten. Dan wil ik wel spelen in uw plaats.
0: Oké, dat is goed. Dat zou inderdaad nog wel handig zijn. Hilde, dankjewel om erbij te zijn vandaag.
1: Graag, dat is heel gezellig. Mag ik ook een keer op zo'n nummer tikken?
0: Tuurlijk, je wil graag eens in onze jinglebak. Ja, doe maar.
1: Yay, applaus voor Kauka.
0: Oh, en ook applaus voor jou. Merci Hilde om hier te zijn en veilig thuis zometeen.

0: 14 Nieuws onderzoekt in Pano. Chronische rugpijn.
1: Het was ofwel een operatie, ofwel in een rolstoel belanden.
0: Behandelingen zonder resultaat.
2: Het heeft nooit niet geholpen. Nee.
0: Is er sprake van een verdienmodel?
3: Dat een leven verwoest wordt voor een bepaald bedrag op je bankrekening te kunnen bijschrijven, dat is wansmakelijk.
0: Op de rug van de patiënt. Pano, vanavond op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder. IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
9: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, je bent een held.
9: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
10: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
9: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
11: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue-pakketten.
12: Amai, dat wordt vlammen.
11: Collect & Go, leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
13: Het is 6:00. Een hele goede avond.
14: VRT Nieuws.
13: Nicky van der Riessen.
15: Lotte Kopecky is de nieuwe leider in de Vuelta.
16: Kopecky met een goede sprint. Kopecky dan toch met de ritoverwinning. Ik denk het wel, het zal prijs zijn. Bingo voor Kopecky.
15: Na 2 keer 2e heeft Lotte Kopecky vandaag de 4e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. In een spurt haalde onze landgenote het met voorsprong voor haar ploeggenote Anna van der Breggen. De frustratie van de voorbije dagen, elke keer die tweede plek, is weg, zegt ze.
17: Ja, toch wel. Ik bedoel... De benen en de conditie zijn er. En ja, dan komt u 2 keer heel, heel dicht. En ja, dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven. En ja, ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
15: Shari Bossuyt werd 4e in de sprint. En Kopecky is dus ook de nieuwe leider in het algemene klassement daar in Spanje. Er is een groot datalek bij verschillende hogescholen en universiteiten. Onder meer bij de Vrije Universiteit van Brussel, de Erasmus Hogeschool in Brussel en de Artevelde Hogeschool in Gent. Hackers hebben namen en mailadressen van studenten en docenten gestolen op een gezamenlijk leerplatform. Er zijn volgens de getroffen scholen geen wachtwoorden of privégegevens gelekt, maar wel privéberichten. En dat kan nog gevolgen hebben, zegt ethisch hacker Inti de Keukeleire.
18: Er zijn scholen waar dat daar ook studentenbegeleiders op zitten, waarbij dat studenten gaan toch wel naar hun leerkracht als vertrouwenspersoon komen met heel persoonlijke vragen. En dan ja, kan het dat die hackers met AI bijvoorbeeld gaan kijken van oké, over wat gaan die conversaties? Pakken nu eens de kwetsbare mensen uit. En dat zou kunnen leiden tot chantage.
15: In Tiene in Vlaams-Brabant zijn vandaag skeletten onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode. De skeletten werden al meer dan 25 jaar geleden opgegraven, maar met nieuwe DNA-technieken kunnen onderzoekers vandaag de dag veel meer te weten komen, zegt professor genetica Maarten Larmousseau.
19: We gaan nu het komende jaar en half nog heel veel in het laboratorium zitten. We hebben de tanden bemonsterd vooral, ook soms zo stukjes rotsbeen in onze schedelpan. En dan gaan we dat vergelijken met andere skeletten, zowel uit Vlaanderen, maar ook internationaal, om meer te weten te komen. Zijn dat onze rechtstreekse voorouders? Zijn er nog migraties erna gekomen? En wie zijn die mensen eigenlijk?
15: Er zijn ook DNA-stalen genomen van zowat alle skeletten die meer dan 1000 jaar oud zijn en die in Vlaanderen zijn gevonden. De resultaten van dat onderzoek worden eind dit jaar verwacht. Op de Biennale van Venetië hebben het feministische collectief Pussy Riot en het Oekraïnse Femen gedemonstreerd voor het paviljoen van Rusland. Dat is een van de grootste en bekendste kunsttentoonstellingen ter wereld. Die biennale vindt om de 2 jaar plaats. En Rusland neemt voor het eerst weer deel sinds het Oekraïne binnenviel. En dat leidde al tot veel kritiek vooraf op de organisatie. En in Libanon zijn opnieuw doden gevallen bij Israëlische bombardementen in het zuiden van het land. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op doelen van Hezbollah, omdat die volgens Israël het staakt het vuur zou hebben geschonden. Het leger had inwoners van 12 dorpen vandaag al gewaarschuwd om te evacueren. Hezbollah heeft op zijn beurt ook raketten afgevuurd op troepen van Israël in de regio. Het blijft droog weer vanavond. Vannacht halen we tot 9 graden. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen, daarna meer wolken. Met na de middag ook enkele buien. We halen dan zo'n 16 graden. Vrijdag blijft het droog en wordt het zachter. Net geen 20 graden dan.
13: Goedenavond, Bona. Waar is het aanschuiven?
5: Op de Antwerpse ring naar Nederland. 40 minuten bij van Sint-Anna-Linkeroever tot in Antwerpen-Oost. Richting Gent ook zo'n 40 minuten van Antwerpen-Noord tot in de Kennedy-tunnel. In Antwerpen-Noord is nu één rijstrook dicht door een ongeval met een vrachtwagen. Maak daar een reddingstrook. Richting Antwerpen schuif je 20 minuten aan vanaf Kruibeke. Ook wat hinder in Vraassenen door een ongeval met een vrachtwagen waar je moeilijk voorbij kan. Verderop vanaf Melsele toch nog een half uur bij. 20 minuten vanaf Antwerpenhaven. Vanaf Kleine Bareel. Hinder op de E313 in Herentals Industrie naar Antwerpen. Dat komt door een ongeval. Verderop vanaf Massenhoven een half uur bij. Rond Brussel op de buitenring een half uur file golven. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Een ongeval op de E40 naar Gent bij Aalteren en rechts is daardoor afgesloten. En op de E314 richting Genk verlies je 10 minuten van Zolder tot Houthalen. M&M.
13: De regen van deze ochtend heeft plaatsgemaakt voor hier en daar een streep blauw hemel.

Hallo daar op jouw woensdagavond. Woensdag ligt pal in het midden van de werkweek. Ja, nu het avond is, is de werkweek zelf al over de helft. Misschien had hij dit vooruitzicht nodig vandaag. Dus ik geef het maar even mee. Woensdag is trouwens ook de ideale dag om je werkweek in twee te breken met een leuke activiteit in de avond. Daar wil ik het zo meteen met jou over hebben. Eerst onze Nina Black, die je elke vrijdagavond ook hoort op M&M met Laurens Luijten tijdens Nina Black Friday. Dit is ze met I Don't Know.

Dinsdag is de dag van de hobby's. Misschien ben jij ook onderweg richting een padelsessie met je vrienden of richting een training met je kinderen op de achterbank. Of ben je nog van plan om iets creatief te doen vanavond of je loopschoenen aan te trekken. Dat laatste heb ik deze morgen gedaan. Het was weliswaar een loopje in de regen. Maar ja, regen betekent gewoon extra frisse lucht en gratis verfrissing. Dus alleen maar goede dingen. Het was leuk. How about you? Wat is jouw hobby van de dag, van de avond? Laat maar weten in de app van M&M.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hekjes verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Ja, ik gisteren nog, want ik ben iets moeten gaan regelen voor mijn bevalling.
4: Denk jij ook pas aan je ziekenfonds als je aan kinderen denkt?
5: Met kleine kinderen in huis vaker dan voor er kleine kinderen in huis waren, absoluut.
6: 3 weken geleden voor terugbetaling van een sportkampje.
4: Gelukkig denken we bij de Liberale Mutualiteit al eerder aan jou. Ontdek ons geboortepakket op lm.be. LM, jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu alle geschenken.

0: duidelijk als ik kijk in de app van M&M. Lin de Munk, 21 jaar uit Leuven, die gaat nog parcours doen vanavond. Als je niet weet wat parcours is, dat is springen en rollen over van alle obstakels. Het is echt heel indrukwekkend. Veel plezier en succes daar, Lin. Probeer veilig te doen, want het ziet er ook een gevaarlijke sport uit. Kilia de Beukelaar, 19 jaar uit Brecht, is een deken aan het haken. Ik krijg er ook een foto van door. Er is nog niet veel deken aan. Het is nog een soort van sliert die gehaakt werd uit roze wol. Maar ik ben er zeker van dat dat een zeer zacht en schattig dekentje gaat worden. Veel succes daar. Tina Heuts, 20 jaar uit Zonhoven. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wat is jouw hobby van de avond?
1: Ik ga zo meteen nog even de dans oefenen, want we hebben morgen de laatste dansles voordat we podiumrepetitie en generale repetitie hebben. Dus kijken waar dat nog dingen moeilijk gaan en waar ik nog vragen bij heb, zodat ik dat morgen kan vragen aan de dansleerkracht.
0: Oké. Repetities, podiumrepetitie, generale, klinkt allemaal zo serieus, dus er komt een performance aan.
1: Ja, het weekend van Hemelvaart hebben wij dansshows. Onze dansschool doet er 4 in het totaal en onze groep danst er 2 van mee.
0: Wat voor dans doe jij?
1: Ik doe ragga. Dat is redelijk nieuw bij ons.
0: Kan je het eens beschrijven? Ik kan me er niks bij voorstellen bij ragga. Is dat zo rustig, wild, grote bewegingen, kleine bewegingen?
1: Ja, ragga is wel heel veel bewegingen zitten vanuit hun heupen en ze gaan eigenlijk heel los in elkaar over. En het is zowel zo'n beetje female badass energy die
0: cool.
1: Je erin steekt.
0: Maar kijk,
1: dus
0: cool.
1: Het is wel een heel fijne dansstijl om te dansen.
0: Oké, ik ga direct opzoeken hoe dat ragga er precies uitziet. Want je hebt mij wel echt getriggerd met jouw uitleg. Ik ben heel benieuwd. Tina, veel succes daar met het oefenen. En ik zal zorgen voor goede muziek. Waar je ook sowieso
1: Komt
0: op
1: goed.
0: Gaat kunnen dansen. M&M.

0: vurige gitaren op jouw woensdagavond. Van Kings of Leon. Het Sex on Fire. Zometeen Queen Dua Lipa.
1: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
0: Eerst de queen van het verkeer. Mona, waar staan de files nog?
2: Dankjewel. Op de Antwerpse ring naar Nederland vertraag je nog 3 kwartieren. En dat is tussen Sint-Anna-Linkeroveren en Antwerpen-Oost. Naar Gent nog 1/2 uur bij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen 10 minuten bij op de E17 in Deerlijk door een ongeval links. Verderop vanaf Kruijbeke 10 minuten bij. Op de E34 hinder in Vraassenen door een ongeval met een vrachtwagen links. Verderop vanaf Melcele 1/2 uur. Op de A12 20 minuten vanaf Antwerpen-Haven en op de 19 vanaf Kleine Pareel 10 minuten. Rond Brussel 15 minuten nog op de buitenring. Dat is tussen Sint-Stevens-Woluwe en Vilvoorde. Door een ongeval op de E40 naar Gent is bij Aalter rechts dicht. 10 minuten verlies je daar. En op de E313 naar Lummen moet je bij Beringen uitkijken voor een defecte vrachtwagen op de spitstrook.
3: Alexandra Gazzina.

De goede vooruitzichten naar de zomer hangen al in de lucht stilletjes aan. Samen met de heerlijke zoete lentegeur die overal aanwezig is deze dagen. En op dit nummer ga je kunnen dansen op Tomorrowland. Want de Braziliaanse Elok staat ook op de line-up. Dit is Dive Into Me met Khalid.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Familylid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
7: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
6: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.

0: Er is een nieuw nummer om jouw mening over te geven.
1: MNM.
0: Rate the song. Deze middag was je al fan toen Brahim hem voor de eerste keer draaide, dus ik ben zeer benieuwd hoe hij nu gaat binnenkomen. De song in de kwestie is Temper City met Self Aware. Ik las die titel en ik dacht, nope, ken ik niet. Maar toen ik het hoorde, dacht ik, ja, of course, natuurlijk heb ik dit al gehoord op TikTok. Dus misschien gaat jouw ervaring gelijkaardig zijn. Het is ook best een zotte situatie, want Temper City is nog een vrij kleine band. Het is hun eerste nummer samen. En toch is Self-Aware al gigantisch populair. Dat komt vooral door een zeer intense TikTok-promocampagne die ze hebben gevoerd. En ja, waardoor jij hem waarschijnlijk ook wel al een keer hebt gehoord. Nu mag jij vooral even je muziekrecensent bril opzetten. Wat vind jij ervan? Open je M&M-app, laat het daar weten met een score op 10. En dit zijn ze. Temper City, Self-Aware.

0: Self-Aware.
1: Eminem. Read the song.
0: Susanna uit Deinzen laat weten. Ik heb het inderdaad al heel vaak gehoord op TikTok. Het is een leuk liedje. 9 op 10. Jade van Bingo, 24 jaar uit Kanthout, stuurt in de app van Eminem. 6,5 op 10. Het is niet helemaal mijn ding. Ook Dirk laat weten. 6 op 10. Ik heb er niet echt een gevoel bij. Ik zie ook wel een 8 op 10 binnenkomen van Thomas. En Lieve laat weten. Ja, eigenlijk is het TikTok viral stukje het beste stuk. En de rest is maar moi. Kan ik snappen. Er komt nog een 7 op 10 binnen. Nog een 4 op 10 van iemand die ook niet echt fan is, precies. Ik ga een gemiddelde nemen van al jouw scores. En zo gaan we weten of je dit nummer morgenochtend opnieuw gaat horen op M&M of niet. Even kijken. Gemiddeld kom ik uit op een 7 op 10. Voor Temper City met Self-Aware. Dat is meer dan een 5 op 10. Dus morgenochtend ga je hem opnieuw horen. En dan ben ik wel benieuwd of hij morgenochtend toch iets anders gaat binnenkomen en of je hem een hogere score gaat geven of niet. Morgenochtend meer in de M&M Ochtendshow.

Begin deze week was er het Met Gala en Bad Bunny had toch wel een van de meest originele outfits. Want hij is verkleed gekomen als een oude, bejaarde versie van zichzelf. Inclusief rimpels en grijs haar. Het was prachtig om te zien. Dit is Bad

0: Ey, por el perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, como es que suena.
1: Maak elf.
2: Dat eindweer komt echt mijn oren uit.
1: Momenten, Max.
3: Daar zit je dan. Al uren te staren naar uw laptop. Een halfgeschreven verslag. Uw cursor die maar blijft knipperen. En jij dat denkt. Dan is het tijd om even te ontspannen.
1: En dat kan met een aflevering van Knokken of andere topreeksen op VRT Max. VRT Max. Maak elk moment
3: de max. Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
3: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Waar zit de giraf daar?
3: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
3: Nu bij dag allemaal.
1: Het is 7 uur. Goedenavond.
4: VRT Nieuws.
1: Nicky van Driessen.
5: Het Hantavirus wordt geen pandemie, zegt de WHO. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich voorlopig geen zorgen over een wereldwijde uitbraak van het Hantavirus, zoals eerder het geval was bij corona. Het risico is zeer, zeer klein, zegt de topman. Het virus is vastgesteld op een cruiseschip dat voor anker ligt bij Kaap Verdië. 3 opvarenden zijn overleden, 5 anderen zijn ziek en er zijn nog zo'n 140 passagiers aan boord. De WHO wil dat het schip kan doorvaren naar de Canarische eilanden, zodat de passagiers van daaruit kunnen worden gerepatrieerd, maar de lokale overheid daar wil het schip voorlopig niet laten aanmeren. In Tiene in Vlaamse Brabant zijn vandaag skeletten opnieuw onderzocht van mensen die leefden in de Romeinse periode. Ze zijn al meer dan 25 jaar geleden opgegraven, maar met nieuwe DNA-technieken vandaag kunnen onderzoekers veel meer te weten komen. Er zijn ook DNA-stalen genomen in het onderzoek van zowat alle skeletten die meer dan 1000 jaar oud zijn, gevonden in Vlaanderen. De resultaten zijn verwacht voor eind dit jaar. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat enkele chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoeren. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek.
6: Ja, bandwerk, hè, als je daar zit, dus binnen en buiten. Die heeft nooit niet eventjes rechtgestaan om te voelen, om te kijken van beweegt is dit of dat, of hoe ver gaat die beweegruimte nog. Dat heeft hij nooit niet gedaan. Hij heeft enkel altijd van achter zijn bureau op zijn beeld gekeken en alles overlopen en beslist.
5: De hele reportage is vanavond te zien in Pano op VRT1 rond 20:20. En aan tweede keer tweede heeft Lotte Kopecky nu de 4e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen, de Vuelta. In een spurt haalde onze landgenote het met voorsprong voor haar ploeggenote Anna van der Breggen. De frustratie van de voorbije dagen is weg.
7: De benen en de conditie zijn er en ja, dan komt u 2 keer heel, heel dicht en ja, dan is het gewoon zaak om erin te blijven geloven en ja, ik denk dat we dat vandaag wel getoond hebben.
5: Kopecky is ook de nieuwe leider in het algemene klassement. Shari Bossuyt werd vandaag 4e in de spurt. Het blijft droog vanavond. Morgen eerst lokaal enkele opklaringen. Na de middag enkele buien en zo'n 16 graden. Vrijdag blijft het droog, max 19 graden dan.
8: LM, de liberale mutualiteit. Jouw ziekenfonds voor ieder levensmoment.
4: M&M. Alexandra.
1: Mark Amber staat klaar om zo meteen een frisse iced tea in te schenken voor jou na Meteor en Fleming met Niet Nodig.

Together. Zometeen hoor je een band die momenteel op wereldtournee is. Vanaf morgenavond staan ze bijvoorbeeld enkele keren in Mexico City. En op 1 en 2 juli maken ze hun lang verwacht stopje in Brussel. Eerst nog Ray met Where is my husband?

0: met heel veel uitroeptekens. Ja, deze zomer komen ze naar Brussel. 2 keer zelfs. Iets om naar uit te kijken. Zometeen ga ik samen met jou bijbabbelen over het popnieuws van de dag. Harry Styles heeft bijvoorbeeld iets heel leuk geteased.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Hey, zin in een nieuwe keuken?
4: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
5: Grando, Grando, Grando.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
11: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
10: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
11: Ah, Profel.
10: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
12: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen

Dit was een stukje van Harry Styles' song Dance No More. De tiende track van zijn nieuwste album Kiss All The Time Disco Occasionally. En Harry kondigde daarnet zelf aan dat er morgen een videoclip uitkomt van dit nummer. Hij heeft een mini teaser gepost waarin je zijn voeten ziet in sportschoenen. Je ziet die door een deur komen van een sporthal precies. De vloer is echt exact zoals de turnzaal vroeger op school. Bij mij dan toch. En dan likt hij aan zijn microfoon. En dat is het. Dat is alles wat we voorlopig krijgen. De clip komt morgen uit om 5 uur UK-tijd, dus 6 uur onze tijd, als ik het juist heb. In de namiddag. Ik ben zeer benieuwd naar de nieuwste videoclip van Harry Styles. En vandaag komt de concertfilm van Billie Eilish uit in de cinema. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour, live in 3D. Vorige week ging die nog in première in Londen. Onze Iman Boudari was daarbij. En vanavond is de première in Brussel aan de beurt. Ik heb al lovende woorden gehoord en gelezen over deze film. Het is dus, ja, zoals de titel zegt, een 3D-experience. En James Cameron heeft de film mee geregisseerd, samen met Billie. Dat is ook de man achter Avatar en de Titanic bijvoorbeeld, onder andere. Dus het is wel echt een grote meneer die grote films heeft gemaakt. Er werden 20 camera's gebruikt om 4 concerten van Billie te filmen in Manchester met gloednieuwe technologieën, om het allemaal zo nog echter en van nog dichtbij te doen lijken. Er werd ook blijkbaar gebruik gemaakt van een nieuwe miniatuur 3D-camera. Dat is een camera die Billie echt van heel dichtbij heeft gevolgd, waardoor het echt lijkt alsof Billie speciaal voor jou aan het zingen is. Het is blijkbaar ongelooflijk goed. Ik heb de film zelf nog niet gezien. Hij is nog maar sinds vandaag uit. Maar ik ben er ook echt heel, heel, heel benieuwd naar. Tussendoor zie je ook backstagebeelden van Billie die bijvoorbeeld met hondjes aan het knuffelen is of zich verstopt in de flight case waarin ze op het podium wordt gebracht. Dus grote aanrader wel, de film. Bad Guy gaat nog 100 keer zo hard binnenkomen in 3D. Sowieso.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

Adam Portnoy's Drive met Move. Op de E34 van Zelzaten naar Antwerpen is er in Vraassen een hinder door een ongeval. Je kan er alleen over de pechstrook.

Lucas Kappan uit Leuven laat weten een grote hoera van de dag voor mij vandaag. Want het is namelijk mijn verjaardag. Oh, proficiat Lucas. Hoera voor jou. Zometeen ga ik samen met jou dus alles vieren wat jij maar wilt vieren vandaag. Zoals Lucas zijn verjaardag. Dat kan misschien ook een verjaardag zijn bij jou, maar dat hoeft helemaal niet. Een hoeraatje kan ook totaal iets anders zijn. Zolang je er maar goed gezind van werd vandaag. Zolang het jouw dag maar heeft gemaakt. Wat is jouw klein of groot hoeraatje van de dag? Stuur maar door in de app van M&M. En dan gaan we het samen vieren met, zoals elke dag, deze happy toeter. Dit is de Baza met de Magnetic.

0: Wow, check die video van die overstromingen in Italië.
1: Ja, check die video van die overstromingen in Italië.
0: Huh?
1: En check meteen of dat nieuws wel klopt.
2: Onwaar.
1: Want online is niet altijd alles wat het lijkt.
0: Ah, oei, ja.
1: Twijfel je? Doe de check en volg VRT Nieuws Check op TikTok en Instagram.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: Mannekes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max!
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf!
6: Dan pak ik 10 potten mee!
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
6: Ja, ja!
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert!
2: M&M.

0: Rihanna en Mickey Echo. Met Stay. Prachtig nummer.
1: Hoera! Met Alexandra.
0: Yes, de dag afsluiten doen we altijd op een positieve noot. Of ja, niet per se afsluiten, maar het is al het einde van de dag. En dan is het altijd leuk om te focussen op alle goede dingen die vandaag zijn gebeurd. Ahmed Onlen uit Neerpelt heeft een zeer groot hoeraatje vandaag. Hij stuurt, wij zijn vandaag 4 jaar getrouwd. Maar dat is lief. Hoera daarvoor. Proficiat ook. Dat is een belangrijke mijlpaal, toch wel? Alex van Haken, 28 jaar, stuurt in de app van M&M. Hoera voor een superproductieve dag op onze verbouwing. Hij stuurt heel de badkamer eruit geklopt vandaag. Hoera daarvoor. Gratis rage room ook, daar denk ik spontaan aan. Zo van die rage rooms waar je kan komen kloppen op dingen om al die emoties eruit te laten. Dat heb je eigenlijk gratis als je moet verbouwen. Lisa stuurt hoera, want ik heb morgen een vrije dag. Ook heel leuk. Geniet ervan. De avond voor een vrije dag. It hits different. Heb jij ook een hoeraatje dat je wilt delen? Laat maar weten in de app van M&M.
1: Hoera! Met Alexandra. M&M.

0: Morgen is er ook een leuk hoeraatje om naar uit te kijken.
1: Dag, liefste luisteraars van M&M. Het is Adam Blomaert hier.
2: Ontdek samen met Club Kautar, exclusief en als eerste...
3: het debuutalbum van Aaron Blomaert.
0: Club Kautar organiseert een listening party van het nieuwste album van Aaron Blomaert. Dat komt uit op 15 mei, dat is nog een dikke week. Maar je kan dat morgen dus al horen met een beetje geluk. Want je kan je inschrijven op het M&M-kanaal op VRT Max. Dus mocht je zin hebben in spontane plannen en nog een vrije avond hebben morgen... doe dat. En wie weet, misschien sta jij morgen lekker gezellig gewoon naast Aaron Blomaert naar zijn nieuwste album te luisteren. Zou toch super cool zijn? Want ja, je hoort het goed. Hij gaat er ook bij zijn. Aaron Blomaert himself bij de listening party in Leuven. Dus schrijf je in via het M&M-kanaal op VRT Max en ik duim mee voor jou.
3: Schrijf je nu in via het M&M-kanaal op VRT Max.
1: Heel graag. Tot donderdag. Yo. M&M.

BB Rexha en Faithless met New Religion. M&M. Vandaag, 6 mei, is het anti-dieetdag. Ik wist dat ook niet, maar bij deze heb ik dat vandaag bijgeleerd. Het is ook jouw excuus om iets lekker op te peuzelen in jouw zetel vanavond. Als je daar nog zin in hebt, een lekkere snack. Het is toch anti-dieetdag. En ja, dat moet je ook geen twee keer zeggen tegen Robin van de radio. Want die gaat vanavond iets in dit anti-dieetthema weggeven in zijn show. Namelijk je lengte in... Ik ga het nog niet zeggen wat het is, maar in jouw favoriete oma-dessert. Zoiets dat je echt wel zou linken aan jouw oma, dat gaat hij weggeven. Wat dat is, dat ontdek je zo meteen over een dikke 5 minuten vanaf 8 uur. Dan is het weer Robin van de Radio. Geniet ervan en geniet ook van Milo met You and Me in the Pocket. En wij horen elkaar morgen. M&M.

0: Mensa Verzekeringen. Ai, even afgeleid en je tankt benzine in plaats van diesel. Een van de meest voorkomende vormen van autopech. Maar wat doe je dan? Merk je het op voor je vertrekt? Start dan vooral de auto niet, maar duw hem naar een veilige plek en bel de pechhulp of verzekering. Al vertrokken? Stop meteen, want de motor zal afslaan in de eerste kilometer. De tank moet worden leeggepompt, het brandstofsysteem gereinigd en vaak moeten ook een aantal onderdelen vervangen worden. Kortom, het kost een stevige duit. Check dus altijd even de sticker aan de binnenkant van het tanklepje en sluit een goede pechverhelping af. Zo rij je in alle vertrouwen je volgende tankbeurt tegemoet. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
3: Het is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. We beginnen met nieuws dat net binnen is. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus is aangetroffen, is vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip lag lange tijd voor anker voor de kust van Kaapverdië bij West-Afrika, tot het duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. Ja, Mieke Strings, wat gebeurt daar nu?
4: Ja, het schip is dus, zoals gezegd, eindelijk toch op weg naar de Canarische eilanden. De regionale minister-president van die eilanden verzette zich daar lange tijd tegen, maar uiteindelijk, ja, de Spaanse nationale regering heeft het laatste woord. Intussen zijn wel 3 patiënten met symptomen, bij wie het virus ook is vastgesteld, van het schip gehaald. Het gaat om een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Die 3 worden met 2 evacuatievluchten naar Nederland gebracht. Maar 1 vliegtuig heeft onderweg een tussenlanding moeten maken op Gran Canaria. Blijkbaar was bij 1 van die patiënten de beschermende hoes waarin die vervoerd worden kapot en die moest gerepareerd worden. En het tweede vliegtuig, horen we net, is geland op schip. Intussen. Over 3 dagen zou het cruiseschip zelf dan uiteindelijk aankomen op het Canarische eiland Tenerife.
3: Dank je, Mieke. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Net voor het begin van de plechtigheid reageerde premier De Wever kort op het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts en dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde die kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag al opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
5: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
3: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Onchon-warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
6: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind van niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet op, nee. Ik doe zelfs mijn aardappelen, hè, met dat doen.
7: Drinkt u geen kraantjeswater?
8: Ah, nee. Ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet, ja.
9: Altijd flessenwater. Met problemen tegenwoordig met drinkwater in België.
3: Het weer blijft droog vanavond, temperatuur van 8 tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Bam, bam. Ja, ja. Het gaat gebeuren. Rustig blijven allemaal. Rustig.
11: Het wordt een lekkere show.

0: M&M. Beginnen, dat doen we met een beest. Welk beest zit in dit lied verstopt? Als je het weet, stuur het in de app van M&M.
1: Make life

0: avond, liefste luisteraar van Robin van de Radio. Ik wil graag beginnen met een paar shout-outs. Graag een shout-out naar Alexandra Gazzina. Wat heeft ze dat toch weer fantastisch gedaan, hè? Iedereen warm gemaakt, hoeraadjes uitgedeeld. Dan een shout-out naar niemand minder dan stagiair Laure en Fabske van de FM. Die twee zijn er ook weer bij. Ja, die zijn allebei druk in de weer, want er is een stormloop werkelijk bezig. Want we zijn begonnen met een beest en zoveel mensen die het weten. Ja, dat Fabs nog moet kiezen wie dat hij gaat bellen. Ondertussen zet ik mijn shout-outs nog even verder. Ik wil graag een shout-out doen aan alle nieuwe mensen op Instagram. Alle nieuwe volgers, zoals daar is Mark I72, SNESORP, ja, dat is de naam, The Bridges Pulse, voilà, Emil Kalkoen is ook nog ene. Een fantastisch goede naam. En dan nog een shout-out naar ook al mijn nonkels. Die volgen me wel al op Instagram, maar toch wil ik die een shout-out geven. Nonkel Koen, nonkel Dieter, nonkel Siegfried en... Mis ik nu een nonkel, Fabs?
1: Ik heb een nonkels toch niet?
0: Nee, dat is waar, maar allee, gewoon puur gevoel.
1: Nonkel Dirk of zo?
0: Nonkel Dirk, nee. Nonkel Frans! Ah. Oh, sorry, nonkel Frans!
1: Ja, ik ga er met die mens.
0: Je zou het bijna vergeten. En dus ook een shout-out naar jou, bij Fabs.
1: Dank u, shout-out terug.
0: Ah, de mensen in de app, onderdoemen. De Tom, de Jeffrey, Vital, Maga, Luan, Kiel, de Kurt, Trui. Dat geloofde je niet, Trui. Dat is een gekke naam, hè, zou je zeggen. Weet je dat mijn tante heet?
1: Hilde?
0: Nee, Trui.
1: Ah ja, toch ja.
0: Ah ja, voilà, tante Trui. En die is samen met een onkel...
1: Jas.
0: Frans, jongens, toch, Fabs, blijf er even bij. Oké, okay, het wordt sowieso een lekkere show, dat is voor straks, maar eerst ga ik naar Kwikke. Dag Kwikke.
2: Goedenavond.
0: Is jouw naam echt Kwikke, als in snelle?
2: Nee. Dat is mijn bijnaam in mijn carnavalvereniging.
0: Ah, maar ja, ik wil je echte naam zelfs niet weten. En je achternaam, Kwikke?
2: Willaard.
0: Kwikke Willaard. Ik heb goed nieuws voor jou, Kwikke Willaard, want jij wint Naam van de Dag.
2: Hey.
0: Rijken we altijd uit. Allee, altijd is te zeggen, we zijn er al 3 dagen aan het doen. Fabs van den FM, als ik nu aan jou vraag, noem degene die gisteren heeft gewonnen. Noem degene die eergisteren heeft gewonnen. Timothy Timmerman.
1: Timothy Timmerman, juist. Ik wou Sheila Sharouk zeggen of zoiets.
0: Nee. Dat was Timothy Timmerman. Maar nu dus Kwikke Willaard. Kwikke, we zijn begonnen met een beest. Welk beest is het?
2: Een koe.
0: Ja, fantastisch. Dat is helemaal juist. Daar krijg je geen bloemen voor. Want jij kan hier nog naast de prijs voor naam van de dag... ja, iets anders in de wacht slepen. Namelijk de eer. De eer om deze show in gang te trappen... op een manier dat we nog nooit hebben gehad. Namelijk door de allerbeste koe van de hele wereld na te doen. Kwikke Willaard, gaat dat lukken?
2: Ja, dat moet wel lukken.
0: Oké, Kwikke. We weten het, je bent aan rappen. 3, 2, 1... Dat kan luider, Kwikke. Dat kan luider.
2: Boe.
0: Nu ben je eerder een spook dan een koe. 3, 2, 1.
2: Boe.
0: Ja, wacht. Kwikke. Er zit meer in. Vroeger nog theaterles aan kinderen gegeven. Ik voel als er potentieel is. Kwikke. Je moet in plaats van de boe, denk ik, iets meer gaan richting een me-geluid. Daar eerder stil beginnen en dan luid eindigen. Kan je iets met die aanwijzing?
2: Ja.
0: Kwikke Willaard, 3, 2, 1.
2: Moe.
0: Stil beginnen en luid eindigen. 3, 2, 1.
2: Moe.
0: Kwikke Willaard, je bent naam van de dag. Dan moet je je naam ook waarmaken. Ik wil dat je nog veel luider eindigt en dat je daar ook wat gegrom bij steekt. Kwikke, doe het voor je nageslacht. 3, 2, 1.

Harry Styles, American Girls. Zometeen ben jij hier iets waanzinnig lekker. Iets dat echt perfect is om samen met je oma te eten. Het ultieme oma-dessert. Eerst deze Perfect van Mason en Princess Superstar.

0: Het wordt echt perfect, maar echt perfect. Jongens, jongens, er zijn nu al mensen aan het sturen. Die hebben het gehoord. Eerder vandaag hier op M&M werd het al verklapt door Lucia Kou. A.k.a. Kouter Elalouche. Jawel, die heeft het verklapt. De prijs die jij kan winnen bij een kleine zelfstandige. Het is een grote prijs bij een kleine zelfstandige. En dat grote mag je letterlijk nemen, want je kan je lengte winnen in iets heerlijk. Dag, Stijn.
1: Goedenavond, Robin.
0: Stijn, wat kunnen de luisteraars van Robin van de Radio vanavond bij jou winnen?
1: De winnaar wint de lengte in, zijn lengte in een eclair.
0: Alsjeblieft.
2: M&M winnen een grote prijs bij een kleine zelfstandige.
0: M&M. Stijn, mag ik u iets vragen? In een eclair? Je gaat toch niet één eclair maken van iemand zijn lengte?
1: Dat... Nee, nee, dat zullen er verschillende zijn.
0: Oké, fantastisch, fantastisch. Hoe lang is de gemiddelde eclair, Stijn?
1: Tussen de 15 en de 20 centimeter, aangezien dat ik ze nog elke dag zelf met de hand spuit.
0: Je spuit ze zelf met de hand en dat is dan die crème fraîche dat je daar, of de pudding dat je daar dan zelf in spuit.
1: Bakkersroom.
0: We gaan het er zo meteen verder over hebben, Stijn, maar ik wil eerst even het hebben over de radiospot. Zeer belangrijk, want we kunnen dit doen. Hè, jouw lengte, liefste luisteraar, kan je winnen in eclairs. Van zodra je de radiospot hoort voor Bakkerij De Bast. Ik heb die vandaag in elkaar geknutseld. Ik wil graag even je mening. Stijn, ben je er klaar voor?
1: Ja, zeker en wel.
0: Houd u vast aan de takken van de bomen. Hier komt ie.
3: Eerst is er meneke. Pak te gaan nog maar een eclairke masker.
4: Oh, die het is lichtste. Pak te gaan dat wordt.
3: Niet is er mijn, want ik heb maar Robbie van de radio maar lengte in eclairs gewonnen.
4: Oh, dat is het goed.
2: Win je lengte in eclairs. Geschonken door Bakkerij De Bast. Stenenbrugstraat 21, 1741. Ternat.
3: Zeg die Robin, dat is wel een niet een tien, hè?
4: Oh, mij nog niet.
0: Voilà, ze.
1: Ja, zeer geslaagd.
0: Ah, fantastisch. Fantastisch, Stijn. Oeh. Ah, mij mijn hart. Ja, je weet het toch nooit, hè. Oké, maar dus 15 à 20 centimeter per eclair. Mijn vader is 1,78 meter ondertussen. Die wordt steeds kleiner. Dus ja, dat zijn dan toch 9 eclairs dat de man zou winnen.
1: Normaal een stuk of 12, want ik ben zelf 1,75 meter en ongeveer kom je op 11, 12 eclairs.
0: Ah, je bent er echt naast gaan liggen, Stijn.
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, fantastisch. Maar neem mij eens mee, hoe wordt dat precies gemaakt, zo'n eclair? Want ja, we eten dat op samen met de bomma, maar we weten misschien niet hoe het gemaakt wordt.
1: Dus ja, wat is een eclair? Dat is water met boter laten smelten samen met zout. Nadien, als het een kookpunt heeft gehad, is dat de bloem bij doen, goed droog roeren en dan ja, de gepaste eieren bij doen. En dan ja, wachten even tot het beslag is opgesteven. Spuiten op de bakplaten, in de oven steken. Nadien de pudding maken, de pudding vullen in de eclair en nadien de heerlijke chocolade erop doen. En dan bekom je pas echt een vakman eclair.
0: Fantastisch, amai. Wij spuiten op de bakplaten, waren het mij even kwijt, maar ik ben nu terug helemaal mee. Fantastisch, wat een proces, Stijn. Dat is wat anders dan gewoon de diepvries eclairs in de oven rammen, hè?
1: Dat is een feit.
0: Dat is een feit, dat juist is. Stijn, met wie eet jij graag een eclair? Is dat zo iemand specifiek? Want ja, als er dan meerdere te binnen vallen, heb je lief bijvoorbeeld?
1: Ik heb een vriendin, ja.
0: Fantastisch. Dat is misschien wel zo'n keer iets om dan samen een eclairtje te gaan eten. Wat is zo de eclairdag? Allee, eclairkesdag dat we zouden zeggen. Is dat woensdag of is dat toch eerder een andere dag?
1: Ja, meestal in de weekend zijn dat wel de meeste. Zowel op bestelling als in de toog zelf. Maar ja, als je bestelt, zet dat altijd zeker, zeg ik dan.
0: Voilà, dus allen daarheen, hè, allen daarheen richting Bakkerij De Bast. Maar daar zie je ook meteen Stijn met zijn brede bast daar staan. En dus ja, maar wat is dan eclairkesdag? Wanneer worden de meeste eclairs besteld?
1: Ja, zaterdag, hè.
0: Ah, zaterdag is eclairkesdag. Ik had het natuurlijk moeten weten. Yippie-ja-yo, yippie-ja-ja-jee. Stijn, het gaat gebeuren. Liefste luisteraar, van zodra jij de reclamespot hoort voor Bakkerij De Bast, bel je naar 078-78-10-10. Dit is om jouw lengte in eclairs te winnen. Dus aan alle reuzen die luisteren, dit is jouw moment. 078-78-10-10. Merci, Stijn.
1: Geen enkel probleem, maar op vrijdagavond.
0: Ja, voilà, voilà, voilà. En succes aan alle mensen die meedoen. Hey!
2: M&M.
5: M&M.

0: Zoet.
1: Jezus, Germaineke, pak te gaan nog maar een klerkenmasker.
2: God, die het is slecht, pak te gaan dat wordt.
1: Nee, Germaine, want ik heb maar Robbie van de radio maar lentje in een kleers gewonnen.
2: Oh, dat is het goed.
3: Win je lengte in eclairs. Geschonken door Bakkerij De Bast. Stenenbrugstraat 21, 1741, Ternat.
1: Zeg die Robin, dat is wel een niet een tien, hè?
2: Oh, mij nog niet.
4: Oké. Wie gaat ermee aan de haal? Wie wint zijn lengte in eclairs? Misschien jij wel. 078 78 10 10. Is nog nooit het meegedaan met een radio wedstrijdmoment? Het is de moment. Echt waar. Hallo met wie?
5: Hallo met Amy.
4: Hallo daar, Amy. Hoe groot ben jij?
5: 1,71 meter.
4: Oké, dat kan al tellen. Dat zijn toch ja, redelijk wat eclairs. Ik weet het niet direct. Een tiental, denk ik. Amy. Met wie zou jij meer dan 10 eclairs samen kunnen opeten?
5: Met mijn broer.
4: Met je broer? En waarom met je broer?
5: Ik denk dat mijn broer een obsessie heeft met die eclairs.
4: Is het waar? Maar wat, ik ga eerst zeggen, je wint! Joepie! Voilà, proficiat. En nu wil ik er alles over weten. Hoe komt het dat jouw broer een obsessie heeft met eclairs?
5: Het is eigenlijk al wat jongs af aan dat hij, als er tijd is voor die ster, vraagt achter een eclair.
4: Maar dat is toch niet iets dat je standaard in huis hebt?
5: Nee, dan moeten we natuurlijk naar de bakker.
4: Ah ja, dan moet je naar de bakker, speciaal voor de broer. Non de domme. Maar en was jij dan niet in het gezin dan het kind, ja, wiens noden eigenlijk niet, waar dat er niet naar werd geluisterd? Want ja, je broer wat wil het eclairs, maar Amy, wou jij niets?
5: Ja, ik ben niet echt een chocola-eter, dus dat was wel altijd een discussiepuntje.
4: Een discussie. En nu ga je ook nog eens al die eclairs aan je broer schenken. Amy, denk ook aan jezelf, hè. Ja, maar ja.
5: Ja, komt goed.
4: Dat is belangrijk, komt goed. Dat is, ga je daar een tegenprestatie aan verbinden?
5: Oh ja.
4: Nou, dat is goed. Dan moet hij in ruil voor een stuk of 6 gratis eclairs. Wat zou hij kunnen doen, Amy?
5: Goeie vraag.
4: Je meenemen naar een concert van...
5: Ed Sheeran of zo.
4: Ah, zo van Ed Sheeran of zoiets. In ruil voor 6 eclairs. Dat lijkt mij een goeie deal.
6: Robin van de Radio.
7: M&M.
4: Amy, salutjes, hè.
5: Dank u,
4: dag. Alsjeblieft. Voor al de mensen die nog broers, zussen of bomma's hebben. Ja, dit is echt een bomma-prijs, vind ik. Blijven luisteren. Je kan nog je lengte in eclairs winnen. Hoor je de spot? Bel 078 78 10.

0: Jezus, Germaine, ik pak te gaan nog maar een klerkenmasker.
1: Oh, die het is leste, pak te gaan dat wordt.
0: Nee, Germaine, want ik heb bij Robbie van de radio maar lente in een kleers gewonnen.
1: Oh, dat is het goed.
2: Win je lengte in eclairs. Geschonken door Bakkerij De Bast. Stenenbrugstraat 21, 1741, Ternat.
0: Zeg die Robin, dat is wel een niet een tien, hè?
1: Oh, mij nog niet.
3: Oké. Ja, het is in ieder geval te lachen, hè, vrienden. Je hoort het, hè. Het gaat hier wel over eclairs, hè, jongens. En je lengte in eclairs. Daarnet Amy, die won 1,71 meter aan eclairs. Er werd mij hier nog... mensen maakten mij er attent op... Hè, dat Amy misschien wel eens kon liegen over haar leeftijd. Nee, hè, jongens. Eerlijkheid, hè. Fabs, jij was het, hè. Moet je er niet onnozel over doen. Fabs van de FM, jij zei dat Amy mogelijk kleiner was... of kleiner klonk dan ze zei.
4: Ik wist niet dat je dat op radio ging exposen.
3: Ah, ja, alles. Ik zeg dan, alles. Ja. Okay, alles, meteen.
4: Dan, ja,
3: dat, jouw vermoeden was dus dat Amy... Hoeveel zou zijn? 1,55 meter dan maar, of zo?
4: Ja, ik vond dat ze klein klonk.
3: Ze klonk klein.
4: Ik vind, soms kan je dat horen aan mensen.
3: Oké, ik ben benieuwd naar deze persoon. Hallo, met wie?
5: Het is hier maar Ronnie.
3: Dag, Ronnie. Ik vind, Ronnie, dat jij eerder groot klinkt. Als ik dat mag zeggen.
5: Ja, dat klopt.
3: Dat klopt. Oké.
5: Ja, val wel mee.
3: Ronnie,
5: ik ben 1,88 meter, Robin.
3: 1,88 meter? Ja. Fabske van de FM, jij bent volgens mij ook vergelijkbaar qua grootte, niet?
4: Ik ben exact ook 1,88 meter.
3: Is dat echt waar?
4: Ja, net zoals Ronnie.
3: Oké, stel nu een vraag aan Ronnie om die hoogte te verifiëren.
4: Wat is de ambetantse plek voor iemand met 1,88 meter als je voor het gaat reizen of zo? Wat is echt een struggle?
5: Sommige douches. Als je soms zijn een keer, ja.
3: Sommige douches? Wat een gruwelijk specifiek voorbeeld. Fabs.
4: Ja, ook aan zo vliegtuigen of zo aan het denken. Inderdaad, voor de benen. Maar douches, nu dat je het zegt, het klopt wel.
3: Het klopt altijd... wel. Ronnie, jij bent 1,88 meter aan de kleins.
5: Dankjewel.
3: Hoppakee. Ronnie. Ronnie, en hoe nog?
5: Ronnie de Koster.
3: Ronnie de Koster, ook een zeer goede naam. Zeer goede naam. Ronnie de Koster, die eclairs. Ja, met wie ga je die opeten?
5: Ja, met ons gezinnetje hier. Ik heb ook een onkel dat heel graag eclairs eet.
3: Is het waar, onkel Rudy?
5: Een Julia.
3: Ah, onkel Julia.
5: Ja.
3: Waarom is dat zo'n typische nonkelnaam? Allee, Ronnie, onkel Julia en het hele gezin. Eclairs voor iedereen. Geniet ervan, hè, Ronnie.
5: Dankjewel.
3: Yo, beste vrienden, ik wil u er nog even attent op maken. Dat het hier niet gaat over van die eclairs met een chemisch smaakje aan. Nee hoor, het gaat over artisanale eclairs. Dus echt, ja, het allerbeste. The cream of the crop. Hoor je de spot? Bel dan, hè.
6: Pump up the jam, pump it up, while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up,

0: Beste vrienden, het is jouw laatste kans om je lengte in eclairs te winnen. 078-78-1010, dat is het telefoonnummer. Er ontbreekt nog maar één iets, dat is de radiospot voor Bakkerij De Bast. Van zodra je die hoort, bel je naar 078-78-1010. Je lengte in eclairs, die spot, die kan op elk moment gewoon...
1: Jezus, Germaineke, pak te gaan nog maar een eclairke masker.
2: Oh, die het is lesje, pak te gaan dat wordt.
1: Nee, Germain, want ik heb maar Robbie van de radio mijn lengte in eclairs gewonnen.
2: Oh, dat is het goed.
3: Win je lengte in eclairs. Geschonken door Bakkerij De Bast. Stenenbrugstraat 21, 1741... Ternat.
1: Zeg die Robin, dat is wel een nieuwe tentien, hè?
2: Oh, mij nog niet.
0: Oké. Wie gaat het doen? Wie gaat zijn oma blij maken? Of zichzelf? Met waanzinnig veel eclairs. Hallo, met wie spreek ik?
4: Hallo, maar Justine.
0: Dag Justine, goeie avond. Is het voor jezelf, voor je oma of voor wie?
4: Voor mama, dat gezin.
0: Voor heel het gezin. Justine, ja. Hoe groot ben je?
4: 1,65 meter.
0: 1,65 meter. Ah, oké. Okay. Huh? Ja. Oh, dat is, ja, dat is niet klein. Dat is ook niet super groot. Dat is een medium, hè. Medium eigenlijk. Ja. Wie is het grootste lid van je gezin?
4: Mijn papa, denk ik.
0: Hoe groot zou die ongeveer zijn?
4: Oh, 1,82 meter.
0: 1,82 meter, dat is nog 20 centimeter aan de eclairs erbij.
4: Ja.
0: Weet je wat we doen, hè, Justine?
4: Ja.
0: We doen één keer bladsteenschaar. Eén keer. Voilà, plot twist. De winnaar. Als jij wint, maken we er 1,82 meter aan eclairs van. Win ik, dan is het maar 1,65 meter. Wat denk je?
4: Ja, dat is een goed idee.
0: Wat een vreemd idee. Justine, hier gaan we. Blad. Steen. Schaar. Blad.
4: Steen.
0: Ik win, yes! Jammer voor jou, maar toch win ik. Ah, dat kan gebeuren. In ieder geval, Justine, nog steeds 1,65 meter aan de eclairs. Op zich, ja, op die twee eclairs gaat het nu niet komen. Stel nu eens, Justine, hè, dat jij echt je best zou doen. Hoeveel eclairs denk je dat je dan zou binnenkrijgen?
4: Oh, misschien 3 dan.
0: Oh, toch 3? Voilà.
4: Ja.
0: Maar dat zou niet gezond zijn. Dus blij dat je die extra 3 eclairs niet gewonnen hebt. Geniet ervan, ja. Justine, en groetjes aan het gezin, hè.
4: Ja, dank u wel.
0: Yo, bye bye, tada.

0: Mieke van den FM. Robin. Als jij nu luisteraar zou zijn van deze show en je weet, het is 10 minuten totaal los, ik mag 10 minuten lang de muziek aanvragen op M&M, requests, alles kan, alles mag. Wat zou jij vragen?
1: Ik zou gaan voor... Oh, dat is wel een heftige vraag. Hot and Cold van Katy Perry. Iets van Katy Perry, zo'n goede oude tijd.
0: Ja, ja, ja, een throwbackje van vroeger of zo. Hot and Cold of wat zingt hij nog? Kiss the Girl.
1: Girls. Ja, Kiss the Girl.
0: TGIF.
1: Ah, of E.T. Kiss me, kiss me. Is dat een dier?
0: Juist. Kan allemaal, hè, jongens. Kijk, laat het een suggestie zijn van Fabske van den FM. Maar beslis vooral zelf. Nu naar de app van M&M gaan, want jij kiest 10 minuten lang de muziek, titel en artiest van wat je wil. Stuur je door in de app van M&M.

0: beste vrienden. 10 minuten totaal ons het leukste moment op de radio. Objectief. Ik zeg dat niet omdat het in deze show zit. Nee hoor. Het is gewoon zo, want het is aan jou. En het is niet één liedje. Nee, het is 10 minuten lang. De lijnen staan open. Geen tijd te verliezen. 0-78-78-10-10. Dus 0-2x78-2x10. Kom erbij. Kom maar binnen hier in deze radioshow. En vraag aan waar je zin in hebt. Bellen en vertellen, dat is het. Titel en artiest, meer heb ik niet nodig. We kijken hier op lijn 1. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Pascal.
0: Ah, dag Pascal, een heel goede avond.
1: Dag Robin.
0: Wat wil jij graag horen?
1: For You van de Peter Evra.
0: Wow, amai, maar Pascal, jij gaat echt gewoon terug in de tijd. 2003, ja, ja, denk ik. Zoiets.
1: Ja, ja, zoiets. Hè, ja.
0: Oh my god, en waarom dat lied?
1: Dat is voor mijn vrouw, die heeft vorige week een nummer aangevraagd bij u, Robin. Maar ondertussen heeft ze een ongeluk gehad met een tas koffie over haar lijf gekregen. En,
0: ja. Oei. En je wilt daar even een soort van hart onder de riem steken, Pascal?
1: Ja, voor een beetje steun. En,
0: ja. Allee, maar fantastisch. En dat gaan we doen met Peter Evraar en de bijhorende Sik. Ah, oh, wat is de tijd, wat is de tijd. Pascal, merci om hem aan te vragen. Ik draai hem met veel plezier. Salut, hè.
1: Dank u wel.
0: En veel beterschap aan uw vrouw.
1: Dank u wel.
0: Oh man, dit. Dat is 10 minuten totaal los, hè.

0: Alsjeblieft, zeg Peter en Vraar, jongens.
1: Goeie, ja.
0: Zie maar, jongens, dat kan dus allemaal, hè. Dat kan, hè. Idol 2003, geen probleem. We draaien er ons hand niet voor om. Het is wat jij wil. Gewoon bellen naar 078 78 10 10. Dus 078 78 10 10. Laat maar komen. Het is echt wat je zin in hebt, wat je gewoon wil horen hier vanavond op de radio. We gaan richting... Goh, pakt hier Fran. Dag, Fran.
2: Hallo.
0: Wat wil je graag horen, Fran?
2: De hoeken van de kamer van Jan Smit.
0: Maar joh, het is wel een stevige 10 minuten totaal los vandaag. Oké, okay, waarom wil je die horen?
2: Dus en ik luisterde altijd in Frankrijk.
0: Ah ja, oké, okay, perfect, ja. Het is wel... Over wat gaat het lied? Geen commentaar. Ja. Oké, okay, fantastisch, fantastisch. Allee zeg. Mensen, lief, welke zender is dat hier? Luisteren we nog naar M&M? Ik denk het wel.

0: genoeg.
1: Ja, je luistert nog steeds naar M&M. Zeker wel. We gaan nog 2 minuten tot aan los. We moeten rap zijn. Dorian, wat wil je horen?
2: Ik zou graag Lose Yourself van M&M horen.
1: Maar kijk, voilà. If you had... Hoppa. One shot. Alsjeblieft, Dorian.

0: over een wereldrecord.
1: Het is 9 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuur is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuur wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen is vanavond vertrokken naar de Canarische eilanden. Het schip met nu nog 150 passagiers aan boord lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, tot duidelijk werd waar het naartoe kon of mocht varen. De regionale minister van de Canarische eilanden, die deel uitmaken van Spanje, verzette zich tegen de komst van dat schip, maar de Spaanse regering heeft dan toch toestemming gegeven en wellicht zal het zaterdag aanmeren aan de kust van Tenerife. 3 patiënten met symptomen van het virus zijn vandaag van het schip gehaald. Een Nederlander, een Brit en een Duitse vrouw. Zij worden met 2 evacuatievluchten nu naar Nederland gebracht. En 1 toestel is zo net vanavond geland op Schiphol. Het andere heeft een technisch probleem en is voorlopig niet verder geraakt dan Gran Canaria, een van de Canarische eilanden. In Antwerpen was er vanavond de jaarlijkse Joodse herdenking van de slachtoffers van de Holocaust. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onder meer 12.000 Joden uit Antwerpen gedeporteerd en vermoord door de nazi's. Veel aandacht op deze herdenkingsdag gaat naar het voornemen van het Antwerpse parket om 2 Joodse mannen te laten vervolgen voor illegale besnijdenissen. De 2 zijn geen arts, dus mogen ze volgens de wet geen besnijdenissen uitvoeren. Het is nog niet duidelijk of er een proces komt, maar de Amerikaanse ambassadeur Bill White reageert opnieuw furieus en wil dat de regering ingrijpt. Minister van Buitenlandse Zaken Prevot noemde de kritiek en inmenging van de ambassadeur eerder vandaag opnieuw ongepast. Premier De Wever sluit zich daarbij aan.
2: Wat je niet moet doen is daar een hele maatschappelijke controverse met heftige uitspraken, antisemitisme, diplomatieke incidenten van maken. Het draagt allemaal niks bij.
1: En in het voetbal begint rond deze tijd de terugwedstrijd van de halve finale in de Champions League tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. De veelbesproken heenwedstrijd in Parijs was geëindigd op 5-4. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal. Het blijft droog vanavond bij temperaturen van 8 tot 9 graden. Morgen krijgen we eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag ook enkele buien. Temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: 3 over 9, zometeen hoor je of Yves, ja, de one and only Yves, die je kan kennen van zijn wereldrecordpoging. Hij probeert eigenlijk, ja, het wereldrecord frietenbakken te verbreken. Ja, van deze hit, hè. Deze monsterhit, ken je hem? Dat is de vraag, hè. Gaat dat zo zijn, ja?
3: Frietenbakken kan hem sowieso, met hulp van Robin van de radio. Oh.
0: Hoe dat afloopt, dat hoor je zo meteen binnen enkele minuten. Eerst gaan we naar Laurens. Dag, Laurens.
4: Hallo.
0: Hallo, Laurens. Ben je voetbalfan?
4: Ja, ik ben een voetbalfan.
0: Welke ploegen? Gevaarlijke vraag.
4: De Belgische competitie Club Brugge. Dat momenteel zit al zeer goed.
0: Hey, boeren. Ja, zeker. Ja, klopt.
4: En dan nu Bayern München straks. Hopen dan die wel winnen.
0: Ja. Ja, ik ben ook wel voor Bayern eigenlijk. Ik gun het compagnie op zich wel. Pronostiek, ja, van zometeen?
4: Inderdaad. Ja, hopen op 3-1 of zo voor Bayern. Dat zou wel leuk zijn.
0: Dan moet jij ze naar de overwinning schrijven en dat mag je nu meteen doen. Voilà.

0: on the road.
1: Jongens, jongens, jongens. Het is toch wel een beetje spannend. Is het gelukt? Want een hele week al bellen wij met een man die probeert het wereldrecord, vrienden, frittenbakken te verbreken. Die is ondertussen al gigantisch lang wakker. Ik denk, een kleine week ondertussen. Non-stop blijft hij bakken. Maar normaal gezien zou hij vandaag het wereldrecord moeten verbroken hebben. Dag, Yves. Oké, een lichte grinnik. Yves, mag ik jou bij deze officieel wereldrecordhouder noemen?
2: Ja, dat klopt.
1: God miljarden! Ja, wacht, dan gaan we toch eerst even. Ja, gaan we wel eerst dit doen, hè? Want het is gebeurd! Onze Yves die breekt de record. Jepla! Wereldrecord! Frietenbakken kan hem sowieso. Met hulp van Robin van de Radio. Oh. Maar legend, jongens, legend!
3: Robin van de Radio.
1: Maar Yves, proficiat, man!
2: Dank je, dank je.
1: Dat is fantastisch toch? Jij bent wereldrecordhouder, hoe voelt dat?
2: Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Ik had vandaag niet zo voorzien op al die aandacht en zo. Ik dacht eigenlijk dat het allemaal vrijdag ging komen en vandaag stond heel de wereld hier precies al in het situur. Dus ik had er niet echt op voorzien.
1: Ik begrijp het. Zeg, niet vergeten, ik stond er al van beginnen, Yves. Ik wist het, hè. Ik heb altijd in u geloofd, hè. Nu zijn ze daar, hè, van het laatste nieuws. En nieuwsblad, hè, de weekluizen. Maar voilà, nu Robin van de Radio en M&M. From day one. Early adopters noemen ze dat. Maar Yves, proficiat, jongen. Proficiat, proficiat. Maar wat, ja, wat nu? Wat is nu het einddoel? Nu dat je het wereldrecord in de pocket hebt.
2: Ja, het einddoel is nog altijd om door te gaan die 200 uur. Al zal het misschien wel moeilijk zijn om de motivatie te blijven vinden. Maar ik veronderstel dat jij daarvoor gaat zorgen.
1: Maar natuurlijk, Yves. Natuurlijk ga ik daarvoor zorgen. Want ja... Allee, deze op zich, ja, het doet toch iets, hè?

0: Kijk, Yves, ik heb een plan. Je hebt nu op zich dat wereldrecord beet. Maar je moet daar nu wel zoveel mogelijk uren bij doen. Want anders is er volgende week een andere zot die zoiets heeft van... Oh, maar dat wil ik ook wel eens proberen. Dus we moeten echt de lat hoog leggen. Weet je wat we gaan doen, Yves? Ik ga je gewoon een portie motivatie geven. Een portie gemengd, dat is één iets. Maar een portie motivatie, dat is nog iets anders. Ik ga dat niet zelf doen. Ik ga een keer de lijnen openzetten. Yves... voor de fantastische luisteraars van Robin van de Radio. Die zijn al een hele week aan het meeleven met jou. Liefste luisteraars, als je op dit moment aan het luisteren bent en je denkt, ik wil de Yves even gewoon een hart onder de riem steken, bel nu naar 078 78 10 10. 078 78 10 10. Kom aan, inbellen en geef de jongen nog een extra portie goede moed. Het is nodig, want Yves, zie je ze al vliegen ondertussen?
1: Ja, ik zie ze zeker vliegen.
0: Het is
1: ik weet niet wat dag dat is, ik weet niet wat duur dat is. Dus,
0: Het is 8:55 s'avonds en dat op een woensdag. We gaan naar Wout. Dag Wout.
2: Hey, dag Robin.
0: Wout, je hebt een boodschap voor Yves.
2: Ja, kom aan Yves, je kan dat.
0: Kom aan Yves. Yves, je moet doorduwen. Het maakt niet uit dat je niet meer weet welke dag het is. Vrijdag zit het er allemaal op. Nu is het gewoon kwestie van te blijven bijten. Ik heb nog iemand aan de lijn. Hallo, dag Joni.
3: Hey, goedenavond.
0: Ja, Joni, zeg het maar. Ja.
3: Ik wou een Yves een dikke proficiat wensen van een ex-collega, conculega frituurist.
0: Alleen maar fantastisch.
3: Ik heb het niet gehaald met mijn zaak, maar ik wens die jongen alle succes en alle liefde toe.
0: Oh, prachtig.
3: Heel goed.
1: Ah, dat is lief. Dat is lief.
0: Heeft de frit zien. Dat is hier gewoon de frituur zien die hier plots aan de deur staat. Fantastisch. We hebben ook nog Blanche. Dag Blanche.
4: Hallo.
0: Hallo, Blanche. Je wilt toch iets zeggen tegen Yves? Oei.
4: Hallo.
0: Wacht. Ah, wacht. Blanche was even weg. Hallo, Blanche.
4: Ja?
0: Ja, wat wil je zeggen tegen Yves?
4: Dat hem voort moet blijven bakken met wat dat hem heel goed bezig is.
0: Voilà, Yves. Gewoon BB blijven bakken, jongen. Blijven bakken, blijven bakken. Ja, sorry, maar de telefoon staat hier ineens rood gloeiend. Iedereen gelooft erin, Yves. Je moet alleen er zelf nog in geloven. We hebben hier nog iemand. Hallo, met wie?
5: Met Rudy of Pietje.
0: Ah, Rudy. Rudy, zeg het eens.
5: Hey, Yves, vol een bak doorgaan. Je weet dat je het kunt, hè.
0: Kom aan, Yves, kom aan. Echt waar, iedereen staat achter u. Yves, morgen is de laatste dag dat ik uitzending heb. Ik vind dat je toch minstens tot dan nog moet doordoen. Als je dat al haalt, dan zijn we al ver. Heeft het lied tot nu toe, want ik heb je het ook nog eens bezorgd in MP3, heeft dat wat opgestaan gisteren?
1: Ja, het heeft wel opgestaan.
0: Voilà, voilà. Laat dan dat gewoon de mantra zijn, Yves. Laat dat gewoon hetgeen zijn wat blijft weer klinken in je oren. Want ja... Onze Yves, die breekt haar record. Een wereldrecordhouder, hè, vrienden. Man! Frieten bakken kan hem sowieso. Met hulp van Robin van de Radio. Oh. Oké, okay, Yves. M&M. Verzorg uw vriend, hou het ook gezond. En proficiat, hè, man. Kijk, goed gedaan.
1: Dankjewel.
0: Yo, yo.

0: Come on, Eve.
1: Come on.
2: Robin van de Radio.
0: Goedenavond, beste vrienden. Aflevering 175 van Robin van de Radio. Ja, de Eve die heeft het wereldrecord frietenbakken gebroken. Proficiat. Daarnaast ook veel mensen die hun lengte in eclairs hebben gewonnen. Dat kan altijd hier op woensdag gewoon. Luister tussen 8 en 9, win je je lengte in fantastisch lekkere dingen. Volgende week is het je lengte in Fabske. Kunnen we dat al verklappen?
3: Misschien een cryptische tipje.
0: Oké, het heeft iets te maken met Moederdag. Voilà, dat is natuurlijk nu zondag al, dus je kan dan zeggen, maar dat is dan toch veel te laat. Nee. Het is je lengte in bloemen.
3: Maar
0: voilà.
3: Fijn.
0: Ja, sorry Fabs, maar ja, anders is dat zo raar met die cryptische tip.
3: Ja, dat is waar.
0: Voilà, dus dat is volgende week. Volgende week woensdag kan je dat hier winnen bij Robin van de Radio. Maar Fabs, voor we verder gaan met alle leuke dingen die nog komen, we gaan nog iets met de royals doen, we gaan nog iets met celebrity couples doen. Zit er allemaal aan te komen. Maar eerst, jij vertelt mij hier iets.
3: Ja.
0: Iets
3: ja.
0: Over een luisteraar die dat we daarnet aan de lijn hadden.
3: Ja, het is eigenlijk vooral iets waar jij invloed op hebt gehad, om het zo te zeggen.
0: Ja, op de liefde en op een trouw, maar echt. Laurens, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Het is trouwens 0-1 voor PSG ondertussen, hè.
4: Ja, dus dat 3-1 kan nog altijd.
0: Dat kan nog altijd. Maar Laurens, je hebt hier daarnet aan Fabske van den FM, de man die hier iedereen ja, eigenlijk achter de schermen aan de telefoonlijn krijgt, heb je een geheim verteld? Ongelooflijk, zeg het eens.
4: Ah, wel, op onze 22 mei trouwen wij en op ons feest, dus op ons avondfeest, hebben we mensen nodig die bij onze eretafel die binnenkomt in de zaal natuurlijk.
0: Ja?
4: En daarvoor hebben wij het liedje van Gigi D'Agostino gebruikt, hè, van L'amour toujours. Omdat jij daar zo'n fan van bent en in Eminem 1000 dat jij dat... Dus keer op een bepaald moment blijven spelen.
0: Zeker.
4: En mijn vriendin heeft dat dan gehoord. En die zei, hé, maar dat is keigoed, want dat is uptempo en zeer tof.
0: Dat meen je niet. Maar dus uw wacon muziek van uw trouw, dat wordt L'amour toujours. Mooi, jongens,
4: ja, ja, ja.
0: Maar prachtig, hè. Prachtig.
4: In de zaal, zo echt.
0: Ja,
4: die groep mensen, weet je al.
0: Ja, als ze toekomen en zo, waar dat de meeste mensen dan voor Céline Dion of zoiets gaan, of My Heart Will Go On, of Bryan Adams, weet ik veel wat. En zo'n beetje de liefdevolle dingen. En jij gaat gewoon voor Gigi, maar Laurens, dat is fantastisch. Weet je nog hoe het refrein gaat van dat lied? Ik zal u de tekst even geven. De tekst is te
4: ja, hè?
0: Ja, zing nog maar een keer. Jawel! Speciaal voor het koppel. Hé, deze is voor u, de neus. Hoe heet uw vriendin, Laurens?
4: Lisa.
0: Lisa en Laurens. En L'amour. Allee, Laurens.
4: Dank u.
0: Houd u goed en geniet van de vrijgezellen, hè.

0: Beste vrienden, het is 23 over 9 en het is officieel jouw moment. Ja, maar echt waar. Als je ooit al eens iets op de radio hebt willen zeggen, het kan nu gewoon gebeuren. Pak je telefoon en zet het nummer klaar. Doe het al voor ik de lijnen openzet, dan ben je zeker. Ik ga exact 3 minuten de telefoonlijnen van deze studio openzetten. Je tikt nu 078 78 10 10 in op je telefoon. Dus 078 78 10 10. 2 keer 78, 2 keer 10. Zo simpel is dat telefoonnummer. 3 minuten lang, geen seconde langer, beste vrienden. Bellen, bellen, bellen, bellen. En kom maar gewoon vertellen, want de lijnen die gaan nu open. Even kijken. Hallo, met wie?
1: Met Geoffrey.
0: Geoffrey, goedenavond. Hoe gaat ie?
1: Goed, goed. Met jou?
0: Ja, zeer goed. Ben blij dat je belt. Wat moet ik over jou weten, Geoffrey?
1: Ja, ik zou eigenlijk gewoon tegen mijn vriendin die achter mij aan het rijden is, willen zeggen dat ik ze heel graag zie.
0: Dat meen je niet. Dus jullie rijden gewoon zo in de buurt van elkaar? Chasing cars?
1: Ja, wij komen net van bij mijn schoonouders.
0: Oké. Daar kunnen we misschien het ook even over hebben. Hoe is de band met je schoonouders, Geoffrey?
1: Goed.
0: Schoonmoeder ook, top.
1: Ik durf het niet anders zeggen, want het is ook
0: ontlast. Ja, dat dacht ik. Maar wat is, wat vind je het mooiste aan je vriendin? Als je denkt, ik ga die op de radio in de bloemetjes zetten?
1: Ja, dat ze zwanger is van onze dochter.
0: Man, nee. Oh, schitterend. Voor wanneer is het?
1: Voor 7 augustus. De eerste Pracht. Week van augustus.
0: Dat is een Leo dan, denk ik. Kan dat?
1: Dat kan. Ik heb het zelf nog niet opgezocht.
0: Maar ja, moet ik checken. Pas op met de leeuwen. Geoffrey. Is het eerste kindje?
1: Nee, voor haar is het de eerste. Voor mij is het de tweede.
0: Oké, perfect. Dan heb je al een klein beetje ervaring. Geoffrey, ik wens u daar gigantisch veel succes mee. En ik geef u nog even de kans om iets te zeggen tegen uw vriendin. Doe maar.
1: Ja, liefje, ik zie u heel graag. En je gaat een topmama zijn. Dat weet ik nu al.
0: Nou, maar prachtig. Schoon. Eigenlijk echt gewoon een levende walkie-talkie. Ja, de tijd tikt voort. Dag Mats. Hallo?
2: Hallo?
0: Hallo, dag Mats. Hallo, zeg het eens. Ça va?
2: Hallo. Ja?
0: Ja, vertel, hallo. Waarom bel je?
2: Ja. Ik wil een keer zeggen dat ik in de auto zit.
0: Ah, fantastisch. Oké. Mats, wat is jouw beste eigenschap?
2: Dat ik mij heel graag en heel goed inzet voor mijn jeugdbeweging en mijn jeugdhuis.
0: Ah, dat is tof. Ja, geëngageerd voor de jongeren. Oké, dat is een mooie eigenschap. Wat is je slechtste kwaliteit of slechtste eigenschap, Mats?
2: Misschien een beetje slechte verliezers.
0: Ah, is het waar? Ben je gigantisch competitief?
2: Ja, toch als Anderlecht Club Brugge is en Anderlecht verliest.
0: Oh nee, ze zijn een move. Oeh, boek ik even.
2: Ben ik voor de beste.
0: Sorry. Ja, dat is gewoon gezien de huidige situatie nogal bijzonder. Om te zeggen, mijn vader is ook een paars-witte supporter, Mats. Dus ja.
2: Ah, je vader is een echte, ze.
0: Dat is een echte. Nog steeds. Jij gelooft er nog in, Mats, ja?
2: Nu niet meer. Een beker misschien wel.
0: Een beker, dat kan nog. Weet je wat we zullen doen, Mats? Aangezien dat je zegt, ik ben een slechte verliezer. Laten we eens een klein wedstrijdje doen. Hè? We spelen... Wat is een goed spel? Zeg je... Bladsteenschaar?
2: Oh ja, dat is goed.
0: Bladsteenschaar. Winnaar die...
2: Die moet de verliezer een ticket bezorgen voor de bekerfinale.
0: Ja.
2: Dat gaat moeilijk zijn.
0: Ja, dat gaat moeilijk zijn, want ja... Als dat nu tegen Brugge was, dan kon ik misschien nog iets arrangeren, Mats. Maar ja, laat ons zeggen, hè. De verliezer... Maar wacht, nee. Ik heb een idee, maar het is een beetje gevaarlijk. Want dan gaat dat sowieso ergens online verschijnen en dat wil ik niet. Ik ging zeggen, de verliezer van dit spel, die moet zeggen... Club... Als jij verliest, Mats, dan moet jij zeggen... Club Brugge is de ploeg van het land. En als ik verlies, dan moet ik zeggen... Anderlecht is de ploeg van het land.
2: Oh, dat vind ik wel een goeie.
0: Ja... Daar was ik al bang voor. Dat maakt het wel spannend. Oké. Blas is gaar 3 keer winnen.
2: Ja.
0: Belasting gaat 3 keer winnen. Dit is echt de domste beslissing dat ik vanavond al genomen heb. En dat wil ik wel zeggen. Oké. Okay. Mats. Blad. Steen. Schaar.
3: Blad.
2: Papier.
0: Ah, je zegt papier. Je zegt zo één. Oké, okay, dat is...
2: Nee, dat was een foutje. Blad.
0: Dat is geen enkel probleem. Het is 1-1. Allee, 0-0.
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Blad. Steen. Schaar. Steen.
2: Schaar.
0: Yes! Ah, 1-0. Ik ben ook een heel slechte verliezer, Mats. Dat mag je ook gerust weten. Blad. Steen. Schaar. Steen.
2: Schaar.
0: Yes! Ja, sorry, het gaat ook over mijn job, hè, Mats. Weet je dat ik stadionomroeper ben bij Club Brugge?
2: Ja, dat weet ik.
0: Ah, dat weet ik. Oké. Okay. 2-0. Alles kan nog. Vel niet verkopen vooraleer beer geschoten is. Dat is een les dat ik al geleerd heb in het voetbal en daarbuiten. Hier gaan we. Blad, steen, schaar. Schaar.
2: Blad.
0: Yes! 3-0. Dat is bijna hetzelfde als 3-1. Ah. Ah. Oké. Okay. Ik ga even aangepaste muziek voorzien. Voor dit moment.
2: Ja.
0: Oh, maar ik ben blij. Oh, dit had zo slecht kunnen aflopen. Ah. Oké. Okay. Mats. Anderlecht supporter in hart en nieren. Ne move, nou we zeggen. De radio is van jou, Mats. Zeg het maar.
2: Ja, Anderlecht is de ploeg van het land.
0: Ik denk dat er een lichte storing op de lijn zat, Mats. Heb ik daar een teruggetrokken belofte gehoord of zoiets? Of iemand die geen man van zijn woord blijkt te zijn?
2: Hadden we dat niet afgesproken?
0: Nee, het was toch omgekeerd. Nee, het was omgekeerd, Mats. Je hebt een hart voor jongeren. Je moet het goede voorbeeld geven ook voor jongeren en voor met de werking van de jeugdbeweging. Ja. Als die dit horen, willen die niet denken, ja, maar de Mats liegt altijd. Dat kan natuurlijk niet, Mats. Dus ga je gang. 3, 2, 1.
2: Ja, oké. Ja. Nu blijkt dat Club Brugge toch iets beter aan het spelen is. Dus voor de moment is Club Brugge de ploeg van het land.
0: We zijn er wel echt bijna. Ik moet juist hier voor de moment, dat moet er nog even af, want ja, dat was natuurlijk niet de afspraak. Dus de zin is als volgt: Club Brugge is de ploeg van het land. Ga je gang, Mats. Doe het gewoon snel.
2: Ja.
0: Bittere pil.
2: Club Brugge is de ploeg van het land.
0: Fantastisch. Oh, er begint er iets. Wat is dit? Sorry, er begint iets te spelen. Ik begrijp er niks van. God, ja.
4: Blauw en zwart forever.
0: Oh ja.
4: Blauw en zwart moet zijn.
0: Hoppakee. Sorry, Mats. Ik kan er niks aan doen. Dat begint er gewoon te spelen.
2: Ah, mijn oren zijn op pijn.
0: Hey. MNM. Allee, Mats, maak er nog een mooie avond van. En succes met de beker.
2: Een beetje reclame maken voor mijn jeugd.
0: Ja. Sorry. Dat verdiende wel. Je mocht wel echt reclame maken. Allee, zeg het maar. Wat wil je zeggen?
2: JC Hasluut, Hasselse straat 17 in Opasselt. Elke vrijdag open. Beste jeugdhuis met beste terras. Volg ons op Instagram.
0: en heb jij nu dat adres erbij gezegd, Mats?
2: Ja.
0: Zeg nog een keer het adres. Vind dat wel goed dat je reclame maakt met het adres.
2: Ja, Hasselse straat 17, 9500 Gerard.
0: Het zijn toch niet allemaal slechte de moven. Merci, hè, Mats.
2: Ja, salut.
0: Yo.
5: M. Makes life

0: Het is 20 voor 10.
1: Robin van de Radio.
0: Wie niet weg is, is gezien. Zeer goedenavond. Je luistert naar Robin van de Radio met niet Louis van der Gien, mijn trouwe compaan. Die is nog steeds olifanten gaan vangen in Zuid-Afrika, maar die is bijna terug. Maar ja, waardige vervanger wel, Fabske van de FM.
2: Ja hoor, ik ga geen olifanten vangen. Dat doe ik niet aan mee.
0: Nee, dat is zeer goed. Zeer goed. Fabs, zometeen komt er hier iemand langs in de studio. Een beetje de showbiz-kenner van deze show. Connie.
2: Bart A.
0: Ja, Connie de Coiffeus. Het zit er dicht tegen. Die weet eigenlijk alle latest roddels van showbizland. Ben jij iemand die dat een beetje op de voet volgt?
2: Ik probeer wel. Ik loop hier meestal wel rond op de redactie natuurlijk, want we zitten hier aan de bron, hè, de media. En
0: daar
2: probeer ik toch het links en rechts wat op te vangen. Maar,
0: ah ja, dus ja. Je weet zelf ook wel wat roddels dan.
2: Ja, ja, maar het slechte bij mij is, ik vergeet die ook vaak snel. Ja, maar moet mijn geheugen is laten testen.
0: Nee, je moet nu niet beginnen terugkrabbelen. Fantastisch. Dus zometeen, liefste luisteraar, op je radio. Niet alleen roddels van Connie de Coiffeus, maar ook eentje van Fabske van den FM. Prachtig. Ik kijk er al naar uit. Dat is voor straks. Na deze meneer, die zit nu waarschijnlijk te bibberen, want ja, morgen is het zover. Bij Club Kouter gaan een handvol mensen zijn album Oorsprong live ontdekken.

0: in mijn DNA.
1: Dames en heren, de showbiz watcher van Robin van de Radio. Een groot applaus voor Connie, de coiffeus. Jan en Niele, schone avond allemaal samen. Is het? Dag Fabske van den Even.
2: Ja, dag Connie. Dat is eigenlijk iets waar ik heel de week al naar uitgekeken heb.
1: Ja, dat verstaan ik, maar ik ook zeg. Maar gaan ze ook zo roddelvat of wat?
2: Ja, dat klopt. En ik kom ook een beetje uit Antwerpen, dus ik voel het wel wat.
1: Ja, ze zijn precies dezelfde.
2: Ze zijn precies dezelfde. Godverd. Ik heb dat ook al gezien.
1: Ja, schitterend. Ja. Zeg maar Fabs, dus ga uit een roddel. Ja. Over showbizland.
2: Over showbizland,
1: zeg het eens.
2: Dus, hè, op de VRT passeert heel wat bekend volk.
1: Zeker?
2: Ja, en die klagen af en toe wel eens een keer over, oh, het duurt zo lang bij de security, het is zo moeilijk, de toiletten zijn zo vuil en zo af en toe.
1: Juist.
2: Dus ik heb eens gehoord.
1: Ja. Ja
2: nee, maar ik moet dat nu niet verder vertellen, nee, Connie.
1: Ze zijn op de radio, hè. Fabs, dus iedereen hoort dat, hè.
2: Ja, maar die zijn toch die achtergrondlawaai.
1: Oké, okay, ja, is goed.
2: Dus, hè, er was een bekende zanger. Ik heb het stage gelopen bij een andere radio, een Radio 2.
1: Ja.
2: Een Vlaamse zanger. En die wou niet op de toiletten gaan. Dus, wat deed hij vaak? Het ramenje open. En die zocht daar in de verte een goeie bosken uit om het dus, hè, de boodschap, kleinere boodschap, wel grote weet ik niet, kan ik niet vastleggen wat dat al gebeurd is, maar een kleine boodschap te doen in het bosje buiten de VRT.
1: Wacht, Fabs, dus wat zit je nou aan het zeggen? Dat er een van Radio 2 pp heeft gedaan door de venster.
2: Ja, want die zitten iets lager wel, want wij zitten op het zevende, hè, bij M&M.
1: Ja, dat wilde niet doen. Nee, als je geen pp doen op een ei, weet je niet wie dat gerokt.
2: Ja.
1: Misschien in de nek van de Reuben. Kan zijn dat er mee rondloopt, hè.
2: Dat zou wel eens kunnen.
1: Amai, maar Fabs gaat begint er wel met een stevige roddel.
2: Dat is wel waar. Dat is moeilijk om over te gaan, natuurlijk.
1: Ja, niet dat. Wow, pas op. Adem vast onder de takken van de bomen. Maar zeg, ik zit hier eigenlijk niet om te roddelen, Fabs. Ik heb een hypothese. Ik zou eens een hypothese willen voorleggen.
2: Hypothese? Is dat een Griekse?
1: Ja, dat... Wacht. Fabs, stel even, hè. Stel dan eens even voor dat heel BV Vlaanderen single was.
2: Oef.
1: Dus niemand heeft geen partner meer. Geen Steffi en Gerben. Geen... Nog zoiets een powerkoppel. Geen Meteor of Celine.
2: Geen Meteor.
1: Nee. Ja. Dus iedereen is single. En ready to mingle. Als je dan zou moeten kiezen wie zou een goede match zijn. Dus welke twee BV's... Het is hypothese, hè?
2: Hypothese.
1: Welke twee BV's zouden goed samenpassen?
2: Oh, dat is wel een heel brede, maar toch wel echt een goede vraag, Connie. Ik ben eens aan het denken. De eerste BV waar ik aan denk is Sergio Quisquaat.
1: Oké, spannend.
2: En ik zou die samenplaatsen met... Wacht, hè. Je moet ook opletten. Met wie past daar goed bij? Oh, Margriet Hermans.
1: Amai.
3: Hallo mensen van Halle, kist mijn ballen.
1: Dat is wel de moeite. Als ik nou zelf zou moeten nadenken, ik zou Wartje Lemmelijn pakken. Toch ook een begeerde vraaggezel.
2: Ja, mag er zijn.
1: En volgens mij zou die niet verkeerd staan, neffen.
2: Ja.
1: Bart Keil. Na verschieten, vriend. Ja.
2: Ik moet zeggen, Bart Keil is precies een beetje de oudere versie van Bart.
1: Voilà, dus dat is al een match, aesthetically.
2: Ja, dat is wat een daddy. Nee, dat is
1: bijvoorbeeld. Ja. Dus, voilà, dat is een beetje maandingsje dat ik erbij voel. Maar liefste luisteraars van de M&M, welke twee BV's, hypothetisch natuurlijk, zouden volgens haar een goede match zijn? Stuur dat eens even door in de app van M&M. Dat mag van alles zijn, hè. Als het maar twee BV's zijn. Iedereen is single. Een neef powerkop.

0: Zeker. Goedenavond, beste vrienden. We zijn... Ja, het zijn ik, Connie de Coiffeuse. Ik heb even de show van de Robin gekapt. Maar ja, zo gaat dat dan natuurlijk. We zijn even op zoek naar celebrity power couples. Hypothetisch. Hypothetisch. Stel u even voor, heel de wereld is single. Ja, wie zou er dan mingelen? Komt veel binnen in de app van M&M, berichtje van Saartje. Dag, Saartje.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Zeg, het is hypothetisch. Wie zou een goed celebrity couple zijn?
1: Ingeborg en Gert Verhulst had ik in gedachten.
0: Ja, ja, daar kun je veel over zeggen. En waarom vinden dat een goed koppel?
1: Ah, wel, dat zijn toch twee heel sterke karakters bij elkaar. En ik denk dat Ingeborg zo een rust kan uitstralen over dat hevige van de Gert.
0: Zeker, Samson Rockgewijs zit dat helemaal goed. Amai. Zeg, Saartje, mag ik naar mijn huis wat andere namen overlopen? Want er is hier vuil binnengekomen in de apps, hè?
1: Vertel.
0: Dus, wat komt er hier binnen? Een hele populaire is de Waas. Tommeke Waas. Dus die komt heel veel naar boven. Ah, ja. Hier zeggen ze Tom Waas met Veronique de Kok.
1: Ja,
0: op zich kan wel. Dan Tom Waas, weer al, met goedele leekjes.
1: Ah, dat vind ik precies iets minder.
0: Verstond ik. En dan tot slot Tom Waas, en hou daarna vast met Wendy van Waanten.
1: Oh my god.
0: Jammer, ja, dat kan ze maar, hè.
1: Ja.
0: Ja, ze beet weer een clemence en een rekker. Allee, het is maar om iets te zeggen. Saartje, dank je wel voor uw mening. Die was ongezouten.
1: Graag,
0: en ik heb het gevoel dat je er toch wel die en het ander van kent. En dan gaat toevallig nog een roddel. Dat moet niet per se van de showbiz zijn. Dat mag ook gewoon een roddel zijn algemeen.
1: Schiet mij momenteel niks te binnen, sorry.
0: Dat is het veilige antwoord, Saartje. Heel goed. Oh, is de Gert heeft er precies zin in.
2: Hebben jullie er zin in?
0: Hola.
2: Dat is maar goed ook, want dit is de Samson.
0: Die is tot even.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor

0: Voor de mensen die nog met de nacht staan, kom maar gas geven, hè.
1: Ik ga een keer een velle hoze geven vanavond, dat ik zie het zit.
0: Ja, maar echt, laat u niet kennen, hè, jongens. Laat u niet kennen. Komt allemaal goed. En nu gaan we naar Lindsay.
2: Robin van de Radio.
0: Dag, Lindsay, een zeer goede avond.
3: Goedenavond.
0: Hallo, Lindsay. Ik heb hier nog wel geteld 2 minuten. Dat is nog best veel, hoor, voor zo de laatste woorden hier te geven. Waarover ga jij het hebben, Lindsay?
3: Ik ga het even hebben over mijn man, die er altijd staat voor mij.
0: Oké.
3: En ik ga het ook even hebben over mijn zoontje, die 10 jaar komt.
0: Oh.
3: Volgende week woensdag. 10 jaar.
0: Schitterend.
3: Waarvan ik het wel hoop dat hij heel veel felicitaties krijgt.
0: Dat hij veel felicitaties krijgt. Weet je wat, we gaan daar al even mee beginnen. Ik ga dat eerst rap even doen. Gewoon de eerste felicitatie. En,

0: Voilà,
1: hij is heel blij en hij hoopt ook op heel veel felicitaties natuurlijk. Ik kom 10 jaar, dus dat is heel leuk.
0: Zeer goed, oké. Okay. Lindsay, kijk, ik zou zeggen 57 seconden. Heb je de tijd? Ik zou beginnen met de man, de grote man, en dan naar de kleine man gaan. Ga je gang.
1: Oké, Sven Nerink is degene die mij altijd steunt en degene die er altijd is voor mij. Degene die altijd achter mijn rug staat, degene die mij altijd vertrouwt, degene die er altijd is voor mij.

0: ik wil hem dan ook wel dubbel zoveel in de bloemetjes zetten, omdat ik zoveel van hem hou. En omdat hij mijn man is. En ik hoop dat hij heel mijn leven mijn man kan zijn.
1: Zeker.
0: Ik hoop ook voor mijn man dat Club Brugge kampioen kan spelen.
1: Oh! Is de Club Brugge supporter?
0: Hij is een grote Club Brugge.
1: Fantastisch. En mais. Prachtig. Oh, je hebt nog maar 10 seconden voor je zoon, Lindsay. Go, go, go.
0: Volgende week woensdag komt mijn zoon 10 jaar geven. Veel felicitaties. Dankjewel.
1: En een dikke kus van mij. Alsjeblieft. Oh, ja, pardon. Non de kloot. Ja. Pam, pam, pam. Hier is het nieuws.
2: 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het Nederlandse cruiseschip waarop het Hanta-virus is aangetroffen en lange tijd voor anker lag bij Cape Verde, is vanavond mogen vertrekken naar de Canarische eilanden. De Spaanse regering heeft daarvoor toestemming gegeven. 3 mensen die aan boord waren zijn overleden. 3 mensen met symptomen zijn vandaag van dat schip gehaald. Mieke Strings, wat weten we intussen?
3: Het schip heeft zowat 150 passagiers aan boord, is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. 3 patiënten die wel symptomen hadden, worden met 2 vliegtuigen naar Nederland gebracht. 1 van die vliegtuigen is daar vanavond aangekomen. Het andere is door een technisch probleem moeten landen op Gran Canaria en daar wordt nu gewacht op een nieuw vliegtuig.
2: Ja, en is de verspreiding van dat Hanta-virus nu onder controle?
3: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk, want tijdens een tussenstop voor Cape Verde in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. 1 van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland. Maar volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is de kans op een echte uitbraak heel klein.
2: Dank je, Mieke. Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Het staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Frankrijk heropent het gerechtelijk onderzoek naar Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Rwandese Hutu-president. Dat onderzoek moet nu duidelijk maken of zij mede schuldig is geweest aan genocide. Uitleg door Frank Renaud.
4: In 2007 werd in Frankrijk een aanklacht ingediend tegen Agathe Habyarimana, de weduwe van de voormalige Hutu-president van Rwanda, Juvenal Habyarimana. Zij zou hebben meegedaan aan de genocide op de Tutsis in de jaren 90. En ze zou zelfs een van de aanstichters zijn geweest. Na jaren van onderzoek namen de rechters in 2025 een besluit. Er was geen bewijs gevonden, Agathe Habyarimana werd niet vervolgd. In hoger beroep heeft de Franse rechter dat besluit nu teruggedraaid, want er is wel volop bewijslast aangedragen die aan zou kunnen tonen dat ze bloed aan haar handen heeft. Zo is er een geheime notitie van de Franse inlichtingendienst die haar het brein noemt en mede verantwoordelijk acht voor de dood van honderdduizenden Tutsis. Agathe Habyarimana woont sinds 1994 bijna onafgebroken in Frankrijk. Ze kreeg geen asiel, maar Frankrijk wil daar ook het land niet uitzetten omdat ze in Rwanda gevaar zou lopen.
2: De discussie over het drinkwater in West-Vlaanderen maakt dat mensen meer dan ooit over de grens naar Frankrijk trekken om daar flessenwater te kopen in supermarkten. Veel mensen maken zich zorgen over de kwaliteit van het kraantjeswater. Voor de Vlaamse overheid mag dat in West-Vlaanderen nog 3 jaar lang de Europese norm voor bepaalde chemische stoffen overschrijden. Deze West-Vlaamse klanten aan het Onchon warenhuis in Ronk kiezen het zekere voor het onzekere.
5: Ik vind het niet, dat water van de kraan. Ze zeggen water is water, maar ik vind wel niet. Ik vertrouw het kraantjeswater niet op. Nee. Ik doe zelfs mijn aardappelen met dat doen.
6: Drinkt u geen kraantjeswater?
7: Ah, nee, ik heb daar een beetje schrik van. Ik heb liever flessenwater. Ik denk misschien dat dat zuiverder is in flessen, ik weet niet. Ja.
8: Altijd flessenwater. Met het probleem tegenwoordig met drinkwater in België.
2: In de Champions League voetbal spelen Bayern München en Paris Saint-Germain hun terugmatch in de halve finales. Na 1 helft spelen staat het 0-1 voor PSG, een goal van Dombele. PSG won ook de veelbesproken heenwedstrijd met 5-4. Bayern met trainer Vincent Kompany moet dus nog zeker 2 keer scoren om op zijn minst verlengingen af te dwingen. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: grootste hits ontdek je hier op M&M.
1: Dit is deze week de M&M Big Hit.
0: Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Die uitwassen moeten eruit, zegt Margot Kloet.
1: Dit is iets wat we niet mogen tolereren als samenleving. Dit is ook iets waarom we gezondheidszorg organiseren. Die uitwassen moeten eruit. Het gaat natuurlijk ook maar over een handvol mensen. Mm-hmm. Ik ben er stellig vast van overtuigd dat het grote deel van de artsengemeenschap, en dat stel ik ook dagelijks vast, niet uit is op geldgewin, maar vooral wil bijdragen aan een goede gezondheidszorg.
0: Israël heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op de zuidelijke buitenwijken van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En dat is voor het eerst sinds een staakt het vuren is ingegaan tussen Libanon en Israël. Bij de aanval is een hoge commandant van de pro-Iraanse groepering Hezbollah omgekomen. Staakt het vuren wordt wel dagelijks geschonden in het zuiden van Libanon. Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een gevechtsvliegtuig op het roer van de olietanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein van het schip niet om te waarschuwen. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4. De finale is op 30 mei in Budapest. Dan speelt titelverdediger PSG tegen Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard. Het weer vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. Morgen eerst opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien, temperaturen tot 16 graden. Meer op vrtnieuws.be.

is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren zoals ratten en muizen.

0: Overdracht van mens op mens is mogelijk bij nauw contact. Mogelijk is een Nederlands koppel in Ushuaia besmet geraakt tijdens een tocht om vogels te observeren. Daarna zijn ze op 1 april aan boord gegaan van het cruiseschip. De twee zijn tijdens de reis overleden. Mogelijk hebben ze andere passagiers besmet. Er spraken van een derde dode en nog 5 mensen met symptomen. Het schip is de Atlantische Oceaan overgestoken en lag lange tijd voor anker bij Kaapverdië voor de kust van West-Afrika, omdat het nergens kon of mocht aanmeren. Vanavond heeft de Spaanse overheid toestemming gegeven om naar de Canarische eilanden te varen, vertelt Mieke Strings.
1: Het schip heeft zowat 150 passagiers aan boord, is onderweg nu naar het eiland Tenerife. Daar zou het zaterdag moeten aankomen en niemand aan boord heeft nu nog symptomen van het virus. Tijdens een tussenstop voor Kaapverdië in Sint Helena, een eiland in de Atlantische Oceaan is dat, zijn 23 mensen van boord gegaan en zonder quarantaine naar huis gegaan. Een van die 23 is intussen overleden in Zuid-Afrika. Bij een andere is nu een nieuwe besmetting vastgesteld. Die man is opgenomen in een ziekenhuis in Zwitserland.
0: Het Amerikaanse leger heeft een lege Iraanse olietanker tegengehouden die ondanks de Amerikaanse blokkade aan de zeestraat van Hormuz naar een Iraanse haven probeerde te varen. Daarbij heeft een Amerikaans gevechtsvliegtuig van de zeemacht op het roer van de tanker geschoten, waarbij dat roer onbruikbaar is gemaakt. Volgens de VS reageerde de kapitein niet op de waarschuwing. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. In de reportage getuigen verschillende patiënten over hoe ze snel geopereerd werden en soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en ze pleit voor meer samenwerking.
2: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten en laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid, het RISIF met name, die over heel veel data beschikt, om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking, streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
0: Sport Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde vanavond zijn terugmatch tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch had gewonnen met 5-4 liever. Het verslag is van Olivier de Wilde.
3: De 5-4 doelpunten kermis uit de heenmatch kreeg vanavond meteen een vervolg. PSG kwam via gouden bal Dembélé al na 3 minuten op 0-1. Een valse start voor Companies Bayern, al ging het meteen ijverig en met veel kansen tot gevolg op zoek naar de gelijkmaker. Er waren ook 2 controversiële beslissingen van de scheidsrechter, maar nooit trokken de Duitsers aan het langste eind. In een zenuwachtige tweede helft kwam PSG zelfs het beste uit de verf, maar Bayern-keeper Neuer hield de kwalificatiehoop in leven. Het Duitse slotoffensief was ook niet dwingend genoeg, waardoor PSG nooit meer in de problemen kwam en Kane's gelijkmaker in minuut 94, de 1-1 dus, kwam logischerwijze te laat. PSG wint dus met 6-5 over 2 wedstrijden en mag zijn Champions League titel van vorig seizoen eind deze maand verdedigen. De tegenstander is Arsenal van Rode Duivel Leandro Trossard.
0: Het weer nog vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen bij temperaturen tot 9 graden. In de ochtend opklaringen, daarna meer wolken met in de namiddag enkele buien bij temperaturen tot 16 graden. Zo woensdag 6 mei, zit erop, een goede nacht.

1 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Meinens. De rijkdom in België is vorig jaar licht gestegen. De helft van de Belgen heeft een vermogen van ruim 286.000 euro of meer. De andere helft minder. Als je spaargeld, huizen, beleggingen en bezittingen, zoals auto's, samentelt. Dat is een stijging van ruim 3% op een jaar tijd. Maar het leven werd ook veel duurder. En daardoor zijn we maar 1% rijker geworden. Die stijging is ook veel kleiner dan het jaar ervoor. Onder meer doordat huizen steeds duurder worden en mensen dus steeds meer geld moeten lenen om een huis te kunnen kopen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er straks regionale en plaatselijke verkiezingen. Schotland en Wales kiezen een nieuw parlement en in Engeland worden de gemeentebesturen gekozen. Het gaat dus om lokale verkiezingen, maar ze zijn toch van nationaal belang, omdat ze als een test worden.

0: gezien voor de regerende Labour-partij van premier Keir Starmer, zegt Ivan Olivier vanuit Londen.
1: Keir Starmer als premier is ongelooflijk onpopulair. Dat heeft te maken met de vele bochten in het regeringsbeleid. Dat heeft ook te maken met de Mandelson-affaire. Dat maakt dat de Britten het gehad hebben met Keir Starmer. Alleen de Labour-parlementsleden die bleven Keir Starmer steunen. Maar als de verkiezingen dan uiteindelijk desastreus uitdraaien voor de Labour-partij, dan zou het best wel eens kunnen zijn dat die Labour-parlementsleden zeggen: nu is het genoeg geweest, wij willen een nieuwe partijleider, wij willen een nieuwe premier.
0: Rusland dreigt met een zware vergeldingsaanval als Oekraïne op 9 mei aanvallen uitvoert. Buitenlandse ambassades in Kiev kregen de wenk om hun personeel en burgers tijdig te evacueren uit Kiev, moest er zo'n aanval komen. Op 9 mei viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. Er is dan ook een grote parade op het Rode Plein in Moskou. Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor die dag. Niets mag die parade verstoren. Oekraïne zegt niet van plan te zijn om daar gevolg aan te geven als Rusland in de dagen voordien aanvallen blijft uitvoeren, zoals nu het geval is. Het Franse Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League voetbal. Het speelde in de terugmatch van de halve finales tegen Bayern München 1-1 gelijk, nadat het de spectaculaire heenmatch al won met 5-4. In de finale op 30 mei in Budapest speelt titelverdediger PSG tegen het Engelse Arsenal van rode duivel Leandro Trossard. Geen Compagnie dus in die finale, maar dus wel één Belg op het plein hopelijk. Het weer dan nog. Vannacht droog, alleen in de Ardennen wat motregen nog. Temperaturen rond 9 graden. De dag begint met opklaringen. Daarna krijgen we meer wolken. In de namiddag ook enkele buien. En maxima overdag tot 16 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
2: M&M Live.

0: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Margot Kloet van Zorgnet Icuro reageert verontwaardigd na de reportage van ons magazine Pano. Uit een onderzoek van Pano blijkt dat een handvol chirurgen in Vlaanderen onnodig rugoperaties uitvoert. Patiënten getuigen over hoe ze snel geopereerd werden, soms zelfs zonder een lichamelijk onderzoek vooraf. Kloet vindt dat de uitwassen eruit moeten en pleit voor meer samenwerking.
1: Laat ons dat allemaal veel transparanter maken. Data, rapportage, klachten. En laat ons daar samenwerken met die artsengroepen, met de ziekenhuizen en met de overheid. Het RISIF met name, die over heel veel data beschikt. Om hier aan verbetering te werken. Want wat er hier gebeurt, is niet in het belang van onze bevolking. Streeft niet naar een verbetering van de kwaliteit van leven van heel veel mensen. En daar moeten we echt komaf mee maken. En ik pleit daar voor een alliantie, overheid, ziekenhuizen en zorgverstrekkers, in dit geval de artsen.
0: Argentinië gaat in de stad Ushuaia, in het uiterste zuiden van het land, knaagdieren vangen en onderzoeken. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd na de verspreiding van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Het virus wordt overgedragen via de uitwerpselen van knaagdieren, zoals ratten en muizen.